0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Get on the floor!

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, het is 6 uur vrijdagochtend. Je luistert naar Radio Rijnmond. Bijna weekend, maar voor het zover is, hebben we nog de beste muziek voor je en hele leuke gesprekken. En het laatste nieuws met Martin van den Boogaert. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Milou. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen, boven en naast het restaurant, raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond er brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. En ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen de rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren 2 rijstroken van de A20 bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet vandaag. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en dan wordt het niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Martin. Op dit moment staan er geen files.
2: Lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is uit de jaren 80, 90 en nu. En de zomerse sfeer zit er heerlijk in met Kid For You en de Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Welkom op deze gloednieuwe vrijdag.
1: We zijn altijd dichtbij natuurlijk. We zijn namelijk live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Ook vandaag wordt het weer zonnig en bijzonder warm. Vanavond is het nog wel redelijk afgekoeld. Met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Maar die verkoeling die was van korte duur. Want in de loop van de ochtend gaat het gewoon 30 graden worden.
0: En geen files, hè? Dus lekker doorrijden op deze vrijdagochtend.
1: Milou, terwijl ik hier aan het genieten ben van een heerlijk bakje koffie. Zou je me kunnen vertellen wat er in de show zit?
0: Nou, zeker kan ik dat. We gaan onder andere bellen met een van de beste hardlopers van het land, Emiel Berghout. Want zijn hardloopcarrière begon nog niet zo lang geleden door een pizza-weddenschap. En nu is hij een van de snelste lopers tijdens de Rotterdam Marathon. En zondag organiseert hij een run voor het goede doel waar jij bij kan zijn.
1: Nou, afgelopen weekend speelde Feyenoord zijn eerste seizoen van de wedstrijd. De Stadsderby werd gewonnen van Sparta. En dit weekend is de eerste wedstrijd in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. En later deze uitzending gaan we praten met oud-collega Sinclair Bisschop.
0: Zo, daar had mijn opa gisteren nog een verhaal over toen ik hem vertelde dat hij met Sinclair ging bellen. Maar dat zometeen. En straks bellen we ook met Tenny Tenser, bestuurslid van Herdenking 15 augustus. En die komt vertellen waarom ook 15 augustus naast 4 mei belangrijk is om te herdenken. Nou, straks de heerlijke muziek van de Rolling Stones. Maar ja, Mariah Carey komt langs. Maar eerst Damiano David en Born with a Broken Heart.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: En Mariah Carey die staat natuurlijk bekend om haar hoge whistle-noot. Dat hii wat je hoort in dat nummer. En ik zag dus laatst een video van haar. Dat ze dat deed terwijl ze met dolfijnen aan het zwemmen was. En dat die dolfijnen daar helemaal op aangingen. Dat ze dachten dat zij een van hun was. Mariah Carey en Dream Lover was dat op Radio Rijnmond.
1: Ik doe dat ook altijd, hè, Milou?
0: Met dolfijnen? Of bij mij?
1: Nee. Gewoon als ik alleen onder de douche sta.
0: Dat echt waar, kan je zo hoog zingen?
1: Ik heb klachten gehad van de buren
0: een paar jaar geleden.
1: Ja, dat is echt zo. Ja. Het is Radio Rijnmond. Eten, dat vind ik een belangrijk onderwerp op dit aardbolletje. Want bekijk jij nog naar een kaart of kijk je naar foto's van eten op bijvoorbeeld social media? Foodfotograaf Raven vertelde waarom foto's van eten steeds belangrijker worden voor restaurants in onze regio.
2: Nou eenmaal in een social media wereld. En ik denk het eerste wat mensen doen is kijken op social media waar ze gaan eten en waar het leukste uitziet. Waar ze die foto's kunnen maken van het eten. En dat natuurlijk zelf ook op Instagram delen. Ja, dat is hoe wij op dit moment leven.
0: Ben jij iemand die ook zelf kijkt op Instagram om een goede plek voor het eten te zoeken?
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: En waar let je dan op?
2: Ja, toch wel een beetje de sfeer die er hangt. Ik probeer zelf altijd de sfeer over te laten komen bij de gasten. Degene die op de Instagram kijkt. En je wilt een beetje laten zien wie wij zijn als bedrijf zijnde. En daarom vind ik het heel chill dat ik dus ook bij een van die restaurants werk. Omdat ik dan ook het beste kan over laten komen bij de anderen.
1: Ja, we hebben even naar je foto's gekeken. Maar je laat borden op de rand van de tafel balanceren. Of je zet ze op de vloer voor het mooiste contrast.
2: Ja.
1: Lopen de koks in de keuken niet te zuchten als jij hun gerechten overal laat balanceren en zo?
2: Nou, ik ben een beetje tikkeltje eigenwijs. En ik heb best wel een beetje een pittig kantje eraan. Dus ik heb niet zoveel gezeur aan mijn kop, moet ik eerlijk zeggen. It's my way or the highway, wil ik zeggen. Maar nee, ja. Ik denk dat zij ook denken van wat er leuk uitziet, wat het beste uitkomt. Sommige borden denk ik, ja, hoe moet ik dit nou weer godsnaam lekker op de foto krijgen?
0: Nou, heb je ook een grens dat je denkt, nou, dat vind ik nou echt te gek. Dat ga ik niet doen, ja. Wat de mensen op TikTok bijvoorbeeld wel doen.
2: Zoals gezegd in de artikel, voor foto's met eten op een stoel, dat trekt mij niet.
0: Nee, dat snap ik. Daar moet je op gaan zitten om te eten.
2: Ja, precies. Ja, nee.
1: En wat zijn nou gerechten die jij op de foto hebt gezet al? Of waar je toevallig aan kan denken op dit moment? Waarvan je denkt, nou, dit kan ik gewoon niet lekker op de foto zetten.
2: Ja, ik heb een keer paté op de foto moeten zetten. Maar toen heb ik echt gezegd, dat gaan we niet doen.
1: Waarom?
2: Ja, dat ziet er gewoon niet heel lekker uit.
0: Ah, ja. En wat zijn dan goede tips en tricks om het wel er lekker uit te laten zien, eten?
2: Vooral kleur en kijken naar de borden. Eigenlijk ook een beetje naar de dingen eromheen kijken. En al is het maar een olietje wat er omheen zit. Of bord doet ook heel veel. Als je rode gerechten hebt en je hebt een rood bord, ja, dat valt weg.
0: Je hoort de foodfotograaf Raven van der Bel op Radio Rijnmond. Nu Calvin Harris en Sam Smith, Promises.

Calvin Harris en Sam Smith op Radio Rijnmond. Wim die stuurt een berichtje naar de Rijnmond-app. Ik heb bijna vakantie, nog een paar uurtjes. En Ted die zegt, ik ga sporten. Nou, jij kan je ook melden via de Radio Rijnmond-app. Rechtsbovenin app ons. Kerst voor je, de Rolling.

0: Wij hadden het net over zingen, Milou. Als ik maar een klein beetje klonk als Pascal in de ochtend onder de douche, dan was ik echt een tevreden man.
1: Oh, ik ook.
0: Ja.
1: En gisteren deed onze nieuwslezer Martin van der Boogaert ons een belofte.
2: Ja. En ik ga lekker met mijn fietsje naar huis. En ik had eigenlijk in korte broek en t-shirt hierheen willen komen. Maar dat vind ik dan weer niet passen voor de werkplek.
1: Wat vinden jullie? Gemogen, hoor. Ja, je had hier in je korte broek mogen staan.
2: Ja?
1: Niks mis mee.
2: Nou, morgen heb ik ook ochtenddienst. Kom ik in korte broek.
1: Gezellig.
2: Afgesproken.
1: Heb je hem aan, Martin?
2: Ja, niet uit. Maar moet ik ze even op de desk leggen?
1: Ja, ja, doe maar. Oh ja, ik zie blote benen. Leuke korte broek.
2: Ja, mooi hè?
1: Wat zit er zometeen in de hoofdpunten van het nieuws?
2: Ja, een grote brand op de Nieuwe Binnenweg.
1: Zometeen meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek. Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
4: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeerssituatie. Maar die is kort en krachtig. Want op dit moment geen files. En dat betekent dat we door kunnen naar de weertempo van Jules Geilnaert. Jules, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Wilo.
1: Hartstikke goed. Wat voor weer krijgen we?
2: Ja, we krijgen weer veel zon natuurlijk vandaag. Het is een warme en dus heel zonnige week aan het worden, hele maand eigenlijk al. En je raadt het al een beetje, het wordt weer bijzonder warm natuurlijk. Gisteren kwamen we al een 35,2 voor Hoek van Holland. Het was daar een zogeheten maandrecord voor augustus. Dus was ook niet zomaar wat. Het was al erg droog de lucht, dus dat scheelde wel een klein beetje met een beetje wind.

0: En vanmiddag krijgen we maxima in het algemeen van 33 tot lokaal 36 graden. Alsjeblieft, alsof het niks is. Wel een kleine, toch licht positieve aantekening erbij. Er komt vanmiddag een zwak tot matig windje op gang uit zuidwest tot west in kracht 2. En bij het water af en toe windkracht 3. Dus in het kustgebied komt er toch wel enige verkoeling gaandeweg de middag. Moet je vooral denken aan de Maasvlakte natuurlijk, Oostvoorde, Brielen. Maar toch ook plaats als goede reden op goede overvlakken uiteraard.
1: Heerlijk weer dus. Dankjewel, Jules.
2: Gaan we naar de man met een korte broek voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Martin.
3: Ja, goedemorgen, Thomas. Op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed in een restaurant. Ook enkele woningen raakten zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Er was gisteravond ook brand bij ExxonMobil in de Botlek. Bij het opstarten van de raffinaderij was er korte tijd brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij in de Botlek werd opgestart na de grote stroomstoring van gisterochtend. En door de smokkel van illegale sigaretten is de schatkist vorig jaar 2,5 miljard euro misgelopen, moet ik zeggen. Tientallen miljoenen illegale sigaretten komen ons land binnen via de haven van Rotterdam. En deze week nog werden in een bestelbusje in Schiedam-Noord 800.000 illegale sigaretten gevonden. Nou ja, ik rook niet, dus de Belastingdienst heeft aan mij helemaal niks. Roken jullie?
1: Niet. Maar Thomas wel?
4: Nee, ook niet.
3: Ook
1: jij
3: niet?
1: Meer?
4: Nee.
3: Oh.
1: Sinds wanneer niet?
4: Niet.
3: Nooit?
4: Nee.
3: Oh. En jij? Milou?
1: Ja, ik heb ook nog nooit een sigaretje aangeraakt.
3: Nee?
1: Nee.
3: Ook niet stiekem om het vuurwerk aan te steken met oud en nieuw?
1: Ook niet.
4: Ook niet.
3: Nee. En nou, dat heb ik dan nog wel gedaan.
4: Als een burgers hier.
3: Jeetje, keetje. Nou, ja, de Belastingdienst heeft dus helemaal niks aan ons.
1: Dankjewel, Martin.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen muziek van Bruno Mars, Ace of Base, maar eerst Kane. So glad you made it.

0: mocht naar het afscheidsconcert in Ahoy van Kane. Ik was daar met Peter, hè, mijn eigenlijke collega in de ochtend. Het concert is afgelopen, ik wil naar de uitgang lopen in Ahoy. En wie kom ik daar tegen? Thomas Bresser.
1: Dat is even schrikken.
0: Ja, jij was er ook, hè?
1: Ja, dat is schrikken. Ja, vervelend, maar er stonden... Uiteindelijk was het echt één grote... verzameling van allemaal beroemde mensen natuurlijk.
0: Jesse
1: Peter
0: Klaver,
1: en Milou. Jesse Klaver, allemaal oud-voetballers en zo.
0: John van Schip heb ik gezien.
1: Ja.
0: Giel Beelen ook gezien.
1: Ja, en ik liep alleen maar naar jullie toe.
0: Ja. Balen voor je. Ik heb zin in de zomer, man.
1: Ik heb ook zin in de zomer, man. Cocktail erbij. Parasolletje. Wel lekker weer is het natuurlijk hier. Het wordt gewoon super warm vandaag. Maar Johnny denkt, joh, ik ga lekker naar het buitenland voor de warmte. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen Thomas.
1: Je staat op het punt om te vertrekken, of niet?
2: En Milou.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar mijn vriendin in Barcelona.
0: Oh, met alle zakrollers.
2: Nou, inderdaad, ja. Ja, dat is tegenwoordig wel heel erg. Je moet goed opletten daar.
0: Hé, maar een vriendin in Barcelona, dat moet je even uitleggen, John.
2: Ja, we kennen elkaar al een paar jaartjes. En ik heb haar hier ontmoet bij familie. En ja, zij komt uit Ecuador en ze woont in Barcelona. En ja, eens in de... Meestal om de 2-3 maanden ga ik lekker daarheen op mijn gemakje.
1: Nou, wel een lekkere bestemming, toch?
2: Ja, geweldig. Ja, ik vind... ik hou van Rotterdam. Maar de goede tweede is Barcelona.
0: Nou, dat mag. Barcelona mag op plek 2 staan. En wat is dan je favoriete plek in Barcelona?
2: Ja, eigenlijk overal. Ik vind het echt geweldig... Gewoon lekker terrasje en ja, eigenlijk gewoon de hele stad en het hele leven, zeg maar.
1: Is die toren ondertussen al een keer af, of niet?
2: Nee, die is nog niet af.
1: Die is nog niet af?
2: Dat was trouwens de eerste plek waar ik heen gebracht werd, naar die toren.
1: Oh, de Sagrada Familia, juist. Juist. Ja. Hey, en naar Barcelona gaat de trip gewoon nog verder, toch?
2: Ja, dan gaan we naar Athene. 3 dagen en daarna 3 dagen naar Mykonos.
0: Oh, wat heerlijk. We zijn jaloers op je, John. Maar wij bewaken hier bij Radio Rijnmond het Fort, zodat je ook weer terug kan komen naar Rotterdam. Maar we hebben ook nog wat voor je, want jij bent vandaag onze vroegste vogel. En ik ga hem loslaten voordat hij helemaal naar Barcelona moet vliegen. Daar komt hij aan. Heb je hem, John?
2: Ja, allebei mijn ramen staan open en ik heb hem. En ja, uiteraard heeft hij een... heel klein Feyenoord-shirtje aan.
0: Oh, leuk. John, fijne dag en fijne vakantie.
2: Hey, hartstikke bedankt. En tot over 11 dagen.

0: Bruno Mars en On My Soul op Radio Rijnmond. Ik krijg een berichtje van Brian. Goedemorgen, giganten van de radio. Een fijne uitzending met vreugde en geluk en misschien een traan. En daarom heb iedereen Radio Rijnmond aanstaan. En hij zegt ook nog dat hij naar het strand gaat in Domburg.
1: Oh, lekker nou. Heel veel plezier, Brian. En we zijn vandaag ook op zoek naar een vroege vakantievogel. Iemand die vroeg wakker is, maar wel geniet van de zomerse vakantiesfeer bij ons in de regio. Nou, we hadden net natuurlijk John aan de telefoon. Die gaat vliegen, dus die telt als een normale vroege vogel. En daarom hebben we onze verslaggever Francina Stolk de regio ingestuurd op zoek naar die vroegste vakantievogel. En Francina, waar ben je nu? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, ik sta in het zwembad. Of nou, niet in het zwembad, maar bij de kassa van het zwembad in Pernis. En daar zijn ze al hard aan het werk. Dus ik sta hier naast Marina. Kan je eens vertellen wat je allemaal doet op zo'n ochtend?
3: Heel veel leuke dingen. Ik begin hier met de kassa's opstarten, de kleedkamers open doen. Zorgen dat het zwembad netjes uitziet voordat de gasten komen.
2: En hoe laat was dat vanochtend?
3: 7:30, dan beginnen we met banen zwemmen.
2: En dan ga jij hier om 6:45 de deur al open doen?
3: Ik ben hier al rond 7:00 begin ik vandaag. Dus nu iets eerder. En dan ben ik hier om de gasten te verwelkomen.
2: En vind je het niet vervelend om in de vakantie zo vroeg op te staan?
3: Nee, ik ben gek. Ik ben een zomermens. Ik vind dit heel leuk werk. En dan is voor mij geen enkel probleem.
2: Hey, en we staan hier bij het zwembad. Kan je eens een beetje vertellen, wat is er nou zo bijzonder aan dit zomerbad in Pernis?
3: Dit bad is pas gerestaureerd. Wij hebben de leidingen om het zwembad heen zijn allemaal dit jaar vernield voordat we open gaan. En we hebben sinds 15 juli een gehele nieuwe glijbaan waar we erg trots op zijn.
2: Ben je er zelf ook al vanaf geweest?
3: Nee, nog niet. Mijn collega's die zitten me elke keer wel te porren om dat te doen. Maar er is nog niet van gekomen. De laatste paar dagen heb ik ook erg last van mijn rug. Dus even niet nog. Maar dat zal vast wel komen.
2: Hey, en hoe ziet zo'n gemiddelde zomerochtend er hier uit? Hoeveel bezoekers kunnen we zo meteen verwachten?
3: Wij hebben hier in Pernis een vaste groep met banenzwemmers. Dan kan je denken aan, ja, bij drukke dagen is het 40, 50 man. Die komen hier dan gezellig bij ons zwemmen. Daarna in de zomervakantie wordt het banenzwemmen gecombineerd. Want dan mogen de kinderen vanaf 10:00 al in het ondiepe gedeelte hier zwemmen. En dan zijn wij vandaag weer open tot 5:00. En na 12:00 gaat dan het gehele bad, zeg maar, open. Dus dan is het ook het dieper bad open.
1: Hey Francina, nou, ga je zelf ook een plons wagen?
2: Ik denk wij gaan naar de eerste mensen die zo aan de kassa staan. En we komen later hopelijk weer even bij je terug.
1: Ik ben benieuwd. Francina Stolk was dat, verslaggever vanuit het zwembad van Pernis.

0: DJ Jesse, Jeff en The Fresh Prince. En Summertime op Radio Rijnmond.
1: En van een weddenschap voor een gratis pizza naar een marathon in toptijd. Zometeen bellen we met de Rotterdamse toploper Emiel Berghout over zijn nieuwste actie voor het goede doel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding, die ambulance.
8: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Het is precies 7 uur. Je bent bij Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Anastasia, Ella Langley en NXS komt ook nog voor
0: je
1: aan.
0: Je krijgt eerst het laatste nieuws van Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed bij het opstarten van de raffinaderij. Ontstond er brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daar kwam veel rook bij vrij. Door de smokkel van sigaretten is de schatkist vorig jaar 2,5 miljard euro misgelopen. En dat is 2 keer zoveel als 5 jaar geleden, meldt de Vereniging van Nederlandse Sigarettenfabrikanten. Tientallen miljoenen illegale sigaretten komen via de haven van Rotterdam het land binnen. Deze week nog werden in een bestelbusje in Schiedam-Noord 800.000 illegale sigaretten gevonden. 3 mensen werden aangehouden. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen om te kijken hoe de brug zich houdt. En ook worden staalmonsters genomen om te kijken hoe sterk de constructie nog is. In het weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. Maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gaat dwars door het dorp Werkendam. En dan het weer. Zonnig, droog en het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en dan niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. Krijg van mij de verkeersinformatie. En die is kort en krachtig, want je kan gewoon lekker doorrijden. En zometeen ook lekkere muziek op Radio Rijnmond. Onder andere van NXS.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Eruit. Met Thomas en Milou.
14: Radio met een grote R.

0: let you know. En ik zes. En Need You Tonight op Radio Rijnmond.
1: Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Het is vrijdag, het is bijna weekend.
1: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En ook vandaag wordt het weer pleuris warm.
0: Ja, zo.
1: Vannacht is het wel redelijk afgekoeld, naar zo'n 15 en 18 graden. Maar die verkoeling is van korte duur, want in de loop van de ochtend loopt het kwik alweer snel op richting de 30 graden.
0: En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden.
1: De naam van president Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington D.C. Dat is duidelijk geworden na een urenlange vergadering van het bestuur van het centrum. 2 maanden geleden werd Trumps naam nog verwijderd op last van de rechter.
0: En op de Noorse eilandengroep Spitsbergen kreeg een man een boete van bijna 5000 euro... nadat hij met een misthoorn van een schip een ijsbeer had gewekt. Ja, die was een beetje boos.
1: De oude publiekslieveling van Feyenoord, Alireza Jahanbakhsh, is tot zijn grote vreugde weer terug in Rotterdam. De voetballer vertrok 2 jaar geleden naar Heerenveen. Dus van Feyenoord naar Heerenveen en raakt in de vergetelheid. Maar speelt aankomend seizoen bij Excelsior.
0: En van een weddenschap voor een gratis pizza naar een marathon in toptijd. Zometeen bellen we met de Rotterdamse toploper Emiel Berghout over zijn nieuwste actie voor het goede doel dit weekend.
1: Ja, en ik heb nog een leuk grapje van een luisteraar. Moet je even horen. Even
0: van Brian.
1: Even een raadseltje. Kom.
2: Het is wit spul. En het zit vol met liefde.
0: Hoe? Mm-hmm.
2: Nou?
0: Nee.
2: Witlof. Fijne dag.
1: Ja.
0: Witlof.
1: Witlof, dames en heren.
0: Lekker.
1: Kan allemaal natuurlijk, hè. Het is Radio Rijnmond. Het is 7:10. Met zometeen Barry Manilow. En dit is eerst Choosing

0: Een hele goede morgen. 17 over 7, je luistert naar Radio Rijnmond met Barry Manilow en Copacabana.
1: We gaan het hebben over hardlopen. Hardlopen brengt niet alleen gezondheidsstructuur, maar het verlegt ook je grenzen. En gelukkig hebben we misschien wel de bekendste hardloper van Rotterdam aan de telefoon. Emiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, jij organiseert op 16 augustus Over de Brug 5K. Ja, wat gaan jullie precies doen die dag?
2: Ja, dat is een run waar iedereen aan mee kan doen. En dat is een goede doelloop voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En we gaan geld ophalen voor het goede doel, voor eigenlijk de jeugd. Kinderen die financieel niet heel breed zitten en daardoor dus niet kunnen sporten of geen bijvoorbeeld muziekles kunnen hebben. En ja, ik vind zelf, sport brengt mij zoveel, zeker ook toen ik klein was. Nu op mijn leeftijd helemaal met de sporten die ik doe. Dus ik vond het een heel mooi doel om daar zo wat geld voor op te halen. En vandaar dat iedereen mee kan komen en mee kan doneren om eigenlijk wat geld op te halen voor dit goede doel.
1: Hoe ben je specifiek op dit goede doel gekomen?
2: Zoals ik eigenlijk ook al aangaf, ik heb toen ik klein was, heb ik heel veel ook gevoetbald en getennist. Dus ik heb heel veel sporten mogen doen van mijn ouders. En ik merkte dat ik daar heel veel ook sociale contacten mee kreeg. Je leert gewoon omgaan met andere kinderen. Het plezier van de sport, de ontwikkeling, gezondheid. Ik vind dat allemaal hele belangrijke dingen. En zeker in je jeugd is dat wat mij betreft iets wat alle kinderen zouden moeten kunnen doen. Dus vandaar dat het voor mij heel goed aansloot natuurlijk ook dat ik nu als topsporter sport. En vond ik dit echt een mooi doel om me sterk voor te maken.
0: Helemaal mee eens. Ja, ik vind het eigenlijk heel grappig, Emiel. Want jij zegt het al, hè? Als kind tenniste je voetbalde. Maar wanneer is die liefde voor hardlopen ontstaan? Want die is er nog niet zo heel lang eigenlijk, toch?
2: Nee, eigenlijk in 2020 ben ik echt gaan beginnen met hardlopen, eigenlijk door de corona. Ik was toen fanatiek golfer daarvoor, ik golfde ook nog. Alles ging dicht, zelfs het golven, dus toen ben ik gaan hardlopen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk niet meer gestopt met hardlopen. Dus we zijn al een aantal jaartjes bezig en het gaat steeds wat harder. Maar eigenlijk pas op mijn 31ste in 2020, ja.
0: En wanneer dacht je nou, hey, dit kan ik echt op hoog niveau gaan uitoefenen, dat hardlopen?
2: Ik denk aan een jaartje of 3. Kwam ik wel op een gegeven moment een beetje boven water. Dat ik wel. Kijk, ik was vrij snel dat ik wel echt goede aanleg ervoor had. Maar dat ik echt op een hoger niveau aan het lopen was. Was denk ik wel een jaartje of 2, 3 daarna. Mijn eerste marathon was na 2 jaar. En die was onder de 2:30 al. Wow. Dus ja, dan merk je al van oké, dat gaat vrij snel en dat gaat alleen maar sneller gegaan.
0: En moet je er nou veel voor laten als je topsporter bent?
2: Ja, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus ja, veel voor laten. Het is, vroeger was ik echt een beetje party animal. Elk weekend uit, anders was het voor mij geen geslaagde week. Ja, die tijden zijn wel echt voorbij. Dus het is nu echt op zondagochtend meer koffie drinken en een long run doen. Terwijl vroeger was op zondagochtend, ochtend bestond helemaal niet. Was zondagmiddag was ik wakker. Dus dat is wel echt een groot verschil. Maar ja, of dat nou een sacrifice is, ik krijg er zoveel voor terug. En gewoon een hele andere levensstijl, veel gezonder. Ik denk dat ik op deze leeftijd het meest fit en gezond ben als dat ik altijd ben geweest. En ik ben nu 37, dus ja, het is je moet er wel wat voor laten, maar je krijgt er wel heel veel voor terug.
1: Het is wel grappig eigenlijk, want normaal gesproken bij topsporters heb je altijd een beetje het idee van, je moet van jongs af aan moet je al heel goed zijn, je moet alles hebben opgegeven. En jij zegt gewoon eigenlijk gewoon van, nou, ik stond lekker te feesten en nu ben je eigenlijk op het hoogtepunt misschien wel, nou, misschien hoogtepunt zeg ik, het hoogtepunt moet er hopelijk nog komen, maar dat is wel bijzonder toch?
2: Zeker, ja. Mensen vragen aan mij altijd van, ja, vind je het niet zonde? Want je bent nu op zo'n niveau, wat nou als? Maar ik denk op een jonge leeftijd dat ik niet de discipline had die ik nu heb om dit zo te kunnen oefenen. Dus ik denk dat het gewoon mooi is dat ik dat stuk in mijn leven heb ik gehad. Dus ik weet ook hoe het was en ik zal dat ook echt niet willen ruilen. En nu zit ik in een andere fase en kan ik me vol focussen hierop. En ik geniet er elke dag van. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit op deze manier kan doen.
1: Dan nog even over de brug 5K die jij gaat organiseren. Kan iedereen zomaar meedoen? En is het ook echt een wedstrijdje of valt het wel mee?
2: Ja, het is, iedereen kan meedoen. Het is geen wedstrijd. We gaan eigenlijk bij, bij Bardek heet dat. Dat is het oude Tropicana voor de oudere mensen onder ons. Dat is in Rotterdam. En om 3 uur start dat op 16 augustus. En dan gaan we eigenlijk vanaf de Tropicana richting de Erasmusbrug, dan de Willemsbrug en dan weer terug. En dan heb je een klein rondje van 5 kilometer. En dat is op social pace, dus iedereen moet gewoon mee kunnen lopen. We gaan gewoon een rustig loopje doen. En uiteindelijk, aan het eind krijgen mensen ook nog goodie bags van XXL Nutrition mee. En als je mee wil lopen, wordt er een kleine donatie verwacht. En dan kan je zelf meelopen.
1: Ga je vandaag nog lopen?
2: Zeker. Ja, ik ga lekker vroeg is het nu, dus ik kan ook een beetje cool lopen. Dus, want het wordt weer een aardig warme dag, dus ik ga zo meteen lekker werken.
0: Lekker bezig.
1: Ja, doe je oortjes in en zet je Radio Rijnmond aan. Nou, dan komt het helemaal goed, Emiel.
2: Komt helemaal goed.
1: Hey, heel veel succes 16 augustus met Over de Brug 5K en bedankt voor het gesprek.
2: Dankjewel.
0: En wil je je nou aanmelden voor de run van Emiel? Dat kan gewoon via de link op zijn Strava-pagina, Emiel Berghout, of via zijn socials. Ook Emiel Berghout.
1: Het is Radio Rijnmond waar je naar luistert met zometeen Anastasia. En we gaan ook alweer richting de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je rond 7:30 van ons.

0: Ain't That Just The Way. Het is Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je vandaag van Martin van den Boogaard.
2: Ja, autobranden in Vlaardingen.
1: Zometeen meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma-verf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie, maar die is kort en krachtig, want geen files. Dus kunnen we van Jules Geenert horen wat voor weer het vandaag wordt. Jules, goedemorgen, vertel het maar.
9: Jazeker, het is natuurlijk weer een zonnige dag vandaag en ook een zomerse dag. Maar het is toch weer een beetje te veel van het goede, om het zo maar te zeggen. Nu niet, tot een uur of 19:10 zitten we prima. Met temperaturen nu zo van 16 graden voor Hardingsveld, Giessendam tot 20 in Vlaardingen. Maar het gaat uiteraard omhoog en na 10 uur ga je dat heel snel merken. Voor de middag zitten we op 30 graden. Is ook nog wel oké met die droge lucht. Maar dan krijgen we toch vanmiddag echt wel behoorlijk hoge temperaturen met maxima. Uiteindelijk van 33 tot lokaal 36 graden. Dat is echt onprettig. Maar één positieve uitzondering is er natuurlijk. Er komt een zwak tot matig westelijk windje te staan gaandeweg de dag. En dat betekent dat er in de kustgebieden wat koelt is. Zeker vanmiddag. Daar blijft de temperatuur vanmiddag steken op 29 à 30 graden.
0: Het is Radio Rijnmond waar je naar luistert. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je natuurlijk zoals elk uur van Martin van den Boogaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Thomas. In Vlaardingen zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. De autobranden waren aan de Goudse Singel in de wijk Vlaardinger-Ambacht. Een aantal mensen konden hun auto nog net op tijd weghalen, anders was de schade nog groter geweest. Op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed in een restaurant. Ook enkele woningen raakten zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. En dan nog een goudgerand bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand een goudschat gevonden. In een muur bleken 40 goudstaven ingemetseld. En mogelijk was dat goud van een rijke bierbrouwer die ooit in dat pand woonde. Ja, en dan mijn vraag. Hebben jullie ooit iets heel erg waardevols gevonden? Ik wel eens een tientje op straat.
1: Zo.
0: Oh, ja.
2: Wauw.
0: Ja. Ik was 20 euro in Rome op straat.
2: Kijk.
0: Helemaal tevreden mee.
2: Twee keer zoveel.
1: Ik zou dat dus niet durven oppakken op straat. Ik zou denken, er zit een touwtje aan.
2: Oh, ja, nee joh.
0: Ja, nee, daar was ik niet zo bang voor. En anders zijn het Italianen. Die verstond ik toch niet dan.
1: Nee, dan komen ze achter je aan. Dus dat mag je aan.
2: Een tientje? Twee tientjes? Milou?
1: Nul.
0: Helemaal
1: niks gevonden. Helaas pindakaas.
0: Gelukkig wel de liefde.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ik heb voor je de police.

0: da.
1: Do do do do.
0: Ah, dat
1: da,
0: is...
1: da da da.
0: Ah, dit is wel een carrière voor
1: jou
0: weggelegd.
1: Wist je dat dit een van de baby's was van de bandleden die met deze tekst kwam?
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Ach. Van een kenner ben je eigenlijk ook, hè?
1: En we zijn op tracktocht samen. Ja. Thomas en Milou zijn op tracktocht. En aan jou de vraag om te raden in welk land we zijn aangekomen. Want niet alleen jij gaat misschien op zomervakantie, maar wij ook. En hoe raad je dat dan? Nou, dat kan via de tracks op onze autoradio die we zo meteen afspelen. Vandaar de tracktocht. Maar je kan het ook raden aan de hints uit het autoraampje.
0: Ja, je kan zo meteen een beachball set van Radio Rijnmond winnen. En je maakt ook kans op een maandprijs. Een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen. En die geven we aan het einde van de maand weg. En Milou, wij zitten hier gezellig samen in dat autootje.
1: Ja, heel gezellig.
0: Ik doe even het raampje open.
1: Is goed.
0: Wat zie jij dan?
1: Oh, ik vind het een heel mooi land. Hij staat ook nog op mijn bucketlist om naartoe te gaan. Ik zie enorm besneeuwde bergen, eindeloze grasvlaktes met koeien en paarden. Ja, ik zie ook hele grote stukken vlees op de barbecue. En ze dansen hier de tango.
0: Ja, ik ben wel eens in de buurt geweest ook. Het is wel grappig. In het noorden heb je een heel ander klimaat dan in het zuiden, omdat het zo'n gigantisch land is.
1: Hij is echt gigantisch, ja, inderdaad.
0: Niet normaal. Hier komen de opgaven.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht?
1: Nou, dit was wel een inkoppertje toch, dames en heren? En de vlag is blauw. Radio Rijnmond Blauw.

0: Cat's Eye en Animal voor je op Radio Rijnmond. En we zijn nog steeds op tracktocht en vandaag doen we dat met Jill. Jill, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat brengt de dag vandaag? Wat ga je vandaag doen op deze zonnige vrijdag?
1: Nou, eigenlijk niet zeer veel, want het is altijd een vrije dag en dan ga ik altijd een beetje het huishouden doen.
0: Wat lekker, ja, dat moet ook gebeuren. Dan hoef je dat niet meer te doen in het weekend, hè?
1: Nee, dat is zo.
0: En heb je leuke weekendplannen?
1: Een beetje wandelen met de hond als het weer het een beetje toelaat, dat het niet te warm is. En voor de rest gewoon een beetje rustig aan.
0: Wat voor hond heb je? Hoe heet hij?
1: Hij heet George.
0: Oh, leuk.
1: En het is een dwergtekkel.
0: Ach, wat lief. En wat maakt George zo leuk en lief?
1: Hij is klein, eigenwijs. Gewoon tekkelstreken.
0: Gezellig hoor.
2: Waar kom je vandaan?
1: Ik woon in Bossenhoofd. Maar ik ben origineel Rotterdamse en heel mijn familie woont nog in Rotterdam. Dus ik ben nog regelmatig.
2: Waar is dat Brabant?
1: Ja, dat is Brabant. Dus Etten-Leur en Roosendaal.
0: En mis je nog wel eens wat aan Rotterdam?
1: Het stadse leven dat mis ik soms wel, want ik woon echt midden in de bossen. Maar dat is ook lekker rustig. En het is lekker koel hier zo.
0: Nou, dat wel.
2: Dat is ook zo.
1: Ja, in de stad is het wat warmer en drukker. En dat mis ik gewoon soms heel een beetje eigenlijk. Ja. Als je de brieën nooit over gaat, dan ben ik wel altijd weer thuis.
0: Snap je.
2: Eén ding ben je nooit vergeten en dat is Radio Rijnmond.
1: Dat zeker, dat luister ik altijd.
2: Nou, dat vinden we in ieder geval leuk om te horen. Je hebt meegedaan met ons spelletje.
1: Ja.
2: Je zit bij ons op de achterbank en we rijden door een land. En we vroegen ons af of jij weet welk land het is.
1: Ja, ik denk dat het Argentinië is.
0: Is het Argentinië? We moeten even gaan kijken. De jury komt aangelopen. Ze kijken wel een beetje bedrukt. Maar ja, ze klaren op. Ze klaren op. Is het Argentinië? Ja. Het is Argentinië.
1: Goed. Joehoe!
2: Hey, ben je wel eens in Argentinië geweest?
1: Nee, wel bij een Argentijns restaurant, maar niet in Argentinië zelf.
0: Hey,
2: hoe wist jij dat het Argentinië was?
1: Eigenlijk toen jullie zo tango riepen, toen dacht ik, oh ja, dat is wel Argentinië. Ja, een stuk vlees, toen ging ik ook al wel. Maar toen tango gaf eigenlijk de doorslag.
0: Hey Joe, jij gaat er vanorm met die beachball set en je maakt dus kans op die maanprijs. En dat is een privé filmvertoning voor 50 van je beste vrienden en vriendinnen. Daar mag je een hele bioscoopzaal van gaan vullen. Maar daarvoor ga je dus in de grabbelton. De beachball set, die sturen we naar jou.
1: Oké, nou super.
2: En dan wensen we je verder nog een hartstikke fijne dag natuurlijk. Hè?
1: Ja, jullie hele goede uitzending nog.
2: En een beetje rustig aan doen, hè? Want het is veel te warm om je druk te maken en zo.
1: Zo is het.
0: En groetjes aan George de Tackle.
2: Ook dat.
1: Ja, dat zal ik doen.
2: Hoi hoi.
1: Doeg.
2: Het is Radio Rijnmond met nu Robbie Williams.

0: Een hele goede morgen met Robbie Williams en Come On Down op Radio Rijnmond.
1: Ja, vanochtend hebben we onze verslaggever Francina Stolk de regio ingestuurd om in de vakantiesfeer te komen. En Francina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, waar bevind jij je nu?
2: Nou, ik zit heerlijk aan het zwembad in Pernis. En normaal staat Radio Rijnmond hier heel luid, maar nu we hier gewoon live zijn, is dat natuurlijk niet nodig. En bij mij zijn twee zwemmers. Goedemorgen, dames. Hoeveel baantjes hebben jullie al getrokken?
3: Nou, een stuk of 15.
2: Lekker bezig. Bent u altijd zo vroeg met het zwemmen?
4: Ja, nog vroeger zelfs. Wij zwemmen om 7 uur. Zwembad Charlois in Zuidplein daar. Maar die is gesloten, dus daar weken we uit naar Pernis. En die begint om 7:30, dus meestal zijn we nog iets eerder.
2: Ja, ze stonden hier al om 7:15 bij de kassa. En hoe bevalt het zwembad van Pernis?
3: Ja, het is heerlijk dat je buiten, weet je, nou komt die zon op. En die schijnt dus op het water en al die bomen om je heen. Ja, dat heeft ook echt wel wat, vind ik. Ja, anders als binnen.
2: En is dit nou iets wat jullie de hele zomer doen? Of,
3: Ja, we zwemmen het hele jaar door. Alleen Pernis komen we eigenlijk, nou ik denk een jaar geleden dat ik hier ook ben geweest. Omdat toen was het Zuidplein ook dicht, het zwembad. Dus, maar ja, wij wonen allebei heel dicht bij het Zuidplein. Dus dan fietsen we gewoon naar het zwembad.
2: Heerlijk. En is het een aanrader om 's ochtends om 7:30 meteen dat zwembad in te springen?
4: Oh ja, zeker. Ik zou het iedereen aanraden. Ja. Het is mooi aan het begin van de dag. Je bent wakker, je bent fit. Je kan de hele dag aan. En dat past, moet ook wel bij je passen hoor. Ik ben zelf een ochtendmens, dus dan past het helemaal bij mij.
2: Wat heerlijk. En hoeveel baantjes moeten er nu nog getrokken worden?
3: Nou, ik tel ze nooit. Maar meestal zwemmen we ongeveer een uur, hè?
4: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Oh, dan kunnen jullie nog wel even. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel zwemplezier. En bedankt.
3: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Hey, Francina, ga jij zelf ook nog een bommetje maken? Of,
2: Nou... Ik had dat graag gedaan, maar helaas. Het ligt hier echt al helemaal vol. Er liggen denk ik een stuk of, even snel tellen, 20 mensen hier in het bad. Ja, ik pas daar niet bij.
1: Het moet nog gewerkt worden ook, hè?
2: Ja, precies. Ik ga weer gauw door, want ik mag naar Stellendam.
1: Kijk, nou, dankjewel in ieder geval, Francina. En tot de volgende keer. Je luistert naar Radio Rijnmond. En dit is Power Station.

0: Power Station op Radio Rijnmond.
1: En waarom hebben 2 miljoen Nederlanders een link met het voormalig Nederlands-Indië? En welke bijzondere rol speelt onze Rotterdamse Lloydkade daarin? En zometeen praten we met Tanny Tenser over de herdenking van morgen.
0: En je hoort natuurlijk ook nog het Radio Rijnmond nieuws van 8 uur. En die krijg je straks van Martin van der Boogaard.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Het is 1 minuut voor 8, je luistert naar Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier.
1: Met zometeen heerlijke muziek van DJ Jurgen. David Bowie komt eraan en ook Cameron Witkamp is van de partij.
0: En het laatste nieuws krijg je van Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin.
16: Goedemorgen, Thomas. In Vlaardingen zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Ze stonden geparkeerd op de Goudse Singel, dat is in de wijk Vlaardingen-Ambacht. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Sommige bewoners wisten hun auto nog net op tijd weg te halen, anders was de schade nog groter geweest. De oorzaak van de autobranden in Vlaardingen is nog niet bekend. In een woning in Rotterdam-Zuid heeft afgelopen uur brand gewoed. De brand was in de Beverstraat, dat is tussen de Beierlandse Laan en de Colosseumweg. De veiligheidsregio meldt dat er een dakkapel in brand stond. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Niemand raakte gewond, wel zijn 4 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd. En voor de bewoners is opvang geregeld. Door de smokkel van sigaretten is de schatkist vorig jaar 2,5 miljard euro misgelopen. En dat is 2 keer zoveel als 5 jaar geleden. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Sigarettenfabrikanten. Tientallen miljoenen illegale sigaretten komen via de haven van Rotterdam het land binnen. En deze week nog werden in een bestelbusje in Schiedam-Noord 800.000 illegale sigaretten gevonden. 3 mensen werden aangehouden. En dan het weer, zonnig, droog en het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en dan niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. En gewoon lekker doorrijden, want geen files op dit moment. En daarom zometeen weer heerlijke muziek op Radio Rijnmond. Onder andere deze van Ashford & Simpson.

0: Nederland geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Hey Raymond!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Thomas en Milou.
11: Radio met een grote R.
13: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: Planet Ashford en Simpson was dat op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: Op deze nu al ontiegelijk warme dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag wordt het weer natuurlijk zonnig, bijzonder warm. Vannacht was het nog redelijk afgekoeld naar zo'n 15 en 18 graden. Maar de verkoeling was van korte duur. Want in de loop van de ochtend gaat het gewoon alweer 30 graden worden.
0: Jeetje, wat wordt het een warme dag, hè, Thomas?
1: Ja. Kijk je ernaar uit?
0: Nou, niet zo, om heel eerlijk te zijn.
1: Nee, dat snap
0: ik. Ben een beetje klaar met die warmte. Maar gelukkig ook goed nieuws, want geen files op dit moment.
1: Dat is lekker. De naam van president Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington D.C. Dat is duidelijk geworden na een urenlange vergadering van het bestuur van het centrum. 2 maanden geleden werd Trumps naam nog verwijderd op last van de rechter.
0: En op de Noorse eilandengroep Spitsbergen kreeg een man een boete van bijna 5000 euro... nadat hij met een misthoorn van een schip een ijsbeer had gewekt. Ja, ijsbeer boos natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Zou ik ook boos van worden. Voelt een beetje als mijn wekker om 4:15. De oud-publiekslieveling van Feyenoord, Alireza Jahanbakhsh, is tot zijn grote vreugde weer terug in Rotterdam. De voetballer vertrok 2 jaar geleden bij Feyenoord, ging voetballen bij Heerenveen en raakte daarna in de vergetelheid. Maar speelt komend seizoen in het zwart-rood voor Excelsior.
0: En zometeen hebben wij Tanny Tenzer te gast in de studio. Hij komt namelijk vertellen over de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en waarom deze herdenking op 15 augustus hartstikke belangrijk is.
1: Ja, en we gaan ook nog bellen met Sinclair Bisschop, onze oud-collega, over Feyenoord van aankomend weekend. Dit is eerst Cameron Whitcomb.

0: De klanken van David Bowie op Radio Rijnmond en Changes.
1: En morgen op 15 augustus herdenken we het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. En staan we stil bij de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van Nederlands-Indië. En voor zo'n 2 miljoen Nederlanders werkt die geschiedenis tot op de dag van vandaag door in de familie. En ook in Rotterdam herdenken we dit uitgebreid. En Tenny Tenzer, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent bestuurslid van de Nationale Herdenking op 15 augustus. Morgen herdenken we dus het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. En ik ben benieuwd, waarom is deze herdenking ook voor jou persoonlijk zo ontzettend belangrijk?
2: Ja, het zijn mijn roots. En in mijn werk vertel ik verhalen. En in de stichting vertellen we eigenlijk ook verhalen. Verhalen uit voormalig Nederlands-Indië. En dat zijn dan niet. En dat zijn verhalen over Europeanen. Mensen van gemengd bloed. Indo's zoals ik. Molukkers. Chinezen. Ook oorspronkelijke bevolking. En al die verhalen die mogen er zijn.
1: Ik denk dat veel mensen natuurlijk 4 mei kennen. Hè, de herdenking. Maar waarom is die 15 augustus dan ook nog eens belangrijk?
2: Een kleine geschiedenisles. We gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. Nederland was niet alleen in oorlog met Duitsland, maar ook met Japan. In het gebied wat nu Indonesië is, voormalig Nederlands-Indië. 15 augustus capituleerde Japan. En dat brengt allemaal weer andere dingen teweeg. En dat is dan ook de reden waarom al die groepen die ik net noemde ook hier in Nederland zijn.
1: Want we realiseren ons misschien dat niet altijd, maar ontzettend veel Nederlanders hebben een band met dit verleden, toch? Onder andere jij dus.
2: Ja, ik, maar ook bijvoorbeeld collega's. Jet Sol bijvoorbeeld, radio-collega. Maar ja, weet je, ik denk iedereen in zijn omgeving kent wel iemand met een Indische achtergrond. Of iemand die een oma heeft die lekker Indisch kan koken, bijvoorbeeld. Dus die cultuur die zit zo gebakken in Nederland. En het is ook eigenlijk de vaderlandse cultuur, hè?
0: Is dat in Rotterdam nog bijzonderder dan daarbuiten? Zijn er meer mensen vandaar hier in Rotterdam?
2: Nou, leuk dat je dat zegt. Kijk, de mooie link is eigenlijk dat we zitten hier eigenlijk ook een beetje op historische grond. Hè? De studio is de Lloydkade. En hier even verderop, dat is de plek waar heel veel Indische Nederlanders, maar ook Molukkers, voor het eerst voet aan wal hebben gezet in Nederland. 75 jaar geleden. Dus dit is Rotterdam is de toegangspoort eigenlijk voor die cultuur. Ja, precies. Ja.
1: Maar veel mensen van die eerste generatie die hier inderdaad aan de Lloydkade, aan de Lloydpier aankwam, die overlijden nu. Hoe belangrijk is het dat de kinderen en de kleinkinderen, misschien wel de achterkleinkinderen, dit ook blijven herdenken?
2: Ja, heel belangrijk. Ja, wat je goed zegt, die eerste generatie, die is al ruim 90 jaar oud. En wat interessant is, wat je nu ziet, is dat er een derde generatie is die ook interesse heeft in die verhalen. Die eerste generatie die kwam hier aan, niet alleen met een koffer met kleding, maar ook met een koffer met trauma's. En die trauma's die deel je niet zomaar. Dus de tweede generatie die daartegen werd gezegd van, we hebben het niet over vroeger, we praten niet over. In die zwijgen heet dat. En die derde generatie, de kleinkinderen, die hebben een soort van sleutel naar die schatkamer van opa en oma. En die gaat dan open. En nu zie je dat die verhalen gedeeld worden. En ook via onze stichting maken we daar verhalen over. Explainers, podcasts, et cetera.
1: 15 augustus, Nationale Herdenking, ook een herdenking in Rotterdam. Jij bent van de Nationale. Wat kunnen we daarvan verwachten morgen? Hoe ziet die eruit?
2: In Den Haag hebben we ook een leuke regionaal tintje. Amare van der Elst doet een voordracht. Marlon Pichel, drummer-zanger, die doet een muzikale voordracht. En dat kan je dan live zien van 7 tot 8 op NPO 1.
1: En in Rotterdam?
2: Ja, Rotterdam is natuurlijk ook interessant. Hè? Die is morgenochtend van 11 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Wij doen daar live verslag van. Dat doe ik dan. Ook met de sprekers, de lokale burgemeester, wat bestuursleden spreken daar. En aansluitend is dan de Floating Passer. Dat is een herdenkingsfestival waar ik een aantal jaar geleden ook aan de wieg van heb gestaan. En dat is 2 dagen lang op het gebied rondom Phoenix. En dat is dan van 12 tot 10 uur samen. En dan kan je daar eten, drinken. Er zijn lezingen, voorstellingen. Alles om een beetje die cultuur, wat vanuit het voormalige Nederlands-Indië komt, te vieren.
1: Hele mooie manier om te herdenken. Tenny Tenzer, dankjewel voor je tijd. En inderdaad, morgen om 11 uur herdenking in Rotterdam. En daarna die Floating Passer.
0: Drukke dagen voor jou, Tanny.
2: Nou, wel leuk.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Dat is ook zo. Het is Radio Rijnmond waar je naar luistert. Zometeen gaan we het hebben over Feyenoord. Want die spelen hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En dat gaan ze doen tegen Go Ahead Eagles. We praten erover met Sinclair Bisschop. Dit is eerst DJ Jurgen en Better Off Alone.

0: 7:30. Een hele goede morgen met Jimmy Cliff en Sunshine in the Music op Radio Rijnmond. En zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van niemand minder dan Martin van den Boogaard.
1: Ja, autobranden in Vlaardingen, maar gelukkig konden bewoners de schade beperken.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: sporten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeerssituatie op de weg bij ons in de regio. En tot op dit moment 1 file. Randje regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. 4 kilometer, doe je 4 minuten langer over. Dat komt door een vrachtauto met pech. En de rechte rijstrook is daar dicht. Kunnen we naar Jules Geenert. Hij heeft het laatste weerbericht voor ons. Jules, goedemorgen.
5: Goedemorgen, zeker Bilou. Met het weer van dit moment is het natuurlijk nog zeer zonnig. Nauwelijks enige bewolking. Pas vanavond en komende nacht, dan komen er wat wolkenvelden. En er staat dus een zeer warme dag op stapel. Nu is de temperatuur nog prima met 21 tot 24 graden. Maar vanaf nu gaat het toch zeer snel omhoog. En rond een uur of 11 zitten we op de meeste plaatsen aan 30 graden. Wel komt er enige hoop door de waterweg, zou ik zeggen, met een zwakke west-noordwestenwind. De wind wordt ook iets sterker vanmiddag, met windkracht 2 tot 3 op het land ook. En windkracht 3 tot 4 op het water en bij zee. Dus zeker in de kustzone komt er enige koelte later vanmiddag. En vanavond ook wel elders. En dan krijgen we een ander weekend, allemaal wat minder warm. Morgen is 23 tot 26 graden, met later vannacht en morgenochtend vooral kans op een paar buien. Hopelijk, zo gezegd. En ook vooral zonnige periode. En zondag blijft het overwegend droog. En beide dagen is er een meest matige noordelijke wind.
4: Dankjewel, Jules. 8:40. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, Milou. In Vlaardingen was vannacht een grote fik. Daar zijn meerdere auto's uitgebrand. Het was op de Goudse Singel in de Vlaardinger Ambacht. Een aantal mensen konden hun auto nog net op tijd weghalen, anders was de schade nog groter geweest. En eerder deze ochtend was er brand in Rotterdam-Zuid. In de Beverstraat stond een dakkapel in brand. Het vuur was gelukkig snel geblust en voor zover bekend raakte er niemand gewond. En dan nog een grappig berichtje van de Rotterdamse politie. Die heeft een toucan gevangen die iemand bij zich had die de cel in moest. De vogel vloog door de intake van het cellencomplex, maar agenten slaagden er uiteindelijk in om die vogel te vangen. En die toucan is naar een opvangplek gebracht. En de arrestant die ging gewoon de cel in. En de politie vermeldt niet of het iemand was uit de horecafamilie van Van der Valk. Dat zou natuurlijk best kunnen. Zo. Maar

0: Pink en Don't Let Me Get Me.
1: Afgelopen weekend speelde Feyenoord zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Stadsderby werd gewonnen van Sparta. En Feyenoord speelt dit weekend zijn eerste thuiswedstrijd in de Kuip. Zondag om 16:45. Sinclair Bisschop van ESPN, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het was vorige week wel een moeizame overwinning. Hoe staat Feyenoord er op dit moment voor?
2: Ja, dat is zeker aan het begin van zo'n competitie altijd wel heel moeilijk aan te geven. Zeker ook omdat er nog heel veel gaat gebeuren. En alle ploegen zijn eigenlijk nog niet op 100%. En dat zag je ook aan Feyenoord, dat twee gezichten liet zien op het kasteel. Een goed gezicht, met name de eerste 60 minuten. Maar goed, het verval daarna was groot. Ja, dat heeft er ook mee te maken dat conditioneel Feyenoord nog niet helemaal op orde is. Dat er ook spelers inkwamen die misschien later in deze window helemaal geen rol van tegenwoordig gaan betekenen. Bijvoorbeeld de Zinhakel is jong, die moest invallen omdat er bijvoorbeeld nog geen linksbuiten is. Ja, zo zijn er eigenlijk heel veel vraagtekens aan het begin van zo'n competitie. Feyenoord liet in ieder geval 60 minuten wel een heel goed gezicht zien. En op het moment dat Feyenoord een week daar op voort gaat borduren, zie ik het wel goed komen tegen Go Ahead Eagles. Want het veldspel, dat kunnen we misschien wel concluderen, ziet er wel stukken beter uit dan bijvoorbeeld vorig seizoen. En daar is denk ik wel de technische staf van Feyenoord met Gio van Inver Bronckhorst, maar ook met name ook Sipke Hulshoff, die daarvoor gehaald is, denk ik verantwoordelijk voor.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo wat jij zegt, hè. Volgens mij nog een maandje tot begin september kunnen de selecties nog veranderen, dus het is nog moeilijk te zeggen waar iedereen staat. Er gaan nog een aantal spelers weg ook, hè, bij Feyenoord.
2: Nou, dat is wel de bedoeling. Maar ja, dat zijn dan vaak wel spelers waar Feyenoord van af wil. Maar waar eigenlijk weinig interesse in is. Neem een Casanvirio, neem een Ivanusek. Spelers waar Feyenoord daar langer van af wil. Maar dat is eigenlijk lastig, omdat zij gewoon salaris Feyenoord verdienen. Dat andere ploegen niet willen ophoesten. En ze hebben natuurlijk ook geen indruk gemaakt. En er zijn ook wel wat jongens waar eventueel nog aangetrokken gaat worden. Feyenoord heeft ook afspraken met bepaalde spelers dat als er een interessant bod komt, neem een Ueda, neem een Ahmed Hatemoussa, dat die spelers ook nog gaan verdwijnen. Maar goed, dat zijn transfers waar, als het goed is, Feyenoord op in gaat spelen. Feyenoord heeft natuurlijk wel een schaduwlijstje. Niet voor niets dat de naam bedoel van Uwaisa van NEC al rondzinkt in de Kuip, in en rond de Kuip, op het moment dat Hatemoussa vertrekt. Dus Feyenoord heeft zijn lijstjes wel klaar. Ze hebben natuurlijk ook al ingekocht op met Ferry op het moment dat Ueda zou vertrekken. Misschien dat er zelfs nog een spits daarbij moet, maar ze hebben in ieder geval daarop geanticipeerd. Dus er kan nog veel gaan gebeuren. Er moeten ook nog spelers weg. Sommige spelers moeten weg. Sommige spelers hoeven niet weg. Maar ja, feit is inderdaad wat jij zegt. Hè. Het is zeker 2,5 weken, zodat die transfermarkt open is. Ja, daar gaat nog veel gebeuren. En zoals we de laatste jaren zien, gebeurt er ook vaak heel veel op de laatste dag of de laatste dagen.
1: Ja, de aankomend weekend dan de eerste thuiswedstrijd in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
2: Nou, Go Ahead Eagles heeft het natuurlijk ook goed gedaan. 1-0 achter tegen Willem II, maar met 4-1 gewonnen. Fris Go Ahead Eagles onder de nieuwe trainer Oosting. Nou, dat doel daar moest vertrekken. Maar ja, Go Ahead uit het thuis hebben we het ook al de laatste jaren gezien. Het is ook wel een wereld van verschil. Dus ja, ik verwacht wel dat Feyenoord die wedstrijd moet winnen in de Kuip. En zeker op het moment dat het zo speelt als in die eerste 60 minuten, waarin het gewoon veel kansen creëerde. En eigenlijk achteraf was toch een beetje het verhaal kansen afmaken. Dat is misschien het verhaal voor de komende weken ook. Dat spelers die misschien nog niet te vorm hebben. Je zag Ueda, die kreeg 3 kansen en had zeker wel 1 van ingemogen. CGL speelde heel erg goed, maar was na afloop ook wel heel erg kritisch van, ja, ik moet wel ook iets meer rendement leveren door ook te scoren. Ja, en Feyenoord mist ook nog wel links voorin. Kijk, Diarra is opgebloeid. Doet het zeker niet verkeerd. Maar er is nog weinig rendement van Diarra. Dus ja, er moet weer rendement komen. En dan zie ik het ook wel goed komen in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Vorig jaar heel moeizaam, hè. Toen Feyenoord tegen 10 man speelde in de Kuip. En pas in de 94ste minuut een penalty kreeg. Die toen door Tengstedt werd benut. Nou ja, Tengstedt is ook zo'n speler die mag vertrekken. Maar waar ook niet al te veel interesse in is. Maar ja, die wordt zelfs buiten de selectie gehouden door Van Bronckhorst. Dus het scenario dat Tengstedt opnieuw de winnende treffer maakt, die acht ik niet voor mogelijk.
1: Nee, dat is inderdaad een kleine kans. Ja, ik hoorde hier ook mensen op de redactie inderdaad zeggen van, joh, het had vorige week ook gewoon 8-3 kunnen worden inderdaad. Maar het was maar 1-0.
2: Ja, 8-3. Ik moet wel zeggen, Feyenoord kreeg inderdaad ook wel een paar grote kansen. Maar het waren ook vaak aanvallen waarbij je dacht, die eindpas. Het is wel een kans op een grote kans. Dat ja. Ze daar vaak aan schorten. En uiteindelijk hebben ze ook wel een paar kansen gekregen. Zeker naar rust. Die er ook in hadden gemoeten. Soms heb ik ook het gevoel dat sommige spelers ja, iets te veel voor eigen succes gingen. Bijvoorbeeld zo'n kans van Hart Moussa. Die goed werd weggestoken door Valente. Ja, als hij hem aflegt op Ueda. Pakt hij waarschijnlijk wel zijn doelpuntje mee. Maar wil het dan zelf in een moeilijke hoek gaan proberen. Dus ja, die afstemming is er nog niet helemaal. Ja, Sparta kreeg inderdaad ook een paar kansen. Ja, achter die had gekund. Het werd uiteindelijk 1-0 heel, heel moeizaam. Maar ja, bij Feyenoord zal het credo zijn van ja, in ieder geval de eerste wedstrijd gewonnen. Is de laatste jaren ook niet altijd gebeurd. Zeker onder Arne Slot werden openingswedstrijden niet altijd gewonnen. Dus wat dat betreft hebben ze die 3 punten op zak en moeten ze nu voort gaan beduren. Ja, Sparta had natuurlijk een minimale nederlaag tegen Feyenoord, wat misschien ingecalculeerd was, en kunnen daar ook verder mee. Dus ja, zo moet je denk ik die eerste competitiewedstrijden zien, dat je moet zorgen dat er perspectief is. Nou, bij Feyenoord hebben ze laten zien dat er wel een fris Feyenoord staat. Dus wat dat betreft moeten ze hierop voortbeduren.
1: Nou, we gaan in ieder geval met een goed gevoel het weekend in Sinclair. Dankjewel voor je tijd. En waar zien we jou dit weekend?
2: Ik ben in de Kuip, komende zondag. Dus ESPN inschakelen. Desnoods zet je radio helemaal op. Nou nee, gewoon ESPN inschakelen.
1: Okay.
2: En dan kun je de hele wedstrijd Sparta Feyenoord volgen.
1: Helemaal goed. Dankjewel Sinclair.
2: Geen dank.
1: Het is Radio Rijnmond en daar is die wedstrijd inderdaad ook te volgen. Hè? Maar dan met Tennis en Dennis. Dit is Nova Star.

0: Wat een enorm fantastische plaat is dit. Nick Kamen en I Promise Myself. Misschien nog maar allerfavoriete plaat op deze hele wereld, Milou.
1: Echt waar?
0: Ja, ik vind dat zo fantastisch. Zo'n goed nummer. We hebben het al over voetbal gehad, maar vanavond om 8 uur kan je genieten van de wedstrijd Telstar tegen Sparta. En morgen speelt koploper Excelsior thuis tegen regerend landskampioen PSV. En zondag om 16:45 dus die wedstrijd Feyenoord tegen Cambuur. En die is live te volgen hier bij Radio Rijnmond.
1: En morgen tussen 10 en 12 bij onze collega Ronald van Oudheusen. Tijdens het weekend is er, hoor je alvast een voorproefje op die wedstrijd van Feyenoord met een column van superfan Frans.
0: Ja, en wij gaan weekend vieren, maar hier bij Radio Rijnmond gaan we gewoon door natuurlijk zo met de boer op. Natuurlijk gewoon weer een 5 naar 9 en het allerbelangrijkste, Ruud de Boer is er gewoon.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: In Dordrecht is het 24 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is 8:01. Je bent bij De Boer op. En, je kunt meepraten over het nieuws, het gesprek van de dag. Je kunt weer langskomen in de koffiecorner. Betaal jij nog wel eens contant? Maar gebruik je echt werkelijk overal de pas of misschien wel de smart, wat is de telefoon voor? Nou ja, goed. Nederland schijnt kampioen te zijn in Europa met het weigeren van contant geld in de horeca. Maar hoe, is dat een goede ontwikkeling? Nou ja, praat erover mee. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen onderwerp te berde brengen. En ik ga zo meteen praten met Rosalie. En zij is beeldend kunstenaar en maakt heel mooie dingen en heeft ook heel mooie muziek uitgekozen in de 8:55. Eerst het laatste nieuws. Martin van der Booghuit, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ruud. Ik ga eerst naar Vlaardingen, want daar zijn vannacht 3 auto's uitgebrand. Ze stonden naast elkaar geparkeerd op de Goudse Singel in de wijk Vlaardingerambacht. Sommige mensen wisten hun auto nog net op tijd weg te halen, anders was de schade nog groter geweest. Het is nog niet bekend of er sprake was van brandstichting of dat er een technische oorzaak was. In een woning in Rotterdam-Zuid heeft eerder vanochtend brand gewoed. Die brand was in de Beverstraat tussen de Beierlandse Laan en de Colosseumweg. Er stond een dakkapel in brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand in de Beverstraat in Rotterdam-Zuid is nog niet bekend. Door de smokkel van sigaretten is de schatkist vorig jaar 2,5 miljard euro misgelopen. En dat is 2 keer zoveel als 5 jaar geleden. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Sigarettenfabrikanten. Veel illegale sigaretten komen via de haven van Rotterdam ons land binnen. Deze week nog werden in een bestelbusje in Schiedam-Noord 800.000 illegale sigaretten gevonden. 3 mensen werden aangehouden. Een enorme olievlek voor de kust van Oman is inmiddels groter dan onze regio. De Arabische Zee is vervuild over een oppervlakte van 2000 vierkante kilometer. De gigantische hoeveelheid olie is uit een oude tanker gelekt die tot de Russische schaduwvloot behoort. De lekkage is nog steeds aan de gang. Het is de grootste milieuramp tot nu toe voor de kust van Oman. En dan het weer. Zonnig, droog en vanmiddag 36 graden. Morgen dan wisselen bewolking en zon elkaar af. Dan kan er een bui vallen. En het wordt morgen minder heet. 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Martin. De verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk de reguliere extra voorwaarden om over een brug te mogen rijden. Bijvoorbeeld de A27, de brug bij Gorkum. Daar mag je alleen maar overheen als je geen zware vrachtwagen bestuurt. En de N3, de Papendrechtsebrug wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Maar verder nog vertraging gemeld door een vrachtwagen met pech op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. Zometeen een fijne 8:55 hoor. Iggy Pop bijvoorbeeld met Last for Life. Dat is al echt een goede binnenkomer in de 8:55. Aangevraagd door Rosalie.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
20: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
22: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.
3: De 8:55. 5 platen door jou aangevraagd.
24: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Na 9.

0: Iggy Pop hoorde je. Fantastische plaat, toch? Heerlijk, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: De 5 na 9 aangevraagd door Rosalie Wammers. Goedemorgen, Rosalie.
2: Goedemorgen.
0: Bij mij kwam dan in één keer weer de film Trainspotting aan me voorbij getrokken. Maar ja, deze muziek leent zich natuurlijk heel erg voor films, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Het is ook de eerste keer dat ik het nummer hoorde, volgens mij.
0: Wat, in die film?
2: In die film, ja.
0: Ja, hele heftige film trouwens ook. Maar goed, dat even geheel terzijde. En Rosalie, zit jij nu te kijken over de Maas op dit moment? Met een prachtige zonnetje?
2: Nou, ik loop dan even naar het raam.
0: Ja.
2: Dan kijk ik prachtig uit over de Maas en de Erasmus. Zit in Oude Watertoren.
0: Ja, een prachtige locatie zit je op dit moment met jouw atelier. Je hebt een keramiekstudio, Studio Fantastica, maar je hebt ook een atelier Utopia.
2: Nou, ik ben onderdeel van Vereniging Utopia.
0: Ja.
2: Dus dat is een vereniging van kunstenaars, architecten, makers en bouwers.
0: Mm-hmm.
2: En zij hebben in de jaren 80 is het ongeveer opgericht.
0: Ja.
2: En zij zitten in de Oude Watertoren, is eigenlijk de oudste en grootste watertoren van Nederland.
0: Ja.
2: Is in 1871 gebouwd. Dus mensen kennen dat misschien wel, in de Esch.
0: Ja, precies.
2: En daaraan zitten allemaal werkplaatsen en hallen. Ja. Dus het is eigenlijk een woon- en werkgemeenschap.
0: Ja, het is een heel creatieve plek in ieder geval. Want jij maakt mooie dingen. Ja, wat maak je niet eigenlijk?
2: Bedankt. Ja, veel. ik werk met. Ik maak veel sculpturen, maar ook performances. En daar is vaak muziek ook een onderdeel van.
0: Ja.
2: Ja, dus interdisciplinair eigenlijk.
0: Ja, ik wou zeggen, ik zit op jouw site te kijken, rosaliewammers.com. En daar zie ik prachtige uitingen. Dus ik nodig de luisteraar vooral even uit om daar te gaan kijken.
2: Ja, bedankt.
0: En natuurlijk de luisteraar die ook jouw kant uit kan komen, want je geeft cursussen.
2: Ja, klopt. Ik ben net begonnen met keramiekcursussen.
0: Ja. Kan ik met mijn twee linkerhanden ook bij jou terecht?
2: Zeker. Ja, nee, dat is juist. Want eigenlijk kan iedereen, ook de mensen die denken van ik ben helemaal niet creatief of ik kan helemaal. Dat kan ik helemaal niet. Iedereen kan kleien.
0: Nou, ja. Rosalie, als ik langskom, dan neem ik mijn eerst gekleide asbak mee. Want zo ging dat in de jaren 70, 80.
2: Klopt. Nou, ik ben net begonnen en er hebben twee meiden allebei een asbak gemaakt.
0: Dat kan toch helemaal niet meer in deze tijd?
2: Nou ja, er zijn nog steeds mensen die roken, dus die hebben ook een asbak nodig.
0: Nee, maar toch bizar dat je in het onderwijs gewoon de opdracht van de juf kreeg van je kan een asbak kleien.
2: Ja, asbak voor vader dan.
0: Ja, precies. Maar goed, nee, maar we lachen erom. Maar zitten er ook echt cursisten bij waarvan je denkt, nou ja, je bent net begonnen natuurlijk, maar dat je echt denkt van, oh wauw, dat had ik niet verwacht of dat had ik niet gezocht achter die persoon.
2: Ja, sommigen die zijn gewoon heel snel in het werk echt met het materiaal.
0: Ja. Ja.
2: Want het heeft zeg maar, het is en makkelijk en moeilijk. Hoe leg ik dit uit? Ja, je moet echt wel goede technieken gebruiken, maar die zijn ook wel heel basic.
0: Ja.
2: En sommigen hebben er, die gaan gewoon meteen er helemaal voor. En die maken echt prachtige kaarsen, standaards of schalen.
0: Mooi.
2: Maar je kan ook eigenlijk echt allemaal fantasieobjecten maken. Want ik doe het niet op een draaischijf. Dat is goed om te weten. Dus het is echt met rolletjes opbouwen en met platen.
0: Ja.
2: Dus dan ben je super vrij om te maken wat je wilt.
0: Dit is zo welkom, hè, in deze tijden van mensen die op schermen zitten te staren. Een wereld die toch op zijn minst wel een beetje in brand staat. Soms dan letterlijk, soms dan figuurlijk. En dan is dit natuurlijk ook de ultieme manier om tot jezelf te komen. Is dat ook bij jou het geval?
2: Ja, mensen zeggen wel dat ze helemaal rustig zijn. Dat ze helemaal een soort rust hebben gekregen als ze geweest zijn.
0: Een rustige plaat waar ik straks zeker van ga genieten. En ik denk de rest van Zuid-Holland ook. Is Cloudbusting van Kate Bush. Die heb je aangevraagd. Because the Night van de Patti Smith Group. Die heb ik al heel lang niet gehoord. Dus dat vind ik leuk dat je die ertussen hebt gestopt.
2: Ja, het is gewoon zo'n goede kunstenaar en muzikant. Hij weet echt poëzie in het leven.
0: Ja, maar muziek is natuurlijk ook een kunstvorm. Ja, The Verve met Bittersweet Symphony. En trouwens, Nina Simone, daar zit een leuk verhaal achter, hè, geloof ik.
2: Ja, want je hebt zeg maar hier dan de watertoren en daaraan zitten vier hallen.
0: Ja.
2: En wat vroeger eigenlijk de machinekamer was in hal 4.
0: Ja.
2: Helaas is dat nu net geen onderdeel meer van de vereniging Utopia, maar vroeger wel. En daar werden echt legendarische feesten gegeven. En Nina Simone heeft daar ook opgetreden nog.
0: Ja, dat voel je gewoon. Dat voel je gewoon, dat ze daar dat voetstappen heeft gezet.
2: Ja,
0: fantastisch.
2: Ja, en New Order en
0: Blondie. Oh, wauw. Ja, ja,
2: echt,
0: ja. Hallo.
2: Ja. Toen, ja. Werd ik nog, toen was ik nog een baby zelf, toen zij hier opgaven.
0: Ja, maar je
2: maar...
0: hebt het toch meegekregen.
2: Ja, toch wel, ja.
0: Nou,
2: je voelt het.
0: Ja, precies. Nou, jij zit helemaal op je plek. En ja. Nou, mensen die tot zichzelf willen komen en ook nog mooie creaties willen maken, die zijn ook bij jou helemaal op je plek. Ja. Rosalie, dank je wel voor het aanvragen.
2: Als ik nog één ding mag zeggen.
0: Zeker.
2: 19 en 20 september is het Groot Rotterdamse Atelierweekend.
0: Ja.
2: En dan kan iedereen ons bezoeken.
0: Het
2: dus
0: is
2: dan
0: gezegd.
2: Kun je echt het complex bezoeken.
0: Het
2: overal
0: is gezegd.
2: Naar binnen.
0: Fantastisch.
2: Ja. Nou, super.
0: Laat die muziek lekker galmen, hè, daar op die prachtige plek waar je nu zit.
2: Dat ga ik doen.
0: Dankjewel, Rosalie.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Nina Simone. And ain't got no, I got life. De tweede van de vijf na negen.

0: Puff, puff. Ja, een bijzondere machine die de wolken wegjoeg. Cloudbusting hoorde je van Kate Bush. De laatste van de 5 naar 9. Prachtige plaat. Aangevraagd door kunstenaar Rosalie Wammes. En check vooral ook even studio-fantastica.com. Daar kun je jezelf opgeven om mooie dingen te fabriceren. Ja, beeldend kunstenaar. Iedereen kan eigenlijk wel wat maken, zei Rosalie net tegen mij. En Studio Utopia is ook de moeite waard. RosalieWammes.com is ook nog een adres. Mooie muziek van een kunstenaar met prachtige creaties. Moet je zeker even bekijken. Als jij trouwens ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè. Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium.
4: Laat het groeien! Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En ik zie steeds meer mensen binnendruppelen in de koffiecorner. En daar kun je lekker een theetje, koffietje of watertje nemen. En meepraten over het nieuws natuurlijk. Hè. Het gesprek van de dag, dat voel je daar. Ik neem je even mee naar de wegen van Zuid-Holland. Althans, de ANWB die heeft even goed zitten.

0: meevallen.
1: Ja? Oh, ja, 20 graden, kwam niet...
0: Maar ik hou heel erg van de zomer.
1: Echt? Ja, maar 20 graden s'nachts?
0: Ja, kan ook 25 graden zijn, maar ja, ja, maar gewoon... slechts in heupslip boven het dekbed.
1: Goed, meer informatie gekregen dan ik eigenlijk wilde hebben. Maar nou ja, goed, het is, je mag je huispak weer aantrekken, want vanaf morgen is het 25 graden. Ja, vandaag nog 34 maximaal. Morgen 25 graden, dus de temperatuur neemt een duik. En het gaat ook misschien een beetje regenen. Nou, je hoort hem al. Marten van den Boogaard nu in vol ornaat trouwens, hoor.
0: Aangekomen. Ja, ja, zeker. Met, wel een korte broek.
1: Even kijken.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, wel netjes. Net onder de knie. De hoofdpunten van het nieuws.
0: Ja, de politie die vermoedt dat de grote autobrand vannacht in Vlaardingen is aangestoken. Maar er kan ook een technische oorzaak zijn geweest. Op de Goudse Singel in de wijk Vlaardinger Ambacht zijn 3 auto's uitgebrand. En sommige mensen konden hun auto nog net op tijd weghalen. De smokkel van sigaretten neemt steeds grotere vormen aan. Vorig jaar liep de schatkist er 2,5 miljard euro door mis. En dat is 2 keer zoveel als 5 jaar geleden. En heel veel illegale sigaretten komen ons land binnen via de haven van Rotterdam. En er is in Zuid-Europa weer een grote natuurbrand uitgebroken. Dit keer in Kroatië, in de buurt van Split. De kustweg is daar vanwege de grote brand over een afstand van 20 kilometer afgesloten. En ook dichter bij huis in Duitsland woedt nu een grote bosbrand, niet ver van Aken. En daar is uit voorzorg een dorp ontruimd. De brand in Duitsland is in een bos waar nog veel onontplofte bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ja, het blijft maar gaan.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Het blijft maar droog.
0: Ja, en nou ja, blijf maar droog. En ik denk altijd, die branden ontstaan niet automatisch.
1: Ja, nee, ja, goed, daar wilde ik het met de luisteraar ook wel even over hebben in de koffiecorner. Want Forne Putten, die heeft een rookverbod afgekondigd tot eind oktober. In en rondom bossen en natuurgebieden. Zou er niet op veel meer plekken een rookverbod moeten komen?
0: Nou, is mijn afgezien vraag van de gezondheidsvoordelen.
1: Nou ja, dat bedoel ik.
0: Dus... natuurlijk moet je dat doen.
1: Ja.
0: Ja, wie gaat er nou zitten lopen roken in het bos?
1: Ja, je zal ze de kost geven.
0: Ja, maar zeker nu. Dan ben je toch knettergek. Of ligt dat aan mij?
1: Nou, dat is jouw mening. Ik hoor ook graag jouw mening, lieve luisteraar. Open de app, rechtsboven klik op app. Sta je zo bij mij in de koffiecorner.
0: Martin, tot zo.
1: Tot zo.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Taylor Dane.

Billie Eilish en Birds of a Feather bij Radio Rijnmond. Je bent bij de boer op en de koffiecorner is geopend. Dus je kunt meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Nel die zegt, in het bos of overal waar je brand kan veroorzaken, een keihard rookverbod wat mij betreft. En ook goed handhaven, dat is echt nodig. Want op het strand een leeg drinkblikje peuken erin en indien aanwezig de prullenbakken gooien. En anders blijf je maar lekker thuis, zei Nel net tegen mij. Ja, dat is even naar aanleiding van het rookverbod in en rondom bossen en natuurgebieden op Voorneputten tot eind oktober. Zeker met de droogte is het risico op een brand natuurlijk heel groot. Maar moet er niet op veel meer plekken een rookverbod komen? Praat mee in de koffiecorner. Ja, en ik zat gisteren te luisteren naar Erik Lemmers. En die had verslaggever Michael Komans in de uitzending. En die was naar Numansdorp gegaan. Die was daar op bezoek in een dieropvang. Een dierasiel, dierarts. Over die verwaarloosde katten. Dus een hartverscheurend verhaal is dat. Hè? Verwaarloosde katten. Ja, de baasjes konden niet meer goed voor die beesten zorgen. Zou er een soort verplichte registratie en ook examen van eigenaren moeten komen, zit ik me af te vragen. Want je kunt nu gewoon een dierenwinkel binnenstappen en zeggen, hier, die wil ik, en meenemen. En verder is er helemaal geen controle meer natuurlijk. En er is al zoveel dierenleed. Dus zou er een soort verplichte registratie en ook examen van eigenaren moeten komen? Je had natuurlijk de hondenpenning die je vroeger moest hebben, ook op steeds minder plekken geloof ik. Nou ja, goed, in ieder geval voor elk dier. Ja, dat je een soort cursus volgt, misschien verplicht, voordat je een dier aanschaft. Van ja, zo moet je ervoor zorgen. Dit is goed, dit is niet goed. Ook heel veel kritiek op die dame in B&B vol liefde. Ja, die geeft die honden van haar volgens mij witte boterhammen met paté erop. Ja, er zijn ook wel heel veel kritieke noten over gekraakt. Maar goed, laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En ik ben natuurlijk ook naar jouw vakantieplaats, jouw luisterplaats, jouw luisterpleisterplaats heel erg benieuwd. Dus waar hang je uit? In deze mooie regio of misschien wel in Europa? Maak even een foto en stuur hem op via de app. Kunnen we even laten zien via de livestream. We gaan terug naar 1981 en dat was het jaar dat er een heel leuk liedje uitkwam van de Amazing Stroopwafels. Maar ik lees op verschillende plekken dat liedje aanvankelijk is geboycott. Ik heb het over Ome Kobus, want die verloor in Hawaii zijn been. Zijn been verloor die in Hawaii door een haai. En dat was de reden, zo schijnt, zo gaat in ieder geval de urban legend, dat die plaat daardoor werd geboycott door verschillende radiozenders. Ja, natuurlijk niet door onze radiozender Radio Rijnmond.

Van en Janelle Monáe en We Are Young bij Radio Rijnmond. Het is maar net hoe oud je je voelt. Hè? Voel jij je nog een beetje jong? Wat is je echte leeftijd en hoe jong denk je dat je je voelt? Laat het even weten, ben ik wel benieuwd naar. Zometeen gaan wij de nieuwsquiz weer spelen. Hè? Dus als je een beetje het nieuws volgt, dan moet het te doen zijn. En aangezien het een bloedhete vrijdag is, heb ik hem niet al te moeilijk gemaakt, volgens mij. Maar goed, ik laat zometeen een fragment horen uit het nieuws. En dat fragment dat wordt gestoord door het koffieapparaat. Die zit er dan weer dwars doorheen. En aan jou dan de vraag om uit te vogelen waar het verhaal over gaat. En je maakt dan kans op een heel mooie prijs. Daar ga ik zo meteen alles over uitleggen. Hoehoe, ja, het is een mooie prijs. Dat durf ik wel te zeggen. De Pointer Sisters en Neutron Dance, die luiden het eerste uurtje uit van de boer af.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/hofplein.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: In Streefkerk is het 27 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest. Tweede uurtje van de boer op. Zometeen de nieuwsquiz. En praten ook mee in de koffiecorner over het nieuws van de dag. Ja, je hebt ongetwijfeld het hartverscheurende verhaal meegekregen van verwaarloosde kat in Numansdorp. De vraag voor vandaag is: zou er een soort verplichte registratie van eigenaren en examen moeten komen? Want je kan zomaar een katje kopen of wat voor beest dan ook. En soms ontstaan er dramatische situaties. Nou, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En zometeen natuurlijk ook een heel erg guilty pleasure voor mij. De Rocksteady Crew uit de jaren 80. Eerst Maarten van der Boogaert met het laatste nieuws. Goedemorgen, Maarten.
10: Goedemorgen, Ruud. In Vlaardingen zijn 12 illegale emigranten opgepakt. Dat meldt de politie. Het gaat om mannen en vrouwen die in een container zaten op het terrein van de veerdienst DFDS. Die vaart dagelijks met vrachtschepen tussen Vlaardingen en Engeland. De container waar de emigranten in zaten stond op een vrachtwagen uit Turkije. De chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden. Waar de illegale emigranten vandaan komen is nog niet bekend. Het komt geregeld voor dat er in veerhavens, ook in onze regio, illegale emigranten worden aangehouden. De meeste van hen willen de oversteek maken naar Groot-Brittannië, omdat ze daar een betere toekomst voor zichzelf verwachten. In Vlaardingen zijn vannacht 3 auto's uitgebrand. Die stonden naast elkaar geparkeerd op de Goudse Singel in de wijk Vlaardinger Ambacht. Sommige bewoners wisten hun auto nog net op tijd weg te halen, anders was de schade nog groter geweest. De politie vermoedt dat er sprake was van brandstichting. Door de smokkel van sigaretten is de schatkist vorig jaar 2,5 miljard euro misgelopen. En dat is 2 keer zoveel als 5 jaar geleden. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Sigarettenfabrikanten. Veel illegale sigaretten komen via de haven van Rotterdam ons land binnen. Deze week nog werden in een bestelbusje in Schiedam-Noord 800.000 illegale sigaretten gevonden. 3 mensen werden aangehouden. Er is in Zuid-Europa weer een grote natuurbrand uitgebroken, dit keer in Kroatië, in de buurt van Split. De kustweg daar is vanwege de grote brand over een afstand van 20 kilometer afgesloten. En ook dichter bij huis in Duitsland woedt nu een grote bosbrand, niet ver van Aken. Daar is uit voorzorg een dorp ontruimd. De brand in Duitsland is in een bos waar nog veel onontplofte bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog liggen. En dan het weer, zonnig en droog. Het kan vanmiddag 36 graden worden, maar aan de kust kan er vanmiddag wat verkoeling komen door wind van zee. Morgen wolken en zon, kans op een bui, en het wordt morgen met 23 tot 27 graden niet meer zo heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie. Even kijken hoor. De N57 is erbij gekomen. Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de 15 en afrit Hellevoetsluis. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. En geniet zometeen van de Rocksteady Q. Nee, de Rocksteady Crew natuurlijk. En kun je die pasjes nog eigenlijk niet doen als je het achter het stuur zit, hè?
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse-T, 99 cent.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De Boer op. Ruud de Boer.
22: Radio met een grote R.

0: scratchen, hè? Het scratchen, dat is toen ontstaan. Ja, het was niet goed voor je vinyl, maar het leverde wel een unieke sound op. En deze plaat natuurlijk, Hey You, The Rocksteady Crew. Van The Rocksteady Crew bij Radio Rijnmond. Tweede uurtje van de boer op. Goedemorgen. Even kijken hoor, Laura die stond op de voice-app in de app van Rijnmond.
1: Zo'n examen is trouwens maar een momentopname. Hè. Deze mensen waren denk ik ook gewoon erkende fokkers. Het gaat daarna gewoon mis. En wie houdt dat in de gaten? Big Brother is watching genoeg, denk ik.
0: Oké, ja, zij reageert ermee eventjes op het dierenleed. Hè. Mijn oproep, tenminste mijn oproep, mijn stelling. Of gewoon eventjes om over na te denken. Zou er een registratie moeten komen of een examen voor eigenaren of toekomstige eigenaren van huisdieren? Ja, want Laura had er ook nog wel een andere opmerking over.
2: Ik doe het even zo, want ik zit in de auto. Een cursus voor houden van dieren. Wat dacht je van een cursus voor krijgen van kinderen? Want ik vind dat eigenlijk dat iedere idioot maar gewoon kinderen kan krijgen en ze niet opvoedt. Dus als we dat nou eerst doen, kunnen we de beestjes tegelijk meenemen. Fijne dag. Ik heb trouwens twee zoetjes hoor in mijn koffie.
0: Die heeft ze net gekregen. Laura heeft twee zoetjes in de koffie gekregen. Ja, ja, een oudercursus. Ja. Nou ja, goed, kinderen, het welzijn van kinderen wordt natuurlijk wel, ja, goed in, tenminste, hoop je goed in de gaten houden in Nederland. Maar zou dat ook voor huisdieren moeten gelden? Praat erover mee. En trouwens, in en rondom bossen en natuurgebieden op Voor de Putten mag je tot eind oktober niet roken. Zeker met de droogte is het risico op een brand natuurlijk heel groot. Maar moet er niet op veel meer plekken een rookverbod komen? Open de app, rechtsboven, klik op Apples en meepraten over het nieuws in de koffiecorner van De Boer op.
3: Roepen sneller.
0: En natuurlijk ook meedoen met de nieuwsquiz. Want ik heb weer, ja, dat is een collectors item, mag ik wel zeggen, een beach set van Rijnmond. Ja, die is hartstikke leuk om gewoon in de pocket te hebben, want die kun je gewoon echt nergens krijgen, hoor. Ja, straks misschien op Marktplaats voor een heel hoog bedrag. Maar je kunt hem ook gewoon zomaar winnen in de nieuwsquiz. En als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. Die gaat er over een week of twee uit. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Ja, dat is toch ook wel een mooie prijs, hè? Nou ja, luister even naar het fragment dat het nieuwskop. De nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
4: En dan nog een bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand.
0: Oké, bouwvakkers in een oud pand in België. Ze waren daar aan het werk, maar wat hebben ze meegemaakt? A. Er lag een uniek schilderij onder de vloer. B. Ze hebben goudstaven gevonden. Of C. Ze begonnen te slopen in het verkeerde gebouw. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Heel veel succes.

Alex Warren en Fever Dream bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, het is nog even een bloedhete vrijdag. Hè? 34, 35 graden, misschien zelfs wel 36 graden op sommige plekken in Zuid-Holland. In het weekend zakt die temperatuur flink. Dan gaat het ook een beetje regenen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel wilde weekendplannen. Dus heb je nog leuke tips voor mij en voor je medeluisteraar? Hè? Voor misschien een leuk museum of een mooi gebied wat je kunt bezoeken. Nou, laat het vooral even weten. Hè? Kom even langs in de koffiecorner. En daar heb ik ook een fris watertje voor je staan, hoor. Dus je hoeft niet zomaar hierheen te komen. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Turn the lights

0: Imani en Don't Be So Shy bij Radio Rijnmond. Ja, maar dit is wel de geremixte versie van de Franse zangeres. En het is geremixed. Ik weet niet of... valt dat onder de boycott eigenlijk? Nou ja, het is, deze versie was van het Russische DJ-duo Filatov en Karas. Ja, en dat werd daardoor, door die remix, werd het een grote hit, met name in Oost-Europa, maar het bereikte ook de Nederlandse grens. Don't Be So Shy, hoorde je van Imani op Radio Rijnmond. Wees ook niet verlegen om mee te doen. Hè? Niet geschoten is altijd mis. Ofwel, ik heb het over de nieuwsquiz. Roepen sneller. Want je maakt zomaar kans op die leuke beach set van Rijnmond. Een collectors item, want hij is helemaal verrijmondst. En met die beachset sorteer je ook voor ronde 2. Over 2 weken gaat hij eruit. Dat is de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dat is natuurlijk wel een geweldige ervaring. Nou ja, ik zou zeker zeggen, doe een poging om die prijzen in de wacht te slepen. Hier is het fragment in de nieuwsquiz.
1: En dan nog een bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand...
0: Bouwvakkers komen natuurlijk wel eens dingen tegen. Hè? Of er gebeuren wel eens gebeuren rare dingen. Dat is trouwens niet Vlaams. Maar goed, wat hebben Belgische bouwvakkers meegemaakt eigenlijk? Antwoord A, er lag een uniek schilderij onder de vloer. B, ze hebben goudstaven gevonden. Of C, ze begonnen te slopen in het verkeerde gebouw. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes.

0: Instant Karma hoorde je van John Lennon bij Radio Rijnmond. Bijna 10:30. Goedemorgen, je bent op. Instant Karma hoorde je van John Lennon bij Radio Rijnmond. Bijna 10:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer op. Even de verkeerssituatie met je doornemen. Ja, behalve dan het bruggennieuws van de ANWB. Ook vertraging op de N57 Rotterdam richting Middelburg nog steeds. Die vertraging neemt trouwens ook toe. Dat is natuurlijk vakantieverkeer. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd. Nou ja, dat is nog wel redelijk overzichtelijk, tenminste. Als je airco doet natuurlijk in de auto. Hè. Het weer voor Zuid-Holland, ja. Want het kan wel tussen de 33 en 36 graden worden. Het tikt nu al op sommige plekken de 30 aan, heb ik het idee. Het blijft een beetje klammig. Want het is maar een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west. Vanavond neemt de bewolking toe. Later in de nacht kans op een enkele bui. Zwakke tot matige noordenwind vannacht. Minima rond 20. 22 graden, dus nog steeds wel een plaknacht. Morgen een matige tot vrij krachtige noordenwind. En daardoor wordt het nog maar 23 tot 27 graden in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. Op het terrein van de veerdienst DFDS in Vlaardingen-Oost zijn 12 illegale emigranten uit een snikhete container gehaald. Die container die stond op een vrachtwagen uit Turkije. En de chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden. We moeten er rekening mee houden dat de Rijn in de zomer steeds minder water afvoert. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Delta-programma. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier, nu de gletsjers in de Alpen kleiner worden en steeds minder smeltwater aanvoeren. Dus als het heet en droog is, zoals nu, dan kan het waterpeil in de Rijn snel zakken. En de politie vermoedt dat de grote autobrand vannacht in Vlaardingen is aangestoken, maar er kan ook nog een technische oorzaak zijn geweest. Op de Goudse Singel in de wijk Vlaardingen-Ambacht zijn 3 auto's uitgebrand en sommige mensen konden hun auto nog net op tijd weghalen. Nou, dat zal je maar gebeuren.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, was het? Autobranden. Wie gaat dat nou doen, denk ik altijd.
0: Ja, dat begrijp ik ja. Sowieso.
1: Maar goed, het leven van pyromanen is onbegrijpelijk.
0: Nou ja, dat vind ik ook zo'n heftig verhaal van die 15-jarige knul die in Frankrijk is opgepakt. Hè, ja. Die dus mede verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 2 brandweermannen.
1: Ja, het kan altijd nog erger. Ja, verschrikkelijk.
0: Dat was hem.
1: Was hem.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Lisa Stansfield.
2: Radio met een grote R.

podium van de Boer op. Lisa Stansfield en The Real Thing. Phil die stond net bij mij in de koffiecorner. Die had een tipje voor komend weekend. Ja, daar had ik een oproepje voor gedaan. Dus ja, heb je misschien mooie tips waar je mij of de medeluisteraar mee op een idee kan brengen voor komend weekend, hè? De wilde plannen. En Phil die wees mij op een bijzondere tentoonstelling. De Boerenstand, een stand apart, zo heet het. Wonen en pronken in de 19e eeuw. Dus elk weekend van 1 tot 5 gratis toegang tot het Museum Stadhuis in Geervliet. Nou, Phil, dank je wel voor deze tip. Ja, daar kunnen we wat mee. Als je ook tips hebt om dingen te ondernemen komend weekend, open de app, rechtsboven klikken op Apple.

0: Vroeger haalde ik die nog hoor, maar dat gaat me nu niet meer. Nee, dat gaat me niet meer lukken. Root Bats hoorde je en Sugar Baby Love uit 1974. Roepen sneller. De ontknoping komt steeds dichterbij, hè? Ga jij er vandoor met die leuke prijs? Dat is een Rijnmond Beach Set. Dat is een speciaal voor Rijnmond gefabriceerde beach set. Dus daarmee ook een collectors item. En jij kunt hem in de wacht slepen als jij uit die grote zwarte filter virtuele hoed zometeen komt. En let op, hè, we gaan je dan wel bellen. Moet je wel even bereikbaar zijn, want dat is zonde. En bovendien, als je die beach set in de wacht sleept, maak je ook kans op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dit is het fragment waar het hele ochtend al over gaat.
1: En dan nog een bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand.
0: Wat hebben Belgische bouwvakkers meegemaakt? A, er lag een uniek schilderij onder de vloer. B, ze hebben goudstaven meegenomen. Of C, ze begonnen te slopen in het verkeerde gebouw. A, B of C, open de app. Rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes gewenst. Geniet van Anouk.

Het geluid van Me Gustas Tú in I Like You, hoorde je van Johnny. Wil stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, ik ben net terug van het stadskantoor omdat mijn paspoort haast verloopt. Nu schrok ik toch wel van het kleine verschil als het gaat om kosten tussen een ID-kaart en een paspoort. Hier in de gemeente is het verschil 8 euro. Ik betaalde haast 90 euro voor een nieuw paspoort. Jawel, het is inderdaad wel belachelijk duur. Ik kan daarover meepraten. Ik heb ook onlangs lopen verwisselen. The Cure nu, Friday I'm in Love.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: In Hoek van Holland is het 29 graden. Goedemorgen. Ik ben bij de boer op. Deel 3, acte 3. Het is 11 uur geweest. Zometeen ontknoping van de nieuwsquiz. En misschien ben jij wel die winnaar van die heel leuke prijs van Rijnmond. En ik ontmoet straks een artiest van formaat. Ja, waanzinnig werk ga je straks horen. En een heel bijzonder verhaal. Eerst het laatste nieuws. Dat krijgen we van Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin.
16: Goedemorgen, Ruud. In Brabant zijn bij een ongeluk op de A59 bij Os 2 doden gevallen. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die werd veroorzaakt door protesterende boeren die met tractoren over de snelweg reden. Tractoren mogen niet de snelweg op, maar boze boeren doen dat toch. Ze waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. In Vlaardingen zijn 12 illegale immigranten opgepakt. Dat meldt de politie. Het gaat om mannen en vrouwen die in een bloedhete container zaten op het terrein van de veerdienst DFDS. Die vaart dagelijks met vrachtschepen tussen Vlaardingen en Engeland. De container waar de immigranten in zaten stond op een vrachtwagen uit Turkije en de chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden. Waar de illegale immigranten vandaan komen is nog niet bekend. We moeten er rekening mee houden dat de Rijn in de zomer steeds minder water afvoert. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Delta-programma. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier, nu de gletsjers in de Alpen kleiner worden en steeds minder smeltwater aanvoeren. Dus als het heet en droog is, zoals nu, dan kan het waterpeil in de Rijn snel zakken. De lage waterstand in de Rijn veroorzaakt nu vooral grote problemen in de binnenvaart. In Duitsland zijn delen van de Rijn zo ondiep geworden dat je er niet meer kan varen. In Vlaardingen zijn vannacht 3 auto's uitgebrand. Ze stonden naast elkaar geparkeerd op de Goudse Singel in de wijk Vlaardinger Ambacht. Sommige bewoners wisten hun auto nog net op tijd weg te halen, anders was de schade nog groter geweest. De politie vermoedt dat er sprake was van brandstichting. En dan het weer. Het is zonnig, het is droog en het is heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Maar aan de kust kan er vanmiddag wat verkoeling komen door wind van zee. Morgen wolken en zon, kans op een bui. En het wordt morgen met 23 tot 27 graden niet meer zo heet. Dat was het nieuws op Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
15: Dankjewel Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie voor de ANWB. Files en vertraging op de N57 vooral. Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de 15 en de afrit Hellevoetsluis. Daar ruim 5 minuten. Even verderop tussen Briel en Roekanje nog eens 5 minuten. En op diezelfde N57, maar dan tussen Haringvlietdam en Goederede nog eens ruim 5 minuten. Nou ja, ik hoop dat je straks op een heel mooi zonnig plekje terechtkomt. Want ik denk dat het allemaal vakantieverkeer is. Nou, rij voorzichtig. In ieder geval een goede reis. En zometeen Katy Perry bij De Boer op.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
17: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Goed, het is gelukt.
20: Wat is er gelukt?
21: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
20: Fluitje van een cent dus?
21: Nou, het was wel wat meer dan dat.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Boer op.

0: Katy Perry, Miss Trudeau. Ik moest even nadenken toen mijn collega Roland dat tegen mij zei. Maar ze is natuurlijk getrouwd met de voormalig premier van Canada. Ja. Katy Perry. En dat was mijn huwelijk. Jongen. Bij Radio Rijnmond hoorde je hem in acte 3. Derde uurtje van De Boer op met dit uur de ontknoping van de nieuwsquiz. En zometeen een artiest van formaat bij mij in de studio. En ja, die artiest heeft een plaat meegenomen. Die ga ik straks met alle liefde voor je draaien, want die is heel erg fijn. En de artiest is ook nog eens een keer afkomstig uit onze eigen Rotterdam. En ja, over die nieuwsquiz gesproken. Je mag nog op de valrep even meedoen, hè. Want ja, wat zal het zijn? Over 10 minuten ga ik iemand bellen. Misschien ben jij dat wel. Dus ben je er klaar voor de nieuwsquiz op de valrep? Komt-ie. Groepensneller. We gaan een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden gemalen. Ja, er zijn wat woorden vermalen geraakt met de koffiebonen.
1: En dan nog een bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Als het nieuws heeft gehaald, zal het wel een opmerkelijk nieuwtje zijn. Maar wat hebben Belgische bouwvakkers meegemaakt? A, er lag een uniek schilderij onder de vloer. B, ze hebben goudstaven gevonden. Of C, ze begonnen te slopen in het verkeerde gebouw. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Beproef je geluk of je wijsheid en hou je telefoon in de gaten. Want je moet natuurlijk wel opnemen als ik je bel. En je kunt natuurlijk ook meepraten over het nieuws van de dag. Hè. Zou er een soort verplichte cursus moeten komen, een examen moeten komen voor mensen die een huisdier willen aanschaffen? En betaal jij nog veel met cash? Nederland schijnt het nummer 1 land te zijn in Europa waar heel vaak cash wordt geweigerd in de horeca. Is dat nou eenmaal de tand destijds of zou dat tegengehouden moeten worden? Laat je mee.

0: je mag ook gewoon een cappuccino nemen of een theetje of wat dan ook. Als je even langskomt in de koffiecorner. Had Danny trouwens ook net gedaan. En die wilde wel reageren op dat steeds meer horeca contant geld weigert in Nederland. Maar Danny zegt, ik betaal nog steeds veel met contant geld. En ook in de kroeg. Groepensneller. Nou, we gaan afrekenen ook als het gaat om de prijs. Want ik heb nog steeds die mooie prijs hier liggen. Die Rijnmond Beach set. En ja, zicht op de maandprijs. Over 2 weken gaat die eruit. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dat zou niet helemaal mooi zijn natuurlijk. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: En dan nog een bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand.
0: Wat hebben die Belgische bouwvakkers meegemaakt dan? A, er lag een uniek schilderij onder de vloer. B, ze hebben goudstaven gevonden. Of C, ze begonnen te slopen in het verkeerde pand. Jan, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ik denk dat het antwoord B is. Goudstaven onder
0: goudstaven,
2: de vloer.
0: Klinkt echt als een spannend stripverhaal. Even kijken of het correct is, het even is juist.
1: En dan nog een bericht uit België. Daar hebben bouwvakkers die aan het werk waren in een oud pand een goudschat gevonden.
0: Ja, ja, ja. Ik had het er vanochtend over met mijn vriendin. En ik geloof dat er, ik weet niet hoeveel goudstaven. Ik zou er toch stiekem een paar even achterover drukken. Of ben ik dat alleen?
2: Kijk het zo.
0: Jij bent goud eerlijk, oké. Okay. Nee, bijzondere vondst. En dat levert jou in ieder geval die beatset op van Radio Rijnmond. Hoe is het, Jan?
2: Nou, bij mij is het goed.
0: Wat ben je allemaal
2: klaar
0: doen?
2: Met werken. Nou, ik heb vandaag gewerkt. Ik ben wel gepensioneerd, maar ik zit nog steeds op de vrachtwagen.
0: Oh, dus, oké, wat goed.
2: Ja, vandaar.
0: Nou ja, dat doe je ook heel veel. Daar doe je de branche wel een plezier mee. Hè? Want ik begrijp dat, dat er geschreeuwd wordt om goede vrachtwagenchauffeurs.
2: Ja, dat klopt. Ja, en ik ben ondertussen ben ik 72 en ik rijd nog steeds.
0: Met de vlammende pijp. Helemaal goed. En waar rij je allemaal? Welke routes rij je allemaal, Jan?
2: Nou, meestal naar Brabant.
0: Oké.
2: Want ik zit in betonwapening, wat ik wegbreng. Voor die grote bedrijven die prefab beton storten.
0: Ja.
2: En daar breng ik de wapening voor weg.
0: Oké, ja, nee, bewapening dus, hè? Dus die ijzeren staven. Dus niet, je rijdt niet met zo'n trommel op je rug.
2: Nee. Ik rijd met een lange trailer van 12 meter.
0: Ja, voor dat gewapende, voor die bewapening. Ja. Ja, wat goed, man. Nou ja, je werkdag zit er alweer op.
2: Gelukkig wel, ja. Met deze warme dag vandaag.
0: Ik wou zeggen, is niet te doen, hè. Nee. Nou ja, doe rustig aan, Jan. En dank je wel voor het meedoen, hè. En een mooi weekend.
2: Graag gedaan.
0: Oké, dag Jan. Hoi. Dankjewel.

0: One Direction en Best Song Ever bij Radio Rijnmond. Het is 11:30, je bent bij de boer op. Even de verkeerssituatie erbij pakken. Ik zie dat er spullen op de weg liggen op de A16. Tenminste, de ANWB heeft dat gezien. Rotterdam richting Breda, bij Berkel liggen allerlei spullen op de weg. Maar welke spullen dat zijn, dat vind ik dan altijd weer zo spannend. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja,
0: oud bankstel?
1: Ja, dat dacht ik ook, een oud bankstel.
0: Ja, dat
1: ja, ik heb ooit een nieuwsbericht gelezen dat iemand een niesbui had achter het stuur. Ja. En toen een bankstel verloor dat achterop een karretje stond.
0: Ja, precies.
1: Ja, kan zomaar gebeuren.
0: Ja, nou ja, goed. Wat het is, kijk uit. De afrit is in ieder geval dicht. Eens even kijken. De 29 zie ik er ook bij staan. Rotterdam richting Berg-op-Zoom tussen afrit Oud-Beierland en afrit Numansdorp. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Eerst tussen Hellevoetsluis en Haringvlietdam 5 minuten. En dan na die Haringvlietdam en goede reden nog eens 10 minuten vertraging. Vakantieverkeer natuurlijk. Maar geen bank op de weg. Gelukkig niet, denk ik. Hoop ik, voorlopig. De laatste echt bloedhete dag voorlopig. Pardon. Graadje of 36 op sommige plekken misschien wel in Zuid-Holland. Vannacht neemt de bewolking toe en later in de nacht is er ook kans op een enkele bui. De minimumtemperatuur rond de 21 graden. Morgen een vrij krachtige noordenwind die enige verkoeling brengt. 23 tot 27 graden dan. En nog verder vooruitkijken. Zondag zijn de middagtemperaturen nog 21 tot 24 graden. Wel zonnige periode in wolkenvelden, maar ook een lokale bui. Dat kan dan ook weer. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van den Boogaert. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. Volgende week, vanaf maandag, is er een grote politieactie op de Merwedebrug bij Gorkum. De politie gaat dan streng controleren of er, ondanks het verbod, nog zware vrachtwagens over de verzwakte brug gaan. Dat meldt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Op het terrein van de veerdienst DFDS in Vlaardingen zijn 12 illegale emigranten uit een snikhete container gehaald. Die container stond op een vrachtwagen uit Turkije en de chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden. En bij een ernstig ongeluk in een file die werd veroorzaakt door boze boeren zijn 2 doden gevallen. Het ongeluk was op de A59 bij Os. Daar reden boze boeren met tractoren over de snelweg. Ja, iedereen weet dat je niet met tractoren over de snelweg gaat. Laat ik het zo zeggen, ik vind hier wel wat van.
0: Ja, ik snap het. Ja. Maar bewust, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de boeren. Je mag bijvoorbeeld ook niet je kont plakken aan het asfalt van de A12, hè?
1: Nee, dat mag ook niet. Dus daar vind ik ook wel wat van.
0: Ja. Maar goed, je bent nieuwslezer. Dus
1: ja, ik hou me neutraal.
0: Oké. Maar goed, je vindt wat van. Dat was hem.
1: Dat was hem.
0: Oké, dankjewel Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu Stardust.

0: Stardust. Music sounds better with you bij Radio Rijnmond. Je valt met je neus in de muzikale boter deze week in de Boer op. Want mocht ik dinsdag al Le Roi Soleil verwelkomen op mijn bescheiden podiumpje. Nu is er weer een multitalent bij mij te gast. Je kon mijn gast een paar weken geleden al horen bij mijn collega Cheryl. Maar mijn gast zit niet stil en heeft in de tussentijd alweer nieuwe muziek uitgebracht. Het levende bewijs van wederopstanding, want de rugzak is nogal vol en zwaar. Maar de muziek heeft hem sterke schouders gegeven en een rug. De muziek is miljoenen keren gestreamd, leverde goud op. En volgens mij heeft mijn gast het record zoveel mogelijk nummers geschreven in zo kort mogelijke tijd. 1000 in 1,5 jaar tijd. Ik verwelkom Noah, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Ja. En vorige keer was je bij mijn collega Cheryl te gast met je nummer Student Loans.
1: Yes.
0: Daar zit een indrukwekkend verhaal achter. Hè? Voor de luisteraar die jou de vorige keer heeft gemist. Wat zit er achter Student Loans?
1: Wat zit daarachter? Ja, ik denk een verhaal wat iedereen kent. Dat je gaat studeren omdat je wordt verteld dat je dat moet. Niet wetende wat je wilt doen. En dan op een gegeven moment kom je erachter van... hé, dit is niet helemaal wat ik wil. En heb je wel 60.000 euro... te betalen aan Ome Duo, zeg maar.
0: Je hebt 60.000 euro.
1: Ja, 63.500 volgens mij. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Als iemand de rechten van de song wil kopen, dat mag van mij voor
0: 63.000
1: euro. Ja,
0: ja, dan ben je echt van de pechgeneratie, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt wel waar. Ja.
1: Ja, ja, en voor mij was het ook, thuis was het ontzettend zwaar. Dus ik wilde ook heel graag weg. En toen ben ik gewoon maximaal gaan lenen. Want dan kon ik de huur betalen en alles zelf bekostigd. Ja,
0: ja, ja.
1: En,
0: ja, je zei thuis was het zwaar. Dat heb je de vorige keer misschien ook verteld. Maar er was sprake van nog wat geweld bij jou in je thuissituatie.
1: Ja, ja, helaas wel. En ik denk ook, heel veel mensen praten daar niet over. En ik vind het juist belangrijk om daar wel over te praten. Want op het moment, als dat gebeurt, dan denk je ook van... Oh, ik ben de enige en ik kan hier met niemand over praten. Maar luister je nou, gebeurt dit... Praat erover, bel de kindertelefoon, zeggen tegen je docent. Iedereen die wil je daarmee helpen, want dat is niet de bedoeling natuurlijk.
0: Nee, nee, helemaal niet, want het is natuurlijk de bedoeling dat je veilig opgroeit. En dat heb jij dus moeten missen.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ben je eruit gekomen?
1: Ja, ja, dissociëren. Eigenlijk gewoon wegrennen.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook eigenlijk in die nieuwe plaat. En in het begin ben ik heel erg... Ik kon niet over mijn gevoel praten en toen ben ik gaan schrijven.
0: Jij bent non-binair?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat speelde misschien ook een rol in...
1: Ja, zeker. Ja. Mijn vader was Italiaans en Tunesisch.
0: Ja.
1: Dat zijn twee macho-culturen die soms toch wel best wel toxic kunnen zijn.
0: Ja.
1: En die kon daar... Die accepteerde dat niet. Dus ik denk ook wel dat daar een groot deel van die agressie vandaan kwam. Dat hij mij gewoon haatte zoals ik ben eigenlijk. Ja. Zeg maar.
0: Wat doet dat met je zelfvertrouwen? Lijkt me zo moeilijk om eruit te komen.
1: Ja, eerst was dat heel slecht. Nu heb ik heel veel zelfvertrouwen omdat ik dat eigenlijk bij mezelf heb moeten vinden. En eigenlijk echt die thuis heb gevonden bij mezelf. En...
0: Ja, ik noemde het net even de wederopstanding.
1: Ja, eigenlijk, ja, precies. Een soort
0: daar komt het misschien wel een klein beetje op neer.
1: Ja.
0: Ja, want misschien ook wel door het feit dat jij gewoon jezelf enorm hebt bewezen... met honderden, zo niet duizenden nummers die

0: van jouw hand zijn.
1: Ja.
0: He, want ja, ik leer je nu kennen, maar dat komt omdat je zelf nu het podium pakt. Maar jij bent al heel erg lang bezig in de muziekscene.
1: Ja, dat is heel grappig, want ik ben eigenlijk begonnen omdat ik mijn eigen muziek wilde maken.
0: Ja.
1: En toen moest ik de huur betalen en dacht ik, oh, misschien kan ik voor andere mensen schrijven.
0: Ja.
1: En dat ging zo goed dat ik daar 24/7 mee bezig was.
0: Ja.
1: En nu heb ik in december echt de prioriteit gemaakt van, hey, deze nummers die ik sommige al jaren heb, die moeten eigenlijk een keer naar buiten.
0: Nu moet het gaan gebeuren. Ja. Er komt echt goud uit jouw handen en brein. Getuigen ook de vele samenwerkingen die je hebt gehad. En de miljoenen streams van jouw producties. Maar dat goud dat werd niet geaccepteerd als betaalmiddel voor het betalen van de huur.
1: Ja.
0: Ik las ergens bijna het filmische verhaal dat je een tijd lang in een busje hebt gewoond.
1: Ja. Ja, dat is wel grappig. Want als je dan opgroeit, of weet je, jullie luisteraars, die zien dan een gouden plaat en dan denk je, oh, nou, ik rij in een Mercedes in een villa.
0: Ja.
1: Maar ja, toen die plaat met Steve Aoki uitkwam, was ik dakloos eigenlijk.
0: Ja.
1: En de streaming viel tegen. En toen had ik de keuze. Ik had een studio in Hilversum, in de Wisseloord Studios.
0: Ja.
1: De meest prestigieuze studio
0: dat
1: van Nederland.
0: Dat wil zeggen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik wilde daar niet weg. En toen kon ik kiezen van, oh, ik moet stoppen met die huur betalen of mijn eigen huur. En ik was eigenlijk alleen maar in de studio. Dus toen had ik 3 maanden voordat ik mijn huis uit moest. En toen heb ik mijn huur, of ben ik geen nieuw huis gaan zoeken en een busje gaan ombouwen.
0: Ja, en de studio gaan houden.
1: Ja.
0: Ja, je busje stond ooit in de bossen, hè, van het Hilversumse Wisseloord-studio's. Ja. Maar toen was het Rotterdam Calling. Wat was de aantrekkingskracht? Wat gebeurde er?
1: Ja, de uiteindelijke ring om mijn vinger.
0: Ja,
1: Ja, ik ben mijn partner tegengekomen. Ja. En Ik was toen eigenlijk nog steeds dakloos. Ik woonde toen heel tijdelijk ergens anti-kraak op een huis waar ik op mocht passen van ad hoc. Omdat ze daar echt niemand voor konden vinden.
0: Ja.
1: En hoefde ik geen huur voor te betalen. En toen ben ik mijn partner tegengekomen. En nu Rotterdammer en ook met de studio naar Rotterdam.
0: Geweldig.
1: In Noord.
0: En we gaan naar na dat nummer Student Loans, waar je net over hebt verteld, gaan we nu naar je nieuwe nummer luisteren, Noori. Alweer echt een mooi nummer. Dit is F. MU, zometeen de uitleg.

0: en Fuck Me Up bij Radio Rijnmond.
1: Ja, superleuk. Ik vind het ook echt, dat heb ik nog helemaal niet gezegd, maar ik ben echt fan van Radio Rijnmond.
0: Ah, nou, kijk het eventjes. Heel goed. Hoe komt dat nou weer?
1: Nou, ja,
0: ik kom uit Hilversum.
1: Ja, nou, maar eigenlijk door jullie social media.
0: Ja, ze zitten daar.
1: Ja, nou, hallo social media mensen. Nou ja, vooral de filmpjes. Ik vind het zo leuk hoe jullie echt connectie maken met de stad. En dan de filmpjes over dat jullie dan verschillende daklozen uitnodigen. Mijn studio zit in Noord en Carla die komt daar elke dag langs om blikjes te halen. Ja. En er staat me nog één video bij dat jullie met een Arabische dakloze naar het dierenasiel gaan. En dat hij dan zelf van zijn weinige geld muntjes doneert. En ik heb echt zitten huilen toen ik die video keek. Dat was zo leuk.
0: Daar doen we het voor.
1: Ja, ja.
0: Daar doen we het voor, Nori. Gezien het tijdstip, laat ik maar even vrij vertalen dit nummer. Je moet niet met me fucken, want het gaat niet over een vriend, dan wel liefde, over een partner. Waarover wel dan?
1: Ja, ik kwam er eigenlijk achter terwijl ik aan het schrijven was. En het onderwerp is heel erg verweven met het moment waar ik het nummer schreef. Dus ik begon eigenlijk een liefdesliedje met de eerste verse. En dat schreef ik op een moment dat ik heel brak was, om 4 uur uit bed kwam. En rond 7 uur heb ik dit nummer geschreven. nog half dronken van de avond ervoor. En toen werd ik gestoord tijdens het schrijven. En kwam mijn toenmalig huisgenoot binnen om te zeggen, hey, ga je mee feesten? Ja. Dat heb ik weer gedaan. En uiteindelijk, na heel veel gefeest, kwam ik op een afterparty om 8 uur 's ochtends met allemaal mensen die naar hardcore luisteren. Ja. En ik zat zo van, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
0: Ja. Ja.
1: Kwam ik tot inzicht. En toen besefte ik me dat ik eigenlijk een beetje aan het wegrennen was van mezelf door maar gewoon heel veel te feesten en zo.
0: Ja, je wilde dus niet ontsnappen, dus je wilde jezelf eigenlijk niet meer fucken.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja. In jouw nummers is een dagboek te lezen, je hebt zat te vertellen. Een van die verhalen is natuurlijk ook over de jeugd.
1: Hè? Ja.
0: En jouw coming of age, want hoe oud ben je nu?
1: 31.
0: 31. Vanaf je 17 ging je huis uit, hè, geloof ik. Dat is echt een coming of age verhaal van jou. Hè?
1: Ja.
0: Dus als non-binair persoon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, met alle struggles en zo.
1: Ja, zeker, ja.
0: Is het niet heerlijk om dat om te kunnen zetten in muziek?
1: Ja, en vooral muziek is voor mij zo'n... Ik heb al die tijd geen thuis gehad. En op school werd ik heel veel gepest. Omdat ik dan de homo was. En op,
0: je had geen tijd om te zijn.
1: Nee. Dus ik was nergens veilig. En als ik dan mijn iPod in had, dan was ik veilig. Ja. En dan hoorde ik van, maar die mensen maken dat ook mee. Dus dat is eigenlijk waar ik nu helemaal mee bezig ben. Van, waar zitten mijn luisteraars mee? En wat zou ik willen hebben gehoord? En ik wil de luisteraar eigenlijk een thuis bieden.
0: Nou, dat heb je gedaan.
1: Bedankt.
0: Oh, er zit nog zoveel in je hoofd. Ik zie het gewoon aan je.
1: Ja.
0: Ik vermoed dat er zomaar nog heel veel plannen en wensen in dat creatieve hoofd van je zitten. Welke ga je binnenkort uitvoeren?
1: Myself komt binnenkort uit. Dat is dan weer over een maand. En daarna komt...
0: Want je hebt nog geen EP, hè?
1: Damn, I Wish I Was Them. Dit wordt wel allemaal gebundeld in een EP.
0: Ja, wanneer komt die EP uit?
1: Daar heb ik nog geen datum voor gemaakt.
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
1: Kijken wanneer dit hoofdstuk is afgesloten.
0: Ja, is het een hoofdstuk?
1: Ja, ik denk dat... ik wil nou allemaal nummers die een beetje dezelfde sound hebben... dan gaan samenvoegen.
0: Ja.
1: En daarna wil ik iets meer richting de poppunk kant op. Machine Gun Kelly-achtig. Want daar ligt ook mijn... Guilty Pleasure, harde gitaren en een beetje hip-hop invloeden.
0: Nou, dan gaan we je gewoon weer zien.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, we nodigen je gewoon om de zoveel tijd uit.
1: Ja,
0: want
1: in ten
0: huis. Het is een feestje om jouw mooie muziek te draaien.
1: Over een half jaar heb ik mijn eigen radioshow.
0: Ja, precies. Ik wou zeggen, dan kom je gewoon lekker langs. Je bent gewoon vriend van de show. Dank je wel voor je komst en voor je zijn. En ik kan iedereen aanraden om vooral even onoah.com te checken.
1: Yes.
0: Er staat een indrukwekkend. Nou, je hebt daar heel veel op gezet. Dus dat loont echt de moeite om dat te bekijken. Dank je wel voor je komst en je mooie muziek.
1: Yes, jij bedankt.

0: Duffy and Mercy bij Radio Rijnmond. In de boer op. En ja, tijd om de koffiekopjes weer in de vaatwasser te zetten. Want er is een blinkend schone vaat uitgekomen. Schalen en borden met een verse lunch. En dat allemaal gepresenteerd door Erik Lemmers. Zometeen in lunchbreak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal op de kaart?
1: We gaan het hebben over huizen en verzakkingen.
0: Oh, want vanwege de droogte?
1: Vanwege de droogte. Je hebt verschillende funderingen. Je hebt ze op palen. Je hebt ze ook op de vlakke grond. Waarbij er dus...
0: Helemaal geen...
1: Nee, helemaal geen fundering is eigenlijk. En dat kan op veengrond. Alleen die veengrond is nu door die droogte enorm aan het inklinken. Dat gebeurt met veengrond. Mm-hmm. En het funderings... Een organisatie voor funderingsherstel, een kenniscentrum, verwacht dat er een hoos aan klachten komt, of aan meldingen eigenlijk, van verzakte woningen in september.
0: Dus echt nu
1: ontwikkelt zich dat en mensen hebben het nog niet door.
0: Nee.
1: En die komen er straks ineens achter dat er scheuren in hun woningen zitten.
0: En dat gaat echt in de tienduizenden euro's lopen om dat te herstellen. Ja,
1: ja,
0: precies. Dan ben je echt goed de sjaak.
1: Ja, dat is dus echt...
0: En zo zie je dat weersveranderingen, klimaatveranderingen, droogte, het grijpt op allerlei manieren om zich heen.
1: Ja, je kan het niet bedenken, maar het gebeurt wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Verder nog?
1: Ik heb een grappig verhaal. Ja, het gaat eigenlijk over verschillende filmpjes. Je ziet heel veel filmpjes van dieren die in de mensenwereld belanden. Dat is toch altijd een beetje vreemd. Twee schapen die bijvoorbeeld in Portland de lijnbus nemen. En het is een groene bus. Dus ik denk, nou, daar zit hem de logica in waarschijnlijk dan. Die stappen zo die bus in. En de deur gaat dicht. Nou, hup. En daarna worden ze er weer uitgegooid, weet je wel, door degene in die bus. En twee capybara's die in het Braziliaanse parlement rondscharrelen. Hoe komen ze daar?
0: Hebben ze stemrecht?
1: Ja, nou inderdaad, het ging net over een stemming waar ze bij waren.
0: Ja.
1: Dus die hebben net het evenwicht de andere kant op laten gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, stranger in een mensenwereld, dieren die ergens zijn waar ze niet horen.
0: Dat lijkt me wel een leuk onderwerp voor een lunchplaat, ja.
1: Ja, precies.
0: Rat in the kitchen.
1: Ik dacht, it's a man's world. Nee, ja, a man's world. I'm a big, big thing in a big, big world.
0: Ja, dat kan ook nog, inderdaad. Ja, dus dieren in de mensenwereld.
1: Juist.
0: Ja, ik vind het zo mooi. We hadden vroeger, helaas is die niet meer onder ons, maar we hadden de metrokat Panda in Lansingerland.
1: Oh.
0: Ja, die pakte af en toe de metro. Maar die lag ook in een metrostation gewoon lekker op zijn gemak te dutten. Die liet zich werkelijk door iedereen aaien. Dat is echt heel grappig.
1: Ja, dat heb je ook wel eens gehad in een tram volgens
0: mij. Ja, de tramkat. De tramkat. Ja, precies.
1: Tramkat.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is fantastisch, toch? Hoe dieren dan... Alleen geiten, ja, die weten nog niet helemaal hoe ze zich dan moeten verhouden tot de passagiers.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat voor mooie plaat hieruit komt. Dus laat je fantasie de vrije loop. Open de app en klik op...
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam... voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade... voor het perfecte kleuradvies.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samenspelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
10: dus kom langs.
11: Hey, Remol!
12: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de Simple Minds op Radio Rijnmond met rit uit 1986... gebaseerd op een krantenartikel over de vrouwen van politieke gevangenen in de toenmalige Sovjet-Unie. Stevig kost dus, maar ook een stevig nummer. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Martin van der Boogaard. Goedemiddag, Martin.
17: Goedemiddag, Erik. Volgende week vanaf maandag is er een grote politieactie op de Merwedebrug bij Gorinchem. De politie gaat dan streng controleren of er ondanks het verbod nog zware vrachtwagens over de verzwakte brug gaan. Dat meldt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Zwaar vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat de 65 jaar oude brug niet meer sterk genoeg is. Toch gaan er nog steeds zware vrachtwagens overheen. En minister Karremans benadrukt dat het echt gevaarlijk is. In het ergste geval zou de Merwedebrug kunnen instorten. In Vlaardingen zijn 12 illegale emigranten opgepakt, dat meldt de politie. Het gaat om mannen en vrouwen die in een bloedhete container zaten op het terrein van de veerdienst DFDS. Die vaart dagelijks met vrachtschepen tussen Vlaardingen en Engeland. De container waar de emigranten in zaten stond op een vrachtwagen uit Turkije. En de chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden. Waar de illegale emigranten vandaan komen is nog niet bekend. Woningcorporaties moeten worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Die oproep komt van de Rotterdamse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Nu moeten woningcorporaties nog vennootschapsbelasting betalen en daardoor hebben ze minder geld voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Het afschaffen van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties wordt gezien als een belangrijke stap om de sociale woningbouw vlot te trekken. In Brabant zijn bij een ongeluk op de A59 bij Os 2 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die werd veroorzaakt door protesterende boeren die met tractoren over de snelweg reden. Tractoren mogen niet de snelweg op, maar boze boeren doen dat toch. Ze waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. En dan het weer. Zonnig en droog. Het kan vanmiddag zo'n 36 graden worden, maar aan de kust kan er wat verkoeling komen door wind van zee. Morgen wolken en zon, kans op een bui. En het wordt morgen met 23 tot 27 graden niet meer zo heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. Ja, ik wil een lunchplaat draaien bij filmpjes van dieren die vanuit het wild ineens in de mensenwereld belanden. Zo namen twee geiten de bus. Alle deuren die staan daarop open. En stappen die geiten daar naartoe. Die twijfelen een beetje van wat is daar. Hè? Van, nou, het is wel groen die bus. Dus wie weet kan je het eten. En dus stappen ze die lijnbus in. De deuren gaan dicht. Maar dan komt er iemand die ze er weer uitgooit. En daar sta je dan als geit. Bus gemist en dan maar de andere kant op. Het blijft een vreemd gezicht, die dieren, in zo'n voor hun totaal vreemde omgeving. Welke lunchplaat wil jij daarbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En dan kijk ik nog even of er ook files zijn. En die zijn er inderdaad. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Door een ongeval is de weg dicht, gebruikt de rechter parallelrijbaan. De A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Gorinchem. Ook 17 minuten vertraging. En ook 17 minuten op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Briel en Hervoetsluis 7 minuten. En de andere kant op richting Middelburg tussen de Haring Vlietdam en Goede Reden. Daar 8 minuten vertraging. Zometeen Simple Minds op Radio Rijnmond.
4: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Erik Lemmers.
24: Radio met een grote R.

0: All the Things She Said van Simple Minds. Zanger Jim Kerr die had een artikel gelezen over de vrouwen van Poolse politieke gevangenen. Hun mannen waren dus gewoon verdwenen uit hun leven. En dat maakte flink wat indruk op Jim Kerr. Je hoort het ook nog terug in dit mooie nummer aan het begin van je laatste lunchbreak van deze week. Fijn dat je luistert. De aanhoudende droogte die kan grote gevolgen hebben voor woningeigenaren. Huizen die op veengrond gebouwd zijn, die kunnen door inklinkende grond verzakken. En het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek denkt dat eigenaren daar de komende weken achterkomen dat hun huis dus verzakt is. En ze verwachten een stroom aan meldingen in september. En de horrorfilm Spoorloos bestaat 40 jaar. En die film kun je komende zondag bekijken bij de Pleinbios. Daarbij is ook aanwezig actrice Johanna Terstegen. Ze heeft slechts een rolletje van 11 minuten, maar je vergeet haar nooit meer. Ze woont in Rotterdam en zometeen spreek ik haar hier in Lunchbreak over die film Spoorloos. En ik wil een lunchplaat draaien over wilde dieren in de mensenwereld. Ze duiken soms zomaar op. Daarnet vertelde ik al over twee geiten die in Portland, Ohio de bus wilden nemen. Nou, als je naar TV Rijnmond kijkt, dan zie je ze dat ze nu binnenstappen. Het is een fel groene bus. En ja, ze gaan daadwerkelijk die deuren door. Maar uiteindelijk is iemand in die bus die ze weer naar buiten trapt. Daar staan ze dan weer. Het gebeurde ook in Brazilië, waar twee capybara's, dat zijn flink uit de kluiten gewassen knaagdieren, het parlement van een deelstaat in wandelen en daar gewoon rustig rondlopen, tot ook zij werden weggejaagd. Ja, wat voor lunchplaten heb jij erbij in gedachten? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. De nieuwste van Martin Garrix, die hoor je zo, Matthew 2. Ze werken al 6 jaar aan die collab. Bijzonder is dat alle 4 de bandleden eraan meedoen. En Garrix heeft het nummer een maand geleden gelanceerd op Tomorrowland, waarbij die Edge ook optrad. Een van de bandleden dus van U2. Spectaculaire single-lancering dus. Maar eerst hoor je The Beach Boys met een melodie waarin je een hit van Chuck Berry in kan herkennen.
1: De Rijnmond Lunch Break met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies heet die prachtige samenwerking op muzikaal gebied. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het is droog in Nederland. En dat merken we niet alleen aan het gras en aan de tuin. Ook onze huizen kunnen er last van krijgen. Door bodemdaling en langere periodes van droogte neemt het aantal meldingen van problemen met de fundering flink toe. Bij het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek komen nu al 2 keer zoveel meldingen binnen als vorig jaar. En de verwachting is dat het na de zomer nog veel drukker wordt. Vooral woningen met een ondiepe fundering, dus zonder palen, die blijken kwetsbaar. Als de bodem door de droogte krimpt, dan kan zo'n huis letterlijk meezakken namelijk. Frank van Lier is directeur van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie krijgen nu al 2 keer zoveel meldingen als vorig jaar. Wat voor problemen melden de mensen bij jullie?
1: Wat de mensen melden zijn gewoon de problemen van klemmende ramen, deuren en ook scheuren in de gevels. Wat je natuurlijk ziet, hè, afgelopen maanden langzamerhand is het aan het worden, is door de droogte de bodem inklinkt, zakt, maar dat gebeurt niet gelijkmatig. Daardoor gaat je huis natuurlijk alle kanten op bewegen en dan zie je dus schade van, aan gevels.
0: En is dat dan een bepaalde grond? Hè? Ik bedoel, je hebt kleigrond, je hebt de veengrond.
1: Het gaat vooral om de veen en klei. Als ik het even uitleg, klei als het droog wordt, het gaat langzaam. Maar als klei droogt, krimpt het. Dat gaat nooit gelijkmatig. Dat betekent dat de grond zakt. En bij veen is het een soort spons. Ja, als je de spons droog maakt, krimpt die. En veen, als je droog is, gaat oxideren en krimpt het ook. En dat komt niet meer terug. Nee. Klei komt er een najaar weer wat omhoog en veen blijft gewoon laag.
0: Echt waar, dus dat is een permanent. Dus dat is eigenlijk nog het meest gevaarlijk.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, en hoeveel van die grond hebben we in verhouding als je het kijkt in Nederland?
1: Heel veel. We zijn gebouwd in een deltagebied. Als je neemt wel eens een kwastweg om in een presentatie. En dan lijkt het net of je naar een soort grote delta kijkt. Er zijn heel veel rivieren.
0: Ja.
1: En alles rond de rivieren is natuurlijk gewoon klei en veen. En daarom is ook, zeker in het westen van het land, is ook heel veel gebouwd op palen om op de draagkracht gelaag te staan, om juist de problemen met veen en klei te voorkomen. Ja, vroeger hadden we dat minder door, of financieel, hè, of tijdelijke bouw. Of we dachten, we bestaan hier goed, zeker met klei. Want klei is iets wat we eigenlijk vroeger niet zo door hadden. Maar sinds 2018, hè, de eerste goede droge zomer, zien we gewoon het krimpsel klei-probleem heel erg naar voren komen.
0: Ja, dus eigenlijk met die klei dachten we van dat komt wel goed, hè, dat is een stevige grond.
1: Ja.
0: Maar nu blijkt dus dat bij droogte, dus dat zie je wel in rivierbedden, ook hier van die scheuren erin ontstaan allemaal.
1: Ja, en dat gaat helaas niet gelijkmatig. Vaak is de klei niet van dezelfde dikte overal. Ja, en het krit niet overal met dezelfde snelheid. Dus ja, daardoor krijg je natuurlijk de ongelijke zettingen en de schade en scheuren.
0: Ja, en in de Rijnmond hebben we heel veel rivierbeddingen. Dus die veengrond, die hebben we sowieso al heel veel. Hoe ver kunnen nou de kosten oplopen als je met een huis zit wat dus ongelijk gaat zakken?
1: We hebben als grof kerngetal tussen 1500 en 2000 euro de vierkante meter. Dus ja, een woning van 50 vierkante meter woningvlak, de bramen rond. Ben je zo een ton kwijt als je niet oplet.
0: Wauw.
1: Het zijn aardige bedragen. Het zijn niet bedragen die je zelf op de plank hebt liggen.
0: Nee, precies. Dus je moet gaan lenen. Maar eerst hadden we dit met de rottende palen. En dit is eigenlijk een nieuw probleem. Door die warmte.
1: Het probleem was er wel. Alleen denk ik nu door de droge zomer zie je dat het probleem eigenlijk veel groter is dan met z'n allen dachten.
0: Juist. En stel, ik zie nou ineens scheuren in de muur of mijn deuren beginnen te klemmen. Wanneer moet ik me zorgen gaan maken? Dan al of kan ik het dan nog even aanwachten?
1: Ik zou het in de gaten kijken. Het gaat vooral over de veiligheid. Zie je echt hele grote scheuren ontstaan en je ziet flinke scheefstanden. Dan meld het bij je gemeente, meld het bij het loket. En dan kunnen misschien mensen jou helpen of iemand langs sturen. Bijvoorbeeld Rotterdam en Schiedam hebben een actief funderingsloket. Die hebben ook
0: van de gemeente zelf, hè?
1: Van de gemeente zelf. Andere ondersteuning om natuurlijk inwoners te helpen. Wij hebben natuurlijk een landelijk loket. Dus voor gemeenten die geen loket hebben of algemene vragen, kunnen mensen bij ons terecht. Dan kunnen wij zorgen dat ze met de goede mensen in contact komen.
0: Juist, om eerst te kijken hoe groot het probleem is en dan te kijken wat je eraan moet doen.
1: Ja, dus eerst kijken, want niet iedere scheur hoeft natuurlijk een verdedigingsprobleem te zijn. Hè. Je hebt natuurlijk meerdere oorzaken van scheuren. Dus ook mensen rust stellen.
0: Ja, precies. Wie weet valt het mee.
1: Nee, ja, daarom. Het is altijd vaak van mensen, ja, logisch, je raakt in paniek. Het gaat altijd langzaam, die zettingen.
0: Ja.
1: En is het iets anders? Is het corrosie? Is het thermisch? Of is het echt wel een verdedigingsprobleem? Dat weet je niet van tevoren.
0: Doe er wat mee, zoek het uit. Ja. Frank van Lier, dank je wel voor je toelichting.
1: Bedankt. Fijne uitzending.
0: Dank je wel. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Belinda Carlisle, daar gaan we onder andere mee naartoe. Circle in the Sand.

0: Ed Sheeran op Radio Rijnmond. Lekker zo naar de hoofdpunten toe gaan met deze heerlijke plaat. Want het is 12:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum sta je 7 minuten in de file. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. Er is een ongeval gebeurd. De rechter parallelrijbaan, dat is wat je moet gebruiken om dat te omzeilen. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Gorkum, 5 minuten vertraging. En op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Vaanplein en de afrit Numansdorp, ruim een kwartier in de file. Sjoe Gernard, goedemiddag.
1: Erik, goedemiddag joh.
0: Nou, we weten het, de temperatuur die loopt flink op. Is er nog ergens een verkoeling te verwachten?
1: Ja, die is natuurlijk te verwachten, maar de echte afkoeling dat duurt meestal 1 of 2 dagen. Daar gaan we dus aan werken. Er is nu een klein beetje zeewind aan de kust, windkracht 2 door de waterweg aan het proberen. Hoek van Holland is ook terug naar 30 graden, naar de maximumtemperatuur van 31,5. Maar voor de rest is er nog niet veel wind de komende uren. En Rotterdam staat al op 33,5. Dat mag er natuurlijk zijn. En de temperatuurstijging heeft al een paar graden in petto, vrees ik. Dus maximumtemperaturen verwachten we van 33 tot 36 graden, alsjeblieft maar eventjes. Ja, bij een zak. Ja, bij een zwakke veranderlijke wind. En pas eind van de middag en vanavond, dan gaat de zeewind wat terrein winnen, ook landinwaarts. Dan zal het een beetje gaan afkoelen, maar begin van de avond zitten we nog op zo, ja, 26 graden aan de kust tot 31 in het binnenland. En later vanavond dan krijgen we allemaal zo'n temperaturen rond of onder de 25 graden. Dus dat is het vooruitzicht voor vandaag in ieder geval. Met dus later enige koelte, met ook vanavond een paar wolkenvelden die verschijnen.
0: Maar je zei het al, de koelte, werkelijke koelte, moeten we nog een paar dagen erover doen om hier te komen. Dus hoe zit dat in het weekend?
1: Nou, die zeewind moet natuurlijk een beetje druk krijgen van het weerspatroon. En dan krijgt het dan vannacht. Overigens, in Australië hebben ze ook een mooi woord voor die zeewind die verkoeling brengt. Daar in die zuidelijke regionen is het eventjes heel heet. Maar dan komt er soms een verkoelende wind vanaf het oceaan, de zuidelijke oceaan uiteraard. Daar noemen ze dan dat de dokter komt. De dokter is coming.
0: Coming,
1: ja. Het gaat ook in het weerbericht. Schitterend woord.
0: Het is wel zo, want er is niet voor niks een nationaal hit. Plan. Minder ziek als de wind komt dus kennelijk.
1: Ja, inderdaad. Dus vannacht komt er een zwakke matige noordelijke wind bij. Er komt ook meer bewolking en gaande van de nacht is er kans op een paar bui of wat regen. Die kans is wat groter morgenochtend, maar dat zal vrij lokaal zijn, denk ik. Klein kansje op onweer dus. Het is nog wel wat koeler, strikt gezien, maar niet zozeer vannacht qua minima. Die lopen uiteen van 19 tot 22 graden, maar liefst door de bewolking en door de warmte in de huizen en in de stad uiteraard die nog naijlt. En morgenochtend is het dan een beetje benauwd toch wel, vrees ik, met een hogere luchtvochtigheid. Dat zal duidelijk merkbaar zijn. En vrij veel wolkenvelden, af en toe wat zon en verspreid enkele buien. Morgenmiddag wordt die lucht wat droger. Het is nog redelijk warm relatief met 23 tot 27 graden en zonnige perioden met dus een paar wolkenvelden, ook morgenmiddag nog wel. En morgenavond wordt het koelte dan wat duidelijker. En zondag, daar gaan we terug naar 21 tot 24 graden. Het zal veel mensen als muziek in de oren klinken, denk ik. Met overwegend droog weer, met een enkele bui wellicht en ook zonnige periode op zondag.
0: The doctor is coming. Dankjewel, Jules. Fijn.
1: Alsjeblieft.
0: Martin van der Boogaard heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Martin.
2: Ja, goedemiddag Erik. Volgende week vanaf maandag is er een grote politieactie op de Merwedebrug bij Gorkum. En de politie gaat dan streng controleren of er, ondanks het verbod, nog zware vrachtwagens over de verzwakte brug gaan. Dat meldt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Woningcorporaties moeten worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Die oproep komt van Rotterdamse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Het afschaffen

0: verschrikkelijk hoge temperatuur moet het daar zijn, denk ik, in die container.
1: Ja, dat is wel even zweten, ben ik bang. Ik ben blij dat ze, want ja, we hebben het eerder gehad. Ja,
0: dat er ook mensen overleden zijn,
1: ja,
0: dan, toch?
1: Ja, niet zo weinig ook.
0: Nee, precies.
1: Ja.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Taylor Swift hoor je zomaar eerst. Jennifer Lopez.
2: Radio met een grote R.

0: eerste had ik het over de doorbraak van de Latin pop met Ricky Martin. Nou, dit was een van de hits die daarna kwam.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, over dieren die in een mensenwereld komen en die dan, ja, een soort aparte wereld ineens rondlopen. Van, goh, wat hebben we hier nou weer? Geen bomen, niks te knagen. Valt er nog wat te knagen hier? In het parlement bijvoorbeeld van Brazilië liepen twee capybara's rond te darren. Toen daar net een bijzondere stemming was. Dus veel mensen grapten al van, nou, dat heeft de schaal net even de andere kant op doen gaan met die twee capybara's. Red in the Kitchen, Els Doornheim, UB40. Karin Zonneveld zegt Fleetwood Mac met de Albatross. The Turtles, Happy Together van Olaf.

Britische. Phil Kort, Elton John, Crocodile Rock, Ria Osthoorn, de Banjo Duck Doo Da Band van Jollity Farm. Will Arkenstein, er loopt een paard in de gang. Ja, dat is ook wel een goeie in dit licht. Van André van Duin. En Peter van der Wulp, nou, die heeft zich helemaal creatief uitgeleefd. Die heeft er namelijk maar liefst 5 bedacht. En daarvoor ga ik nog even de muziek terugzetten. Het gaat over een blinde geleidehond van een blinde zanger die Engeland niet in mocht. No Dogs Allowed, José Feliciano. Kiss That Frog van Peter Gabriel. Wild Horses van Rolling Stones. En A Horse With No Name van America. 2 geiten hier in Portland te zien op TV Rijnmond die een lijnbus instapte. Het komt vaker voor, zullen we maar zeggen. Nou, welke plaat ga ik er nou bij draaien? Echt wel leuke dingen bedacht. Misschien heb jij er nog eentje die er aan toe wil voegen. Doe dat dan via de Rijnmond app. Druk op Appons. Zometeen hebben we het ook over een weergaloze horrorfilm die inmiddels 40 jaar bestaat en in de Pleinbioszondag wordt vertoond. Ik spreek zo met een

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Je luistert naar Lunchbreak, het is precies 1:15. Ik ga het hebben over een Nederlandse thriller van bijna 40 jaar geleden... die je nu nog steeds met een naar gevoel naar huis kan sturen. Spoorloos. De klassieker van George Sluiser naar het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbe... draait om een verdwijning bij een Frans benzinestation. Geen bloed, nauwelijks schrikeffecten... maar wel een verhaal dat langzaam onder je huid kruipt. Zelfs Amerikaans filmregisseur Stanley Kubrick... die zou Spoorloos de angstaanjagendste film hebben genoemd... die hij ooit gezien had. Aanstaande zondag... 16 augustus is de film om 21:30 s'avonds te zien... bij de Pleinbios in Rotterdam. En actrice Johanna ter Stegen, die daarin gespeeld heeft... die is daar ook te zien, want zij leidt de film in. Goedemiddag, Johanna.
1: Goedemiddag.
0: Bijna 40 jaar later is het inmiddels. Ja, en het was jouw speelfilmdebuut. Wat betekent die film voor jou?
1: Nou ja, dat was het begin van mijn carrière en van heel veel mogelijkheden die ik daarna heb gekregen. Het was echt een prachtig begin, het meest mooie begin wat je kan hebben in de filmbusiness, denk ik.
0: Waarom?
1: Het is een huiveringwekkend mooi verhaal. De film is een klassieker geworden, wordt gewaardeerd over de hele wereld, wordt vertoond over de hele wereld. Het is een boek naar aanleiding van een boekje van Tim Krabbe, hè, Het Gouden Ei. Mm-hmm. En George Sluiser heeft dat verfilmd. Het is een psychologische thriller. Prachtig gemaakt. En nog steeds heel erg mooi als je hem ziet. Ook al is hij 40 jaar geleden opgenomen.
0: Dus dat maakt wat dat betreft niet uit. De tijd heeft er geen vat op gehad, want het verhaal komt nog steeds over.
1: Ja, ja.
0: En vooral ook door de manier waarop het gefilmd is, denk ik dan. Hè? En
1: nou, door de manier waarop het. Ja, door de manier waarop het verteld is, verfilmd, maar ook gespeeld. En door de Le Morne, dat is dan, laten we zeggen, de dader in het geheel. Die is prachtig gespeeld door Benoît-Pierre Donadieu, een Fransman. Die speelt een man die we elke dag tegenkomen in de winkel. Als je naar de. Huisarts moet ik weten. Dat soort mannen zitten gewoon naast je. En deze man is toch in staat tot iets gruwelijks. En dat heeft hij allemaal verzonnen in zijn hoofd. Eigenlijk is zijn, zonder dat ik te veel verklap, mocht er mensen zijn die het nog niet hebben gezien. Maar het is een man die zichzelf heeft opgelegd om uit te zoeken hoe goed hij is als mens. En daarvoor moet hij kijken hoe ver hij kan gaan in het slecht zijn.
0: Ja, dat is zijn redenering, hè? Van je kan pas zien hoe goed je bent als je eerst hebt gekeken hoe slecht je bent.
1: Ja.
0: Kunt zijn.
1: Nou, kunt zijn, ja. En daar gaat hij heel ver in. Heel erg ver. Echt is het gruwelijk.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat het voor jou ook best wel een beetje eng was tijdens de opnames en zo.
1: Nou ja, ik dacht al, daar ga je nu naartoe. Dat is een mooi bruggetje, ook omdat het in de krant staat. Ja. Het is niet gespeeld. Nee, we hebben een scène waarin, dat kan ik eigenlijk nog niet zo goed vertellen. Want ik zit heel veel te denken aan de mensen die hem nog niet hebben gezien. Maar goed, maakt het ook niet uit.
0: Moet
1: niet vertellen. Nee. We moesten natuurlijk van alles spelen. En op een gegeven moment gebeurde er iets waardoor hij iets verder ging dan we hadden afgesproken met tegenspeler. En ik bijna geen adem meer kreeg. Nou ja, dat is alles wat ik erover wil zeggen. En we hebben hem gelukkig maar één keer hoeven te doen, die take. Hij hoefde niet over, want hij was in één keer goed. Daar was ik wel blij om.
0: Gelukkig. Maar is dat iets waar je tegenwoordig een speciale functionaris voor...
1: speciale functionaris.
0: Ja, van grensoverschrijdend gedrag gaat inschakelen.
1: Ja, dat is er wel. Dat was toen de tijd helemaal niet. Het is natuurlijk ook afhankelijk met welke regisseur je speelt en welke acteurs je speelt. Ik bedoel, het was niet kommer en kwel hoor, helemaal niet. Maar er werd wel soms gespeeld op tussen leven en dood, tussen aanhalingstekentjes. Ja. Maar inderdaad, nu in de filmindustrie is het heel anders. Ook wanneer je vrije scènes hebt en wanneer de intimiteiten zijn. Nee, nu wordt alles van tevoren besproken. En dat was toen echt niet zo hoor. En ik vind het wel goed hoor, dat het van tevoren besproken wordt.
0: Eigenlijk
1: want,
0: wel, ja.
1: Ja, ik vind het echt goed. Want ik zou niet... er zijn een aantal dingen ook in mijn leven gebeurd. Tijdens filmopnames waarvan ik denk van... nou, dat zou ik nou echt niet meer willen. Zou ik ook niet meer doen. Als ik toen meer had geweten, had ik het ook niet zo gedaan.
0: En is dit een van die scènes die
1: Nee hoor. Dit is een nee hoor. Nee, dat niet. Want kijk, ik heb het maar één keer gedaan. Het hoeft ook niet opnieuw. Maar Benoît-Pierre Donadieu is ook een acteur die zo opgaat in zijn spel. En dat is ook zijn kwaliteit.
0: Ja.
1: En je moet ook je grenzen opzoeken in het spelen. Dat is gewoon zo. Dat doe je ook op het toneel. Zoek je ook grenzen op. Alleen je moet kijken dat je de je moet ook rekening houden met de ander. En ja, ook met jezelf.
0: En misschien is het doorspreken van tevoren dan wel een goeie, toch? Dat ja, toch even in je
1: We hadden dit ook wel doorgesproken, hoor. Maar op het moment, en we hadden het ook wel min of meer geoefend technisch. Maar op het moment dat dan echt de camera gaat draaien en je gaat het opnemen, dan gooit zowel hij als ik gooien me daarin. En dan ga je net even iets verder en dan wordt het net even iets echter. En dat is ook, nou ja, dat is ook ontzettend mooi om te zien.
0: Ja.
1: Dat is ook het mooiste moment, een van de mooiere momenten in de film.
0: Jij bent zelf maar heel kort in beeld eigenlijk, hè? 11 minuten van die hele film.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat maakt het jouw personage nou zo bepalend dat dus blijft hangen, die hele film?
1: Nou ja, toen ik aan die film begon en toen ik was gekozen, dus toen zei hij wel, je hebt 11 minuten in de hele film. En in die elf minuten moet je zorgen dat het publiek van je gaat houden. Dat is niet zo'n makkelijke opdracht.
0: Nee.
1: En dus heb ik vervolgens met Fali Devarjan, een spelcoach, heb ik 3 weken gewerkt aan die 11 minuten... om in te vullen wat voor personage Saskia is, wat voor meisje is ze, waar het, nou ja, helemaal, waar houdt ze van in het leven, hoe loopt ze, hoe gedraagt ze zich, om er een heel vol iemand van te maken. Vol is geen goed woord, maar je snapt, een rijk personage van te maken.
0: Ja, precies. Dus het is heel kort geweest, maar je hebt daar wel heel veel ingegooid eigenlijk.
1: Ja, precies, ingelegd. Ja, om dat levendig te maken en rijk. Hm. En dat heeft heel goed gewerkt. En dan moet ik natuurlijk zeggen dat George Sluis een geweldige acteursregisseur is. En die gaf je dan ook bijvoorbeeld opdrachten vlak voor een scène. Had je het dan een keer gespeeld, dan zei hij, oké, we gaan het nog een keer spelen. En voordat ik zeg camera, fluister ik iets in je oor. En dat is ook een scène, die is ook heel goed gelukt. Ik moest iets alles in het Frans doen. Maar dan moest ze zoeken naar woorden, Saskia, dat ze niet zo goed Frans kon. En toen zei hij, voor een opname, zei hij, voor de zoveelste opname, zei hij van die scène, zei hij, oké, ik laat de camera draaien, kom naar je toe, fluister iets in je oor. En toen zei hij, camera draaien. Iedereen was klaar en toen ging hij naartoe en toen zei hij, ik wil dat je nu de scène in het Italiaans speelt. Spelen, zei hij toen. En toen moest ik het in het Italiaans doen en toen zat ik natuurlijk enorm te zoeken. Nou ja, dat zijn momenten die dan zo goed zijn en daar heb je dan geluk mee als acteur, als je zo'n regisseur hebt.
0: Het is een hele goede samenwerking geweest, als ik het zo hoor, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Tussen script, regie en dan de acteurs. Aanstaande zondag ga jij er nog meer over vertellen. Daarvoor moet je naar de Pleinbios. Om 9:30 s'avonds is die te zien. Ik wens jou een hele mooie vertoning. En ik moet nog even vertellen, je woont inmiddels in Rotterdam. Je klinkt niet zo, maar je bent hier voor de liefde naartoe gekomen. Dus het wordt een Rotterdamse avondje uit in de Pleinbios.
1: Oh, ik klink nog niet Rotterdams, bedoel je?
0: Nog niet genoeg. Nee, ik kom er ook niet vandaan, hoor. Dus ik mag het zeggen.
1: Nee,
0: okay. Dankjewel.
1: Okay. Dankjewel, Les. Dag.
0: Joep. Zometeen de lunchplaat. Dit is Dario G.

Carnaval de Paris was dat. Dario G op Radio Rijnmond. Ja, tijd om de lunchplaat te gaan draaien. Die geiten dus die in die bussen willen stappen. Ja, die hadden zoiets van, nou even niet meer in de weg gaan staan. Want wij gingen naar binnen. Het is daar groener dan bij ons. Dus we willen naar binnen. Don't stop me now, Queen. Tonight.

0: Queen en Don't Stop Me Now. Helaas moet ik het wel doen, want we gaan op weg naar het nieuws van 1 uur. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw lunchplaat.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.

0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen muziek van de Jacksons. Een hit die ze hadden vlak voor Michael zijn vleugels uitsloeg als soloartiest. Eerst het nieuws van 1 uur. Marten van den Boogaert. Goedemiddag, Marten.
9: Goedemiddag, Erik. Volgende week vanaf maandag is er een grote politieactie op de Merwedebrug bij Gorinchem. De politie gaat dan streng controleren of er ondanks het verbod nog steeds zware vrachtwagens over de verzwakte brug gaan. Dat meldt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Zwaar vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug, omdat de 65 jaar oude brug niet meer sterk genoeg is. De boerenprotestorganisatie Farmers Defence Force roept boeren op om na hun protestbijeenkomst in Den Bosch niet met hun tractoren over de snelweg naar huis te gaan. De oproep komt van voorman Mark van den Oever en volgt op het ernstige ongeluk met 2 doden vanochtend op de A59 bij Os. Daar reden automobilisten in op een file die was veroorzaakt door protesterende boeren die met hun tractoren over de snelweg reden. In Vlaardingen zijn 12 illegale emigranten opgepakt. Dat meldt de politie. Het gaat om mannen en vrouwen die in een bloedhete container zaten op het terrein van de veerdienst DFDS. Die vaart dagelijks met vrachtschepen tussen Vlaardingen en Engeland. De container waar de emigranten in zaten stond op een vrachtwagen uit Turkije. De chauffeur van die vrachtwagen is aangehouden. Waar de illegale emigranten vandaan komen is nog niet bekend. Woningcorporaties moeten worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Die oproep komt van de Rotterdamse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Het afschaffen van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties wordt gezien als een belangrijke stap om de sociale woningbouw vlot te trekken. En acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. B100 was het zullige hulpje van de baron. Hij had een ouderwetse rode mobiele telefoon die verbonden was met een lange antenne die uit zijn grijze regenjas kwam. De Vlaardingers Bas en Adriaan van Toor herdenken Beyer op hun Facebookpagina. Ze herinneren hem als een goed acteur en ook als een gezellige collega. Hans Beyer was 78 jaar. En dan nog het weer, zonnig en droog. Het kan vanmiddag zo'n 36 graden worden. Maar aan de kust is er nu wat verkoeling door wind van zee. Morgen wolken en zon, kans op een bui. En het wordt morgen met 23 tot 27 graden niet meer zo heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Martin. Ik neem de files even met je door. Via de A15 beginnen we Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar 20 minuten vertraging. Een ongeval gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht. 11 minuten vertraging. Een ongeluk gebeurt ook. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland. 6 minuten vertraging. En dan de N57... Daar meld ik 3 files richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluizen Oude Hoorn 8. Tussen Brielen en de Haringvlietdam 6. En dan eigenlijk vanaf die Haringvlietdam tot aan Goede Reden nog eens 6 minuten vertraging.
7: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
8: En de weekprijs is een lunch voor 2 personen in een restaurant in de buurt hier van onze studio in Rotterdam. Je kan hem nog winnen als je meedoet met de Rijnmond Platenlabel. Als je wint, dan win je ook nog eens de Beach Set. Die krijg je sowieso met je mee. En dan maak je dus kans op die weekprijs. En de maandprijs ligt ook in het verschiet op de laatste vrijdag van de maand. Dan geven we een vertoning in de bioscoop met z'n 50e tegelijk weg. Mag je zelf allemaal kiezen welke mensen je meeneemt en de film mag je ook kiezen. Welke hit ligt hier dus achterstevoren op de draaitafel?

0: Deens is die Zweeds, zo klinkt het een beetje. Maar het is natuurlijk achterstevoren. Was het label 1 IMF met Unbelievable? Of 2 Rides at Fred en I'm Too Sexy? Of 3 George Michael en Too Funky? Jij mag het zeggen via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
2: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis mee met Golden eSIM.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

Shake Your Body Down van de Jacksons 1979. En in datzelfde jaar bracht Michael Jackson zijn eerste soloalbum uit. En dat heet Off The Wall. Deze kwam nog van het album Destiny. Vond ik echt een prachtalbum trouwens. Dat hij nog met zijn broers uitbracht als The Jacksons. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. We hebben nog een prijsje liggen. En twee zelfs. Eén is de beach set, die gaat er straks als eerste uit. En met die beach set maak je ook weer kansen op de weekprijs. En dat is een lunch voor twee personen in een restaurant hier in het Lloydkwartier in Rotterdam. En dan is er ook nog die maanprijs. Hè. De laatste vrijdag van de maand gaat die eruit. En dat is dan weer een privévertoning van een film naar keuze in de bioscoop. Met 50 mensen tegelijk. Is dat leuk of is dat leuk? Eerst even meedoen met deze. Welke hebben we hier liggen? En draai ik nu achterstevoren. Nee.

0: heb drie lepeltjes voor je klaar liggen met het dessert voor je lunch er eigenlijk alweer op. Is dat 1 IMF met Unbelievable? Of 2 Right Said Fred en I'm Too Sexy? Of is het 3 George Michael en Too Funky? Jij mag het laten weten. Gebruik de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen het fenomeen Stella Lefty. Je herkent haar hit van dit moment inmiddels vast wel. Ik draai hem zo, maar eerst een nummer waar radiomakers niet anders dan blij mee kunnen zijn. Hij roept namelijk op om te blijven luisteren. En dat klinkt ook nog eens heel goed. De Course.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond met Erik op Lunchbreak.

0: Oh, en niet voor niks, want dat is een ster in opkomst. Stella Lefty, Boston, of eigenlijk heeft ze met deze hit al redelijk zichzelf gevestigd.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Janneke Visscher, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je belt uit...
2: Uit Krimpen aan de IJssel.
0: Krimpen aan de IJssel, zit je nog met de brug in de problemen? Of hoef je de vraag
2: hou
0: niet
2: maar
0: over...
2: op.
0: Hou maar op.
2: Ik voel me hier net een kluizenaar.
0: Echt waar? Je bent gewoon thuisgebleven?
2: Ik ben niet thuisgebleven, maar het is hier zo stil.
0: Oh ja.
2: Inderdaad. Oh, het is verschrikkelijk.
0: Oh, dus ja. Er komt niemand meer jullie kant op natuurlijk.
2: Nou, het lijkt wel uitgestorven hier zo.
0: Nou, is dat...
2: Ik kijk uit naar de komst van mijn man vanmiddag, want die is heel de week weg geweest door die brug.
0: Oh, want
2: ja,
0: die komt
2: voor
0: niet
2: zijn
0: thuis.
2: Werk.
0: Leg eens uit.
2: Die werkte, wij wonen net buiten, boven over de brug inderdaad. Dus mijn man is voor zijn werk over de brug gebleven.
0: Echt?
2: En daar slaapt hij dan ook in een hotel, omdat het te ver omrijden is.
0: Jeetje zeg, ja, dat is vervelend.
2: Dus ik kijk uit naar zijn komst.
0: Ja, en dat gaat nog een paar weken zo door dus.
2: Ja, hè? Nog 3 weken.
0: En wat doe je dan ondertussen? Hoe vermaak jij je?
2: Ja, ik werk zelf ook hoor, gewoon.
0: Gelukkig.
2: Dus dat gaat gelukkig wel door, ja.
0: Maar 's avonds, ja, als je lekker op de bank wil zitten, hè, wijntje erbij, hapjes. Dat zit er allemaal niet in.
2: Ja, dat zit er wel in, maar dan...
0: FaceTimen.
2: Beetje FaceTimen, ja, hè.
0: Ja. Ja, nou, ja, ik zeg, ja, wat een gedoe. Ja, nou ja, ja, het heeft dus veel gevolgen. Iedereen kiest zijn eigen oplossingen wat dat betreft. En ik snap het. Ja. Het scheelt je als het je een uur heen en terug scheelt. Ja,
2: waarom, ja, dan kies je er liever voor om ergens anders te slapen.
0: Zo is het. Nou ja,
2: ja,
0: weet je, misschien kan je hem blij maken met een lunch voor 2 personen bij terugkomst. Dat moet nog blijken, hè, want dan zou je gebeld moeten worden zometeen, ja, om 2:50. En je moet nog eerst vertellen welke hit we hadden.
2: Ja, precies. En dat was mijn antwoord. De middelste, antwoord B.
0: Of 2. Is lepeltje.
2: 2.
0: Ja! Nou, dat is goed hoor.
2: Jonge.
0: Ja, het is niet te geloven. Dat was Right Said Fred, hè, met I'm Too Sexy.
2: Ja.
0: Superleuk nummer natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dat was voor jou niet moeilijk?
2: Dat was voor mij niet moeilijk hoor, zeker niet.
0: Nou, helemaal goed. Je krijgt een beachball set waarmee je op het strand lekker kan gaan ballen tegen elkaar als jullie weer bij elkaar zijn. En
2: ja,
0: dan maak je dus nog kans op de lunch. En ook nog kans op een privévertoning in de bioscoop met 50 mensen tegelijk. Dat is pas aan het einde van de maand. Maar dan moet je ook zeker luisteren 's middags naar Afslag Rijnmond, waarin de winnaar wordt gebeld.
2: Ja, prima.
0: Oké. Nou,
2: dat
0: hou vol daar.
2: Ja, zeker.
0: En wie weet spreken we elkaar zo meteen nog.
2: Ja, tot zo meteen.
0: Doeg.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: Eigenlijk is hij zo arrogant en heeft hij zo'n groot ego dat het lachwekkend is. En een leuke hit werd Right Said Fred en I'm Too Sexy. Inmiddels stijgt de temperatuur maar door. We hebben nog geen hittegolf bereikt volgens Jules Gernot, want het is nog niet 5 dagen met 3 dagen 30 en 2 dagen zomers. Maar Rens, uit de achtertuin van jouw vader komen alarmerende berichten, hè, Rens Vink?
1: Ja, mijn hele lieve vader heeft een foto gestuurd van zijn temperatuurmeter in de achtertuin. En nou is het niet zo extreem heet als op de temperatuur staat in Papendrecht. Want ik heb net even opgezocht, in Papendrecht is het 34 graden. Nou, dat is al flink.
0: Dat is heet, ja.
1: Maar het kwik in de achtertuin van mijn vader is gestegen tot 41 graden. Nou, daar word je toch niet vrolijk van, zeg.
0: Nee, daar word je toch niet helemaal blij van.
1: Dan smelt je helemaal weg.
0: En het is dus de temperatuur in de schaduw die altijd gemeten wordt, hè, om het allemaal gelijk te houden. En dit is natuurlijk in de brandende zon.
1: Dit is in de brandende zon.
0: Dus blijf uit die brandende zon, want dat kan echt flink oplopen dus.
1: En goed smeren.
0: Zeker. Dankjewel, Red.
1: Alsjeblieft.
0: Zo meteen de hoofdpunt uit het nieuws. Duurt eigenlijk te lang.

0: eigenlijk is het een heel kortdurend liedje. Dus dat is natuurlijk het mooie. Het duurt te lang, maar Davina Michel. En het was in de live versie. 1:30 is het geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, en vandaag dus bijzonder warm. Vannacht nog redelijk afgekoeld, maar vanmiddag dus 33 tot 36 graden. Verspreid over de regio. En dan in het kustgebied iets minder warm door wat westenwind. Vannacht neemt de wolking toe en later in de nacht is er kans op een enkele bui. Een zwakke tot matige noordenwind. En ja, het komt niet beneden de 20 graden uit het kwik. Morgen een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan wordt het minder warm, 23 tot 27 graden. En wisselend bewolkt met verspreid een paar lokale buien. Aris van Meter, ik moet trouwens nog eventjes naar de files kijken. Dat doe ik zo meteen even na de hoofdpunten met jou, Aris.
1: Ja, goedemiddag. Door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%. Tenminste, als de overheid niet ingrijpt, schrijft het Centraal Planbureau. Maar om positief te eindigen, het had veel erger kunnen zijn, gezien de onrust in de wereld, schrijft het CPB. In Den Bosch is de vergadering van Provinciale Staten begonnen met een minuut stilte. De commissaris van de Koning besloot daartoe na de dood van twee mensen bij een aanrijding en de staart van een boerenprotest. Boeren waren met tractoren de snelweg A59 opgereden met lange files als gevolg. Ook de demonstrerende boeren onderbraken hun protest even om stil te staan bij het ongeluk. Dan bijzondere borden langs de provinciale weg in Dordrecht. Gele verkeersborden met wachttijd tot veer vanaf hier 4 uur. Een beetje als de borden in de rij voor een attractie bij een pretpark. Het gaat om borden op de weg richting de pont naar Werkendam. Door de afsluiting van de Papendrechtse brug zoeken mensen alternatieve routes. Maar het is niet de bedoeling dat mensen het kleine pontje bij Werkendam als sluiproute gaan gebruiken. En dus zijn de borden geplaatst met een afschrikkende werking, zo hoopt de gemeente.
0: Ja, in die 4 uur zou dat kloppen.
1: Ja, ze staan wel op een hele grote afstand vanaf de pont. Dus als je daar inderdaad aanschuift in de file, dan kun je
2: kan het op 4 uur rekenen.
1: Want het pontje gaat ook maar 1 keer per uur. En het is een heel klein pontje, eigenlijk bedoeld voor fietsers. Gaan maar 1 of 2 auto's op.
0: Ja, dat gaat wel heel erg langzaam inderdaad. Oké, goed. Nou ja, gewaarschuwd dus. Maar hopelijk voor de bewoners dat je er ook naar luistert en naar kijkt.
1: Ja.
0: Dankjewel, Aris.
1: Asje.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Rolf Sanchez, maar eerst Quincy Jones.
3: Radio met een grote R.

We draaien weer wat meer muziek uit de jaren 70. En dat hoor je meteen met deze heerlijke hits. Bijvoorbeeld van Quincy Jones. I Know Corrida was dat. Ik kijk even met je naar de files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum. 9 minuten file. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Sta je 11 minuten in een file. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de Brechtseplein en Moordrecht. Aanschuiven over 6 kilometer. Doe je 9 minuten langer over. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. 8 minuten vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis, Oudehoorn en de Haningvlietdam. Daar doe je 7 minuten langer over jouw rit. Zometeen de weekprijs. Wie gaat er met die lunch vandoor? Van de winnaars die hier op Radio Rijnmond waren in het programma Lunch Break. Straks ook een nummer waarvan de videoclip best vreemd is. Zangeres Annie Lennox die krijgt meteen in het begin een auto-ongeluk en begint dan een geruststellend liedje te zingen. Maar eerst Rolf Sanchez. Zijn zomerhit Marchard.

0: De Rijnmond Lunch Break met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Jouw Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: The Eurythmics en It's Alright. Een van die heerlijke hits van dit synth-duo, zoals je tegenwoordig zegt. Zangeres Annie Lennox. In ieder geval zo gewijk. En ik sprak Janneke Visser daarnet, die de laatste ticket tot die lunch voor twee personen won in een restaurant hier in het Lloydkwartier. En ja, ik zei, misschien spreek ik jou zo, maar dat zou Rien, Arend, Arie en Frits zouden dat ook willen. En dat zijn vier mannen tegen één vrouw. Dat zie ik nou ineens pas, Rens.
1: Ja, de mannen in het voordeel.
0: Ongelijk verdeeld, ja. Precies, maar ja, iedereen heeft maar één kans. Dus
1: absoluut.
0: Ze winnen dan wel voor alle mannen, maar het is toch maar één persoon die het gaat winnen.
1: Ja.
0: En ik vraag me af of ze de andere mannen mee uitnodigen op die lunch. Dat denk ik niet.
1: Dat denk ik ook niet, nee.
0: Dus de balletjes, jij hebt de machine bij je, de lotto-machine.
1: Ik heb de molen hier voor me staan. Zal ik maar gaan draaien gewoon?
0: Ik zou dat maar gaan doen.
1: Nou, gaan we doen. Daar gaat hij al.
0: En jij hebt een balletje te pakken. Je gaat het niet zeggen nog.
1: Nee.
0: Want je gaat nu eerst wat nummer draaien.
1: Zal ik
0: wat
1: het
0: daarbij hoort.
1: Toetsen?
0: Ja. Want stel je voor dat diegene niet opneemt. Dat hebben we vaker meegemaakt. Dan gaan we iemand anders bellen. Maar dan gaat die ene zeggen: ja, maar ik hoorde mijn naam op de radio. En dan gaat hij alsnog weer bellen. En dat, ja. Dan moeten we twee keer een lunch weggeven. Dat kan me dan weer niet. Nee. Dus.
1: Nou.
0: Oh, we gaan luisteren.
1: Ja, hij gaat over.
0: Spannend.
2: Dus. Wow. Hey, goedemiddag.
3: De lunch van de week gaat naar...
1: Naar wie?
0: Is het Janneke?
1: Het is Janneke.
0: Niet te geloven, weet je wel. Je denkt, het zal toch niet gebeuren en het gebeurt gewoon. Janneke?
2: Ja, ja.
1: Ja,
2: ja, natuurlijk. Die vrouw wint wel van al die mannen.
0: Precies. Jij gaat ja. Gewoon, je laat, geef ze allemaal het nakijken, jij.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Oh, dank je.
0: In die zin zeg ik gewoon verdiend, want die man die heb je weken moeten missen.
2: En, ach, ja hè.
0: Je gaat hem nou een keer verrassen met een lekkere lunch, toch?
2: Ja, zeker, zeker. Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Jij gaat die bon thuis krijgen. Dat gebeurt via de telefoniste. Nou, Rens, ik zou zeggen...
1: Ja, en ook nog misschien wel de maandprijs.
0: Dat is ook zo.
1: Ja, en ja. Dat is die filmvoorstelling voor 50 mensen.
0: 50 mensen in de bioscoop, zelf een film naar keuze.
1: Ook nog.
0: Juist. En ik moet zeggen, statistisch gezien is het niet geheel onmogelijk. Want het is meerdere keren gebeurd dat iemand de hat-trick had die in lunchbreak heeft gewonnen. Dus...
1: Ja, ik denk dat Lunchbreak wel de hofleverancier is van de maandprijswinnaar.
0: Volgens mij wel.
1: Dat denk ik wel.
0: Dus dat betekent ook vanaf aanstaande maandag weer lekker meedoen met onze platenlepel. En jij heel veel plezier, Janneke. Fijn weekend.
2: Dankjewel. Goed weekend.
0: Hoi.
2: Later.
0: Even tot rust komen. Met de ademoefeningen van Peter Schaap.

0: Post Malone was dat en Chemical. Ja, ik heb zoveel plezier, want het is weekend. Nee hoor, ik vond het hartstikke leuk om deze uitzending gezellig te doen. Met Rens Vink, zeker. Wat ga jij doen? Ga je de zon in?
1: Nou, dat zal wel moeten. Ik vind het wel heel erg warm. Maar ik ga dit weekend vooral mijn achterstand van B&B van Liefde inhalen, denk ik. Dat is niks voor jou, hè?
0: Nou, ik moet je zeggen, ik heb die eerste weken bekeken.
1: Ja.
0: En toen dacht ik op een bepaald moment van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik kan mijn tijd veel beter besteden. Maar ik snap ook wel dat je het wil bekijken, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik loop een week achter of zo, maar ik ben helemaal verliefd op Arie. Ik hoop dat Arie mijn nieuwe opa wordt.
0: Is Arie nog steeds bij die Rotterdamse thuis?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Oh, jij bent ook daar gestopt ergens.
1: Ja, waar ik ben gestopt nog wel en ik hoop nog steeds.
0: Nou, we hopen voor die Rotterdamse Carolina, geloof ik. Dat het goed gaat komen met Arie. Arie is gewoon voor de gemaakt, joh.
1: Ja.
0: En Arie is zo blij met haar.
1: Ja, zeker.
0: Dat is eigenlijk nog belangrijker.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, jij heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ik ga lekker varen morgen ergens in Zuid-Holland op het water met een vriendin. En vanmiddag spring ik even het zwarte plasje in.
1: Lekker het water op en in.
0: Precies, lekker opzoeken in en uit. Jij ook een heel fijn weekend. En lieve luisteraar, jij ook zometeen de middag door met de Pasadena's, Jack Johnson, Morgan Wallen en Bronski Beat. En tot die tijd, The Jets, Crush on You.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hey, Remo!
12: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: 1 minuut over 2. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. De middag door zo dadelijk met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De organisatie achter de Europa-run doneert 150.000 euro aan een project van het Erasmus MC in Rotterdam. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens de Europa-run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. En het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn hebben. Dat sluit helemaal aan bij de doelstelling van Europa-run, zegt de stichting. De Europa-run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Justitie ontkent dat er afspraken zijn gemaakt met de politie om tractoren op de snelweg met rust te laten. Een tractor op de snelweg mag niet en is altijd strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie Oost-Brabant. Gisteren zei de politie nog dat tractoren op de snelweg niet zouden worden tegengehouden. Vanochtend zijn boeren met tractoren de snelweg opgegaan om in Den Bosch te protesteren. In de staart van de file kwamen twee mensen om het leven bij een aanrijding. De vergadering van Provinciale Staten in Den Bosch begon daarop met een minuut stilte. De demonstrerende boeren in Den Bosch zetten hun protest ingetogen voort, zo hebben ze besloten. Het HVN-containeroverslagbedrijf Hutchinson heeft in Rotterdam meer winst gemaakt. En dat komt doordat het drukker was op de ECT-terminal op de Maasvlakte, schrijft Nieuwsblad Transport op basis van de halfjaarcijfers van het concern uit Hongkong. Maar in de haven van Panama had Hutchinson grote problemen. Daar moesten onder druk van de Verenigde Staten twee containerterminals worden overgedragen aan de Deense rederij Maersk. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is onder meer bekend als Boef B100 uit de tv-serie rond Bassie en Adriaan. Maar hij was ook te zien in tal van andere Nederlandse tv-series en tv-spotjes. Als B100 had hij een ouderwetse rode mobiele telefoon die verbonden was met een lange antenne die uit zijn grijze regenjas kwam. Alles wat hij deed ging mis. Bas en Adriaan van Toorn herdenken Beyer op hun Facebookpagina. En ze herinneren hem als een goed acteur en ook als een gezellige collega. Hans Beyer was 78 jaar. Het weer zonnig en warm, met temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt dan af tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. En dan temperaturen van 23 tot 27 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 20 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer. En N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 5 kilometer en de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden. Nog eens 2.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
17: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
16: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
17: Ja, goede vraag.
16: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
23: Geeft ruimte.
19: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Jack Johnson, lang niks van vernomen qua nieuwe muziek. Maar dit was een gouden ouwe van 20 jaar geleden. Upside Down, prachtig om die plaat weer eens voorbij te horen komen. Hebben we veel gedraaid in die periode, weet ik nog wel. De Pasadena's openden de vrijdagmiddagshow Rijnmond de middag door. Tot 4 uur neem ik jou door allerlei tijden van de muziek mee. De oudste plaat die ik dit uur heb dateert uit 1974. Dat is de man met de hele donkere stem. Ik kom niet in de buurt trouwens. Voor de rest heb ik ook wat nieuwe hits natuurlijk. Hè. Bruno Mars bijvoorbeeld met zijn lekkere nieuwe soul single. Wat zit er nog meer in de tas? Bronski Beat. Hans de Boy voor de Nederlandstalige liefhebbers uit 1983. Ik heb Aretha Franklin meegenomen. Ook een ouwetje uit 1977. Dat is de oudste plaat natuurlijk. Ja, hoe kan ik me zo vergissen? Aan het begin, nou, dat zet de toon, zeg. Het moet niet gekker worden. Het is vrijdag 14 augustus. Ook vanavond weer een mooie film op de Pleinbioscoop. Zal ik straks even in het zonnetje zetten. En natuurlijk dadelijk na vieren lekker de Vrijmibo met Teun. Teun Willems hier op Radio Rijnmond samen met Feza. Dat wordt tot 7 uur natuurlijk hartstikke gezellig. Ik hoop dat je het ook leuk vindt tot 4 uur. Want nu is de hoogste tijd voor een redelijk nieuwe plaat hoor. Morgan Wallen en Tate McRae. Dit is What I Want van vorig jaar.

natuurlijk, Direct, maar een heel ander geluid, hè? Ja, andere zanger. Dat was nog Tim Akkerman die destijds de liedjes zong van de Haagse band. En in het begin waren ze zelfs nog een beetje punky. Nou, dat is heel anders geworden natuurlijk. Het is echt in een nieuwe fase beland. Direct maakte prachtige muziek. En toch vond ik op een of andere manier had ik meer met de oude Direct. Ja, was wat minder pathetisch. Ik vind de nieuwe zanger, die natuurlijk een geweldige strot heeft en een geweldige performer, maar het is ook een kwestie van smaak, hè? Ik ben niet zo'n groot fan van het huidige Direct. Terwijl ze wel hele mooie muziek maken natuurlijk, hè? Bronski Beat hoorde ik ook nog zojuist uit de speakers schallen met Small Town Boy. En Morgan Wallen en Tate McRae kwamen voorbij. Er is ook nog iets te vieren vandaag. Ja, hij maakt het zelf alleen niet meer mee. Maar Alexander Curley had vandaag 80 jaar geworden. De man van I'll Never Drink Again, bijvoorbeeld. Nou, dat maakt het bruggetje naar het Heemraadsplein hier in Rotterdam. Want daar is, net als gisteren, de hele middag en avond een soort bierfestival. Met allemaal kraampjes kun je allerlei biertjes proeven. Dus als je heel erg dorstig bent, en dat kan ik me best voorstellen met deze zomerse weercondities, dan kun je op de brommert, op de fiets of met het OV naar het Heemraadsplein gaan voor dat bierhopfestival. Al daar. Nu de hoogste tijd voor 1974. Een prachtig voetbaljaar trouwens. We verloren wel in Duitsland de finale. Met natuurlijk de Schwalbe van Hülsenbein. En die viel heel erg ruimhartig over.

heel erg Move On Up was invloed in deze plaat van Curtis Mayfield. Dit was in ieder geval de nieuwe single van Bruno Mars. Heerlijk, On My Soul. En daarvoor The Bomb van Love Connection. En ook Hans de Boy met Annabel heb je nog voorbij horen komen. Ik hoop dat Hans een beetje gelukkig is in zijn nieuwe huis, want hij schijnt weer een dak boven zijn hoofd te hebben. Het is heel lang een beetje natuurlijk een beetje tussen wal en schip beland. Deze sympathieke zanger met ongetwijfeld ergens iets tussen de oren wat af en toe wat kortsluiting geeft. Het was zijn grote hit uit 1983, Annabel. Daar dateert hij nog steeds op, volgens mij. Spirited Away is de titel van de film die vanavond te zien is op de Pleinbioscoop vanaf 7 uur. En dat is best bijzonder. Dat is een film die al meer dan 25 jaar oud is. Duurt ruim 2 uur en is een animatiefilm. Een Japanse animatiefilm. Helemaal met de hand getekend. Dus daar is geen computer aan te pas gekomen. Dus ik heb hem ooit op DVD gekocht voor mijn kinderen. Heb hem vaak gezien. Het is een fascinerende, mooie feel-good film. Dus als je daar zin in hebt vanavond, dan kun je op de fiets naar de Pleinbioscoop gaan. Regie is in handen van de Japanse Hayao Miyazaki. Ja, dat zegt jou misschien meer dan mij. Mij zegt in ieder geval Ilse de Lange wel het een en ander. Dit is I'm Not So Tough uit 1998. En daarna...

Dat is volgens mij het meest misbruikte woord van de afgelopen 10, 15 jaar. Respect. Ja, iedereen eist respect of respect. Enfin, maar het is een beetje een holle frase geworden, hè? Respect. Ja, nou ja, goed, zwaar. Dit was een heerlijke van Aretha Franklin uit de jaren 60. Mooie tijden waren dat, zegt die oude knakker hier zo in de studio. Straks in het volgende uurtje, het laatste uurtje van deze werkweek, de middag door, begin ik met de grootste hit. Volgens mij ook de enige nummer 1 hit die Rob de Nijs ooit heeft gehad. Oftewel, Bange Hart. Straks speciaal voor jou. Ik heb een ouwtje van de Bee Gees in de tas zitten. Nelly Furtado, Joe Cocker met Delta Lady uit 1969... Wat heb ik nog meer? Nou ja, voor de rest blijft het ook een beetje een verrassing natuurlijk, hè? Lekker blijven.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
13: Het is 2:02. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we daar door naar het tweede uur van de middag door met Ronald van Houtheusden. Maar eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met een trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. Daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. En het komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert €150.000 aan een project van het Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen, maar volgens de Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. En het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. De Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer, het is zonnig en warm met temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag iets minder warm. Vanavond en vannacht is er toenemende bewolking. Kans op een enkele bui. Het koelt dan af naar 20 graden. En morgen is het wisselend bewolkt. Kans op een bui. En dan wordt het maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws. Meer via ons app en op Rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan. De A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. 5 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer, 20 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. De A16 in de omgekeerde richting. Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 8 kilometer. Dan de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Daar een dikke 5 minuten vertraging. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein nog eens 10 kilometer, 8 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
18: Geeft ruimte.
19: Hey, Remo!
18: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote

met Everything She Wants. En begon het tweede uurtje van Rijnmond de Middag door met de enige nummer 1 hit die Rob de Nijs ooit scoorde. En dat was in 1996 met het geweldige Bange Hart. Een bijzonder goedemiddag en welkom deze vrijdagmiddag 14 augustus. Er is vanavond voetbal, maar ja, het is ook een primeur. En ja, dat bedoel ik dan niet positief, maar Rijnmond, Radio Rijnmond, en die redenen zijn al eerder uitgelegd. En daar kun je begrip voor hebben, of niet, maar vanavond speelt Sparta om 8 uur in Velzen tegen Telstar. Maar er is dus geen live verslag op Radio Rijnmond. Je zult dat dus op een andere manier moeten gaan volgen. Morgenavond speelt Excelsior. Hetzelfde laken een pak. Geen verslag op Radio Rijnmond van Excelsior tegen PSV. Op Boudestein wordt om 8 uur afgetrapt. Wel zondag vanaf 2 uur extra sport natuurlijk, met alles over Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. De eerste thuiswedstrijd van de Eredivisie van dit seizoen voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid, met grote kampioenaspiraties dit seizoen. Zij trappen af om 2:30. En die wedstrijd zal dus te horen zijn integraal op Radio Rijnmond in een extra sportuitzending van 2 tot 5. Nu de hoogste tijd voor muziek. Ik heb straks, even kijken, Shakira en de Bee Gees klaarstaan. Nu eerst Olivia Rodrigo met een nieuwe single. Dit is The Stupid Song.

tijd van Saturday Night Fever. Hoogtijdagen voor de Bee Gees. En hoor hem eens tekeer gaan. Barry Gibb met zijn falsetstem. Ja, ik heb dat wel eens met Teun in de ochtend gedaan. We kwamen allebei behoorlijk hoog, maar niet zo hoog als Barry Gibb zelf. Het was ook een beetje voor de Bee Gees, uit Australië natuurlijk. Een beetje het begin van een succesvolle disco-periode. En dit nummer is terug te vinden op het album Children of the World. Lekker om die gouden oude muziek uit de jaren 70 weer eens voorbij te horen komen hier op Radio Rijnmond. Mag ik morgen om 10 uur ook weer Het Weekend Is Er presenteren? Dan met natuurlijk allerlei tips voor jouw weekendinvulling. Als je nog een lege agenda hebt die je graag een beetje ingekleurd wilt zien, moet je luisteren vanaf 10 uur tot 12 uur met lekkere muziek. Weekend, het intro quiz. En voor de rest prettige gesprekken over zaken die zich afspelen in de regio in dit weekend en de dagen erna. Zo ook alles natuurlijk over de Pleinbioscoop de komende week weer. En ook over het voetbal. Hè? Want we hebben morgen onlangs een experimentje gedaan met een columnist over Feyenoord. Bij de thuiswedstrijden van Feyenoord heb ik iedere zaterdagochtend een columnist. Een echte Feyenoord-fan in hart en nieren, al sinds jaar en dag. En die mag ook morgen. Frans Rijgaard is zijn naam. Je kunt hem ook volgen. Hij heeft jarenlang columns geschreven voor het blad Hand in Hand. Hij is een bekende gast in de Kuip. En we zijn een soort vriendschap, radiovriendschap aangegaan. Dus morgen hoor je weer een nieuwe column van Frans Rijgaard hier op Radio Rijnmond tussen 10 en 12. En die column zal zo een beetje in het laatste half uur zijn over Feyenoord. Dat aanstaande zondag dus. De eerste thuiswedstrijd speelt in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. Dit is Causes, Nederlands-Britse band. Cool.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

is onlangs 80 jaar geworden. Still going strong. Ik heb het over Cher. Dit was de Shoop Shoop Song op Radio Rijnmond. En daarvoor die oude Joe Cocker uit 69 met Delta Lady. De Pleinbioscoop is ook dit weekend natuurlijk aan. Je kunt morgenavond The Last Viking zien. Geweldige leuke film. Het staat nog steeds op mijn bucketlijst. Maar ik moet even kijken of ik er morgen aan toe kom. Dit is een Deens-Zweedse film van bijna 2 uur. Heel veel humor zit daarin. Goed. Je moet maar even kijken op de website pleinbioscooprotterdam.nl. Dan zie je ook trouwens dat er aanstaande zondag een Nederlandse film Spoorloos wordt vertoond uit 1988. En het bijzondere daaraan is dat, even kijken, de actrice die Johanna Ter Stegen, die zal daarbij aanwezig zijn en een inleiding verzorgen bij die vertoning van die filmklassieker Spoorloos. Dus dat is best bijzonder. Aanstaande zondagavond zal dat zijn op de Kop van Zuid. Daar is actrice Johanna Ter Stegen te gast bij de film waar ze inspeelt. Verder, voor je uitgaagenda kun je kijken op rijnmond.nl/uitagenda. En wellicht zie je er nog wat leuks ertussen staan wat je in het weekend kunt gaan doen. Nu tijd voor Benson Boone.

John Waite als zanger van The Babies en later van Bad English. Een bijzondere muzikant met een geweldige stem. Dit was tijdloze, lekkere plaat van The Babies. Eerder mailde ik steeds die zaken in de Pleinbioscoop. Hè? Dat die vanavond, morgen en overmorgen ook mooie programma's en mooie films laat zien. Maar ik heb en passant gezegd dat het geloof ik om 7 uur begint. Nou, dan ben je te vroeg, want de film zelf gaat om 9:30. Hè? Dus het moet een beetje duister zijn natuurlijk. Dus dat begrijp je natuurlijk met een beetje logisch nadenken. Die films beginnen om 9:30 op de Pleinbioscoop. Is dat even gecorrigeerd? Daarmee ga ik de biezen pakken en me voorbereiden op morgenochtend. Tussen 10 en 12 hoor je me weer. Voorafgegaan door, ik zeg wel eens gekscherend tegen Dennis Kranenburg, mijn gewaardeerde Feyenoord-watcher en collega, dat hij het voorprogramma mag verzorgen van mij. Maar ik ben eigenlijk het soort toetje, zegt hij. Dus morgen vanaf 8:00 tot 10:00 de Rijnmond Jukebox met lekkere muziek. Uitgezocht door Dennis Kranenburg. En daarna natuurlijk de hoofdgerechten. Nee. Allebei hoofdgerechten. Morgen dus vanaf 10:00 hoor je mij weer. Ik zeg dank voor het luisteren op deze vrijdag. Veel plezier zometeen bij Teun en Feza. Vanavond zit na 7:00 de afterparty Daan. Die mag de radio gaan maken. Ik wens ik heel veel succes. En Rijnmond de middag door is er gewoon maandag weer. Tussen 2:00 en 4:00.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Een hele goede middag, bijna 4 uur. Dit is Rijnmond. Het was zoeken, zoeken, zoeken in alle gaten en alle hoeken, Feza, maar gelukkig gevonden.
14: Oh, vertel.
13: Wie of wat het is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws en dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. Demonstreren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Doe het niet, ga van de snelweg af, zegt Jette.
16: Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van het demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee. Ja, het is volstrekt onacceptabel. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend 2 mensen hun leven hebben moeten laten. Vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
15: Vanochtend kwamen 2 mensen uit Os om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. Maar daar moet nog eens goed naar worden gekeken, vindt het kabinet. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is bekend van tal van Nederlandse tv-series, waaronder Bassie en Adriaan. In die tv-serie speelde hij de klungelige boef B100. Die had een ouderwetse rode mobiele telefoon die verbonden was met een lange antenne die uit zijn grijze regenjas kwam. Alles wat B100 deed, ging mis. Bas en Adriaan van Toor herdenken Beyer op hun Facebookpagina. Ze herinneren hem als een goed acteur en ook als een gezellige collega. Hans Beyer was 78 jaar. Het weer, het is zonnig en warm. Temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wel iets minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans dan op een enkele bui. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. En dan temperaturen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Aries, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie, Feza. Waar is het druk?
0: Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Een file van 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging door een auto met pech. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen 15 kilometer, 20 minuten vertraging. Er is schade aan het wegmeubilair. Oh. En dan ook nog de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 12 kilometer, 3 kwartier vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook goed om even te noemen dat op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 5500, 5700 en afrit Brielen is er een vertraging van een paar minuten door een te hoog voertuig voor de Thomassentunnel. En de weg is daar dicht.
13: Nou, sterkte in de strijd daar. Wij rijden met je mee. Weet dat, je bent niet alleen. Hij is gevonden, Feza.
0: Vertel.
13: Of beter, l'han trovat. Nou, over wie het gaat, dat hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
17: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis mee met Golden eSIM.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
23: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Mlati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond.
24: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: NXX, New Sensation op Radio Rijnmond. Natuurlijk in de vrijdagmiddagshow. Een hele goede middag. Mijn naam is Teun Willems. Met mij de dame die het toch elke week weer voor elkaar krijgt. Om vlak voor de uitzending te denken. Oh, we gaan beginnen. Oh, we gaan beginnen. Dat is echt ongelooflijk bezig.
1: Maar weet je hoe dat komt?
0: Nou, ik wil het heel graag weten.
1: Ja, echt? Ja. Oké. Okay. Nou, het is dus zo. Dan ga ik de laatste paar minuten zo geconcentreerd aan het werk.
0: Ja.
1: Dat ik dan denk, oh ja, dat is waar ook.
0: Ja?
1: Dat.
0: Oh, ik denk, er komt nog meer, maar dat is het. Okay.
1: Nee, dat is het. En het is vrijdag, weet je. Ik bedoel, we doen het gewoon lekker rustig aan.
0: Jawel, je hebt ook gelijk.
1: Het is te warm.
0: Het is erg warm. Je hebt gelijk ook, Feza. Feza Albayrak trouwens.
1: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
0: Hey, over verrassingen gesproken, Fees. Eergisteren kwam het nieuws naar buiten. Hè. Op zijn Catalaans zeg je Ran Trobat, hoop ik. ze hebben hem gevonden. Een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. Xavi Hernandez gaat het worden. Groot liefhebber van het Hollandse voetbal. Een beetje gevormd door de gedachten van Cruijff, heeft hij zelf gezegd. Echt een voorstander van die Nederlandse school. Maar je kan ook zeggen, ja, het is niet een Nederlander.
1: Nou, ja, inderdaad dat.
0: Dus ik ben wel benieuwd, maakt dat uit? Is dat een dingetje? Moet de bondscoach van het Nederlands elftal per se een Nederlander zijn? Of zeg je, nou, dat paspoort, lekker belangrijk, maakt geen reet uit als hij Oranje maar wereldkampioen maakt?
1: Tuurlijk ook, maar ik denk dat we genoeg Nederlandse coaches hebben die dat kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, dus nee, ik vind het wel jammer.
0: We hebben heel veel namen te horen gekregen natuurlijk. Slot was er onder andere een van. Die heeft laten weten dat hij nooit zo ver in die conversatie, in die gesprekken met de KNVB is gekomen om het überhaupt over salaris of contractduur te hebben. Wel leuk, in de persconferentie zei Van Bronckhorst er zelf over, want het is een oud collega, Xavi van Bronckhorst.
1: Ja.
0: Dat hij verrast was, maar dat hij het heel leuk vond dat een oud collega van hem dat gaat doen. En dat Xavi Hernandez zei dat hij vereerd was dat hij dat mocht doen. Nou, dat is natuurlijk al mooi om te horen dat hij dat voelt zo op die manier.
1: Ja.
0: Maar ik ben toch wel benieuwd. Wat vind jij er nou eigenlijk van? Moet de bondscoach van het Nederlands elftal per se een Nederlander zijn? Of zeg jij, joh, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik Xavi Hernandez dat ga doen. Ben benieuwd. In de Rijnmond-app mag je het laten weten. Gaan we luisteren naar muziek van deze. ATB. Don't Stop op Radio Rijnmond.

0: Maak van je hobby niet je werk, zeggen ze wel eens. En daar kan deze jongen over meepraten. Muziek maken werd voor Cameron Whitcomb op een gegeven moment eigenlijk meer werk dan dat het leuk was. Waardoor hij er bijna mee gestopt is. Maar ja, het bleef wel een beetje jeuken. Gitaartje bleef een beetje roepen en de muziek bleef trekken. En maar goed ook, want anders hadden wij deze muziek nooit gekend. Je hoort hem hier zo op Radio Rijnmond met zijn laatste Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Vrijdagmiddag vandaag, het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat het moment is aangebroken, Feza, om nog even één keertje achterom te kijken naar de afgelopen week. Want ja, wat was er maandag ook alweer en wat speelde de dinsdag? Geen zorgen, wij hebben het allemaal voor je bijgehouden. Want woensdag kwamen er op verschillende plekken in de regio veel mensen samen om naar de eclips te kijken. Onder meer bij de Laurenskerk en op het strand van Hoek van Holland. En artsen hadden vooraf gewaarschuwd, Feza, kijk nou alleen met die eclipsbril naar die zon. Hè? Of maak zo'n doos waarmee je dan via kon kijken. Het Oogziekenhuis is daarom ook heel blij dat er zoveel aandacht was voor die eclips. Toch, na de zonsverduistering zijn er 3 mensen behandeld aan oogklachten.
1: Nou, en bij een explosie in de Rotterdamse Europoort is minstens 1 dode gevallen. 6 mensen raakten gewond. De explosie bij een opslagtank gebeurde rond 11:30. Mogelijk ging het mis bij het loskoppelen van leidingen, zegt een woordvoerder van Gunvor Energy. Het bedrijf aan de Moezelweg waar de explosie plaatsvond. De arbeidsinspectie doet onderzoek.
0: En wie regelmatig over de Algra-brug rijdt, moet de komende weken rekening houden met flinke vertragingen. Want de brug tussen Krimpa en Capelle is vanaf 10 augustus 4 weken dicht voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. En de brugklep wordt aangepakt. Het vaste deel krijgt ook nieuw asfalt. Flinke klus dus. En automobilisten moeten daardoor omrijden. Het advies wat wordt gezegd is, joh, werk zoveel mogelijk thuis. Pak het openbaar vervoer of stap op de fiets. Want fietsers en voetgangers die kunnen wel naar de overkant. Daar is een speciale tijdelijke brug voor aangelegd. Dus er is wel over nagedacht.
1: Precies.
0: Ook deze week bekend, hè. Wie wordt nou de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal van Oranje? Xavi Hernandez is het geworden. Het is iemand uit Catalonië volgens mij. Maar is Xavi nou de juiste keuze voor Oranje? Of hadden ze toch voor een Nederlandse coach moeten gaan? In de Rijnmond-app mag je het laten weten.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: de mooiste view van mijn bridge is natuurlijk hier in Rotterdam, hè?
1: Welke brug? Zeker. Willemsbrug.
0: De Willemsbrug. Kijk, mijn achternaam erbij. Dat vind ik altijd leuk.
1: Ja, hè?
0: Kim Wilde hoorde je natuurlijk in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Waar we zo weer de stripjockey gaan spelen. Jij mag raden. Ja, wie is dit dan? Upside
1: inside out. Ik weet het, ik weet het, ik weet het.
0: Niet zeggen,
1: hè? Oh, oké. Okay.
0: Weet jij nou ook? In de Rijnmond app, je weet het.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Een hele goede middag, het is 4:30, ik ben bij Rijnmond. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje, zo ook op de A.
4: 15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 8 kilometer, 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 13 kilometer, ongeveer een uur vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwkerk aan den IJssel 4 kilometer, 5 minuten. En de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 11 kilometer, een kwartier vertraging.
3: Sterkte daar, wij rijden met je mee hier zo in de vrijdagmiddagshow van Rijnmond. Wat betreft het weer, vanmiddag nog bijzonder warm. Hè? Temperaturen van 33 tot 36 graden. Het is warm. Bij zee iets koeler, 27 tot 30. Dus wil je wat verkoeling opzoeken, ga die kant op. En anders vanavond door, dan wint die verkoeling ook terrein. Vannacht neemt de bewolking toe. Later in de nacht ook nog kans op een enkele bui. Met minimumtemperaturen van 19 tot 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris van Meter, een hele goede middag.
5: Goedemiddag. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofielen en verwijzingen naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar ook in Utrecht. Ook in Groot-Brittannië is het al weken kurkdroog. De Britse regering heeft nu een tamelijk vergaande maatregel genomen, want er mogen geen wegwerp-barbecues meer worden verkocht. Want 1 vonkje is al genoeg voor een forse natuurbrand. En dat is de afgelopen dagen natuurlijk genoegzaam gebleken overal en nergens. Wegwerp-barbecues moeten nu uit de schappen van de winkels en ook uit alle webshops, vindt de Britse regering. Rijden onder invloed mag niet. Vliegen ook niet. Nou, nu blijkt, had een piloot van Air India gevlogen en dat hij had gebloot. En dat merkte de ruim 140 inzittenden van zijn Airbus A320. Want plotseling daalde het toestel tijdens de vlucht ineens 90 meter. Zo van, nou wee! 24 inzittenden raakten gewond. De piloot die kreeg na afloop maar eens een verplichte drugstest en hij testte positief op marihuana. Air India heeft prompt besloten om al zijn ruim 5000 piloten te gaan testen op drugs.
6: Ja, dat snap ik. Maar dit weet je toch aan de voorkant al dat dit geen goed idee is?
5: Blowen en dan gaan vliegen.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ah ja, blowen nee. En dan gaan rijden. Ook. Is ook,
5: ook
6: niet slim.
5: Nee, nee, ja. Je kan heel goed vliegen zonder achter de knuppel te gaan zitten. Nou, een goede...
3: Zeg nieuwslezer Aris van Meijer. Dankjewel.
5: Kitching.
7: Dit is Radio Rijnmond.
3: Geweldig. Muziek van de Bauta zomer is nog even Anouk voor je girl op Rijnmond.

0: Vertel.
1: Het is geschreven hier in Hotel New York in Rotterdam.
0: Oh, wat goed. Ja, dat is het.
1: Uitzicht op de Wilhelminapier. En dan heb je natuurlijk wel de juiste inspiratie.
0: Daarom.
1: Om een heerlijke plaat te schrijven. Anouk hoorde je met Girl.
2: De Stripjockey.
1: Blijft een vrolijk deuntje dit, hè? Alsof je denkt van, nou, gaat er iets gebeuren? Dan moet ik even opletten.
0: Ja, inderdaad.
1: Waarvan akte? Want
0: we spelen... spannend.
1: Ja, precies. We spelen de Stripjockey, Feza. Dat houdt in dat wij een hit uit de jaren 80, 90 van nu, of wanneer dan ook, helemaal kaal hebben gemaakt. Enkel en alleen de tekst is overgebleven.
0: Ja.
1: En aan jou de taak, joh, welke artiest dan en met welk nummer? Weet je dat te raden? Dan maak je kans op...
0: op een beatset.
1: Een beatset, dat is leuk. Van de Pok Pok, weet je wel, van vroeger.
0: Ja, precies.
1: En wat ik zo leuk vind aan Pok Pok is dat spel, die naam is exact hoe het klinkt.
0: Maar heet het ook echt zo? Want ik dacht dat je gewoon een grap maakte.
1: Het was goed, zei Pok Pok.
0: Heet dat Pok Pok? Oh.
1: Ja, dus dat is ik die twee van die houten bedjes.
0: En een balletje.
1: Ja, met zo'n soort squashballetje ertussen. En als je dat overslaat, hoor je altijd Pok Pok Pok. Ja, dat is toch geniaal, joh. Geweldig. Ja. En je maakt ook nog kans op die maansprijs, hè, want daar doe je ook gewoon naar meegissen. Een bioscoopervaring met 50 van jouw vrienden.
0: Gezellig.
1: Daaruit je winst. Goed, wil je dat nou allemaal winnen, kans maken op? Dan moet je weten wie dit is.
0: Ik weet hem gewoon en ik mag niet meedoen.
1: Jij mag niet meedoen, maar je weet hem wel.
0: Ja.
1: Zal ik hem nog eentje laten horen?
0: Ja, nog één keer. Upside inside out. En zometeen gaan we gewoon de plaat draaien, dus daar kijk ik het meest naar uit.
1: Het is een heerlijk plaatje, het is echt een heerlijk plaatje.
0: Ja.
1: Feza weet hem, kan je wachten om het uit te schreeuwen wie het is. Maar dat laten we gewoon lekker aan jou. In de Rijnmond-app mag je laten weten wie heb je zojuist gehoord. Je maakt kans op...

0: Zomer spel je voortaan als volgt. M-A-G-N-E-T-I-C. Magnetic van de Bauza. Wat een heerlijke zomerse plaat is dat, zeg. Zeker in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Feza, gaat het lukken of niet?
1: Ik ben nu aan het bellen, maar... Nee, ik krijg een voicemail.
0: Getsy Derry, nou...
1: Dus ik ga weer door.
0: Verschrikkelijk, zeg. Dan nog maar even muziek draaien. Ah, het zit ook niet mee vandaag, hè. Het is echt een stap. Het is echt een stap. Hey, weet jij nou wie of wat net dat liedje zong bij de stripjockey? Schroom niet, hè. In die Rijnmond-app. Laat het even weten. En dan maak jij kans op zo'n beatcheckje.

0: Een plaat die een beetje beschrijft zoals wij nu leven, Feza.
1: Oh?
0: Sky on fire.
1: Ja, zo voelt dat wel. Ja, ja.
0: Het is goed warm buiten, kunnen
1: ja,
0: we wel zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Heerlijk zeg. Dat was natuurlijk de Handsome Poets op Radio Rijnmond. Waar wij snel doorgaan naar Anita. Anita, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Anita?
2: Nou goed, ik kwam net van het strand. Oh, nou, je hebt gezien lekker. Dat ik prachtige Rijnmond sokken aan had.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Dat heeft Leo, andere luisteraar van ons, een mooie foto.
2: Leo, ja. En Leo werd gebeld en die kreeg zijn telefoon niet opgestoken.
1: Ja, oh, wat erg dit.
0: Oh.
1: Ja, hij stuurt ook een appje. Ik ben er, please nog een keer. Maar
0: ach,
1: helaas.
2: Ja, helaas.
0: Helaas. Maar Leo staat naast je, Anita.
2: Ja, kijk. Is mijn buurman op de camping.
0: Oh,
1: leuk.
0: Nou, Anita, als je het goede antwoord hebt, kunnen jullie samen dan lekker gaan pokpokken, hè?
1: Ja.
2: Oh, dat gaan we doen.
0: Nou, wie ja. Of wat heb je gehoord dan, Anita?
2: Ik heb Viva La Loca en van Ricky Martin.
3: Ik heb het gekregen.
0: Nou, Leo, jij hebt een beetje gewonnen, hoor.
1: Leo,
2: jij hebt een beetje gewonnen, hoor, ik denk.
0: Hé, maar Anita, vertel, met 34 graden naar het strand, dat is toch niet goed, joh?
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, is dat lekker, joh? Ja, zeker.
2: Ja.
1: Ik vind het een goed idee, hoor.
2: Het strand heerlijk.
0: Waait het een beetje daar dan?
2: Ja, op het strand was het echt goed te doen.
0: Ah, okay.
1: Ja, en je kunt het water in, toch? Ik bedoel...
2: Ja, en het was helemaal niet warm.
0: Nee, ja, oké. Okay.
2: Het was gewoon lekker.
1: Het is perfect. Oh, goed idee, hoor.
0: En goed ingesmeerd wel?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat is belangrijk.
2: Ja,
0: en misschien
2: ja door dat hete zand lopen. Nou, ik denk, ik trek gewoon mijn Rijnmond sokken.
1: Wat gelijk, goed. Joh. Ik denk al, waarom heb je je sokken aan op het strand? Maar ik snap hem. Heel slim.
2: Ja.
1: Ik ga er
2: dus
1: mijne ook meenemen.
2: Dus niet alleen leuk onder een spijkerbroek.
1: Oh, fantastisch. Ik ga het meteen ook aan mijn jambord geven. Ja, precies.
2: Ja.
1: Heel goed.
0: Maar, Anita, ik moet zeggen, met 34 graden naar het strand, ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd.
1: Nee, echt niet?
0: Hoor. Nee, waarom joh?
2: Nee, het was echt goed te doen.
0: Oké, okay. Als jij het zegt, dan geloof ik op je woord.
2: Ja, kijk maar.
0: En anders heeft Ricky Martin nog wel een leuk plekje voor je. In de La Vida Loca.
2: Ja, zoiets.
1: Veel plezier daar.
0: Anita, dankjewel.
2: Nou, dankjewel.
0: Fijn weekend.
2: Ja, fijn weekend. Doei.

0: Lisa, je wil het zo graag zeggen. Wie is dit?
1: Ricky Martin.
2: Ricky Martin, maar natuurlijk.
1: Maar ik moet zeggen, ze hebben wel heel veel lol op de camping hoor. Met Leo en Anita. En ja? Leo zegt er ook bij, nou gaat ze me lekker zitten pesten met haar vlak voor onze neus pokpokken. Lekker dan, zegt hij erbij.
2: Geweldig. Oh, hij ziet er ook een fotootje bij. Ze zitten echt werkelijk net na elkaar.
1: Superleuk. Superleuk.
2: Geweldig. Hey, veel plezier daar op de camping. Geniet nog van het lekkere weer en veel pok-pok plezier binnenkort.
1: Ja, precies.
2: Vees, heel wat anders. We hadden het over de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Die is woensdag bekendgemaakt. Dat is Xavi Hernandez geworden. En ja, wij vroegen ons daardoor af, goh, hadden we niet een Nederlandse bondscoach gewild? Of zijn we ook wel tevreden met het feit dat hij uit het buitenland komt?
1: Ja.
2: Mij maakt het niet zoveel uit. Jij zegt, ik denk dat we in huis ook nog wel talent genoeg hadden om dat te doen. En
1: ik denk het wel.
2: Wat je, had je misschien gewoon leuk gevonden, dat het dan echt vol Hollands is.
1: Ja, precies.
2: Kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Maar wat vindt de luisteraar ervan?
1: Nou, Ad zegt bijvoorbeeld, goedemiddag Teun en Veza. Het hoeft niet per se een Nederlander te zijn. Het mag ook een Nederlandse zijn.
2: Absoluut.
1: Ja. Dat is wel een hele goeie inderdaad. Ja. Maar ik denk dat we daar nog niet klaar voor zijn.
2: Nee, waarom niet eigenlijk?
1: Nou, ja, ik denk sowieso al omdat je het verschil ziet tussen voetbal en vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Want voetbal met mannen noemen we gewoon voetbal. En voetbal met vrouwen noemen we vrouwenvoetbal.
2: Ja, maar we hebben een heel succesvol Nederlands vrouwenvoetbalcoach.
1: Zeker, maar ik denk niet dat, ik weet niet of die zich laten, of de voetballers zich laten coachen door een vrouwelijke trainer.
2: Het is gewoon een gevoel bij jou misschien.
1: Ja.
2: Oké. Nou, Danny die heeft ook wel een leuk statement. Die zegt, joh, gewoon lekker stoppen met dat voetbal.
1: Oh, hoezo? Nee, niet. Danny, kom op.
2: Nou ja, ik moet zeggen, het seizoen is weer begonnen. Daar gaan we het later deze uitzending ook nog over hebben. Ik ben ook wel een beetje oranje moe na dat hele WK.
1: Hoezo?
2: Nou ja, zeker ook met het afstappen van Koeman daarna ging het nog langer over. Ik moet met de billen bloot dan. Ik begin er zelf nu weer over. Ja. Ik ben een beetje oranje
1: klaar
2: moe
1: mee?
2: Voor nu.
1: Okay,
2: het mag wel eventjes op een laag pitje en dan gaan we het er later wel weer over hebben.
1: Oké, nou vooruit.
2: Dus daar ben ik het dan wel mee eens. Hey, heb jij nog een reactie over het aanstellen van Xavi Hernandez als nieuwe bondscoach? Je bent welkom om het te laten weten in de Rijnmond App. We zijn meer dan nieuwsgierig naar jou mee. Gaan we langzaam richting het nieuws. Maar niet voordat we nog even de Window of Hope hebben gehoord van Oletta Adams in de vrijdagmiddagshow.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: 5:00, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Inmiddels gaat ruim 3% van alle uitgaven van alle Nederlandse huishoudens hier aan op. Maar wat dat is, dat vertel ik je zo. Eerst het nieuws en dat krijg je van Aries van Meteren. Aries, goedemiddag.
19: Goedemiddag. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind augustus uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en verwijzingen naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar ook in Utrecht. Tientallen boeren negeren de oproep van het kabinet om met hun tractor de snelweg te mijden. De boeren zijn gewoon de A1 en de A2 opgegaan om naar huis te rijden na hun protest in Den Bosch. Politie, justitie en het kabinet hadden eerder vandaag boeren opgeroepen om de snelweg niet te gebruiken voor hun protesten. Vanochtend kwamen 2 mensen om het leven bij een aanrijding in de staart van een file achter tractoren die over de A59 reden. 6 mensen raakten bij het ongeluk gewond. Het is verboden om met trekkers op de snelweg te rijden, maar politie en justitie besloten gisteren om niet te handhaven. Het kabinet wil dat gaan nabespreken met politie, justitie en de verantwoordelijke burgemeesters. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinese IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven naar de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer, het is zonnig warm. Temperatuur rond de 36 graden langs de kust. In de loop van de middag wordt het wel iets minder warm. Vanavond en vannacht hebben we toenemende bewolking. Kans ook dan op een enkele bui. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Aries, dankjewel. Dan even de ANWB fileinformatie, Veza.
20: Twee files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 11 kilometer, 50 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en industriegebied Avelingen 6 kilometer. Een vertraging van 10 minuten.
18: Het aandeel, afhaal- en bezorgmaaltijdenfeest is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld in Nederland. Dus ik ben benieuwd, hoe gaat dat nou bij jou thuis? Bestel jij regelmatig eten? Hou je het af of zeg je, nee, absoluut niet. Ik sta gewoon zelf achter het fornuis. Laat het weten in de Rijnmond-app.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Veza Albayrak. Radio met een grote R.
28: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5. Werd in 2000 gebruikt, feest.
1: Ja.
0: Tijdens de Democratische Conventie in Amerika. Dan denk je, ja, dat maakt er geen reet uit. Nou, dat was de partij van Bill Clinton. Leuk plaatje, lekker vrolijk. Totdat iemand echt even naar die tekst ging luisteren. En dacht, wacht even, daar zit natuurlijk die zin in. A little bit of Monica in my life.
1: Ja.
0: Nou, en laat Monica nou net een naam zijn waar president Bill Clinton op dat moment denk ik niet aan herinnerd wilde worden.
1: Nee.
0: Maar ja, wel een leuk plaatje. Lou Bega met Mambo No. 5 hier op Radio Rijnmond. Inmiddels gaat zo'n 3% van de totale huishoudelijke uitgaven naar afhalen en bezorgen, Feza. Dus in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, die hoeveelheid. Dus ik ben wel benieuwd, hoe doe jij dat? Bestel jij veel?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Jij bent echt aan koken.
1: En ik ben ook niet per se van het uitgebreid koken. Jij bent echt iemand die echt allerlei gerechten maakt from scratch.
0: Ja, vind ik leuk.
1: Ik heb vaker foto's voorbij zien komen. Helaas nooit een uitnodiging mogen ontvangen. Maar goed, geeft niet. Maar nee, en ik ben dan wel weer meer van de kant-en-klare dingetjes. Of gewoon, weet je wel, die je gewoon heel snel even in de oven kunt doen of zo. Dus dat wel, maar bestellen niet echt heel vaak, nee.
0: Nou, ik moet zeggen dat de laatste keer dat ik wat bestelde was echt in mijn studententijd, denk ik. Ook uit puur gemak. Maar ik vind het heel duur. Ik vind het echt duur geworden. Dat is sowieso. Die bezorgkosten zijn er dan ook nog bij. Het is prijzig.
1: Ja, dus je kunt niet één ding bezorgen of zo. Of laten bezorgen. Je moet echt weer meteen heel veel of boven een bepaald bedrag. Ja. Dat kost gewoon echt veel.
0: Precies.
1: Veel.
0: Precies. En wat je zegt. Ik hou van koken. Ik vind het echt heel leuk.
1: Ja, je bent ook volgens mij wel echt goed in. Ik hoor goede verhalen.
0: Nou ja,
1: maar nogmaals, geen uitnodiging mogen ontvangen. Dus ik kan het niet zelf zeggen.
0: Als je zo doorgaat, krijg je hem nooit meer.
1: Nee.
0: Nee, ik heb gelukkig een vader die heel goed kan koken en die mij daar ook in mee heeft genomen. Dus dat is echt super.
1: Ah, heel goed.
0: Doet er allemaal niet toe. Wat wel belangrijk is jouw verhaal. Bestel jij veel? Ben jij van het, nee, we gaan gewoon thuis lekker koken? Ben je misschien van het afhalen? Dat
1: ja,
0: ook.
1: Afhalen kan ook nog inderdaad.
0: Dus laat het even weten in de Rijnmond app. Het is dus kennelijk verdubbeld in 10 jaar tijd. Heb jij daar aan bijgedragen? Wij zijn benieuwd. Heb ik muziek voor je van Supertramp. Goodbye Stranger.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man.
1: Een beetje de Nederlandse Dua Lipa vind ik die maan, vind je niet?
2: Oh ja, ja dat zou wel kunnen ja.
1: Iets ervan weg. Samen met de jeugdvertegenwoordiger maakten ze naar de maan. In de vrijdagmiddagshow waar we het moeten hebben over festivals en dan vooral de bezuinigingen daarop. De gemeenteraad wil namelijk meer dan 6 ton per jaar bezuinigen. En ja, daarmee komt de toekomst van evenementen extreem in het geding. Rotterdamse festivals zijn een petitie gestart onder de noemer Red de Rotterdamse Festivals. En ja, vanwege die beoogde bezuinigingen. Renske Statijn, directeur van Rotterdam Festivals. De organisatie die in de stad dat festivalaanbod ondersteunt. Er is een petitie gestart. Hoe gaat het daar nu mee?
3: Ja, goedemiddag. Ja, best goed. Maar er kan natuurlijk altijd nog meer ondertekend worden.
1: Want hoeveel ondertekenden hebben jullie nu ondertekend?
3: Ruim 1200.
1: Oh, dat is best
3: maar er moet natuurlijk nog veel meer bij komen.
1: Hey, wat is het gevolg voor de festivals in Rotterdam? Wat gaan de bezoekers ervan merken als er minder festivals komen?
3: Nou, de bezoekers gaan er echt zeker wat van merken. Wij ondersteunen de niet-commerciële festivals, hè, zoals de Rotterdam Pride, de Pleinbioscoop, Baruch Open Air, de Floating Passar. En ja, de bezoekers gaan merken dat ze of niet doorgaan volgend jaar, of dat ze bijvoorbeeld in veel kleinere vorm doorgaan. Dus ja, er zijn echt wel grote gevolgen voor ongeveer 180.000 bezoekers.
1: Zo, goeiedag zeg, dat is geen klein groepje.
3: Ja. Nee, zeker niet. Nee.
1: En wat voor geluid hoor je dan vanuit die 180.000 bezoekers over de ideeën van, nou, we moeten gaan minderen?
3: Ja, die balen daar natuurlijk ontzettend van, net als wij. Want ja, deze festivals leveren op dat het zorgt voor verbinding, voor ontspanning, voor het goede gesprek. En dat is juist ja, enorm belangrijk, zeker in een stad als Rotterdam met zoveel nationaliteiten. Dus mensen balen hier echt ontzettend van, net als wij.
1: Ja, en jullie staan ook in contact met de gemeente en met die festivals. Kunnen jullie naast een petitie echt niks meer doen daarvoor?
3: Ja, natuurlijk wel. Dat proberen we ook echt. We hebben eind augustus een gesprek met de wethouder cultuur, mevrouw Nunnely. Dus daar hopen we natuurlijk echt om te kijken hoe we samen met de gemeente toch kunnen zorgen dat deze bezuinigingen niet doorgaan. En daarnaast helpen we de festivals met kennis, met verbinding, met misschien wel het bereik naar andere fondsen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Tegelijkertijd zien we dat die fondsen en sponsoren ook overvraagd worden en dat er steeds minder sponsors zijn. Dus het is echt wel lastig.
2: En wat nou als die bezuinigingen dus doorgevoerd worden, hebben jullie een soort van doemscenario?
3: Nou, het doemscenario is dat ze echt verdwijnen. En dat er dus bijvoorbeeld geen Rotterdam Pride georganiseerd kan worden in Rotterdam. En ja, daar krijg ik wel buikpijn van. Dat kan niet waar zijn. Dat hoort gewoon bij onze stad.
1: Nou ja, zo is het ook alweer. Renske Statijn, wat je zegt, dat hoort bij de stad. We kunnen dat niet kwijtraken. En daarom is het belangrijk om die petitie in te vullen. Waar kunnen we hem vinden?
3: Ja, op www.redderotterdamsefestivals.petitie.nl.
1: Nou,
3: daar kun je hem vinden.
1: Renske, ontzettend bedankt dat je eventjes aan de telefoon wilde komen. Heel veel succes met het gesprek met de wethouder. En we horen graag wat eruit is gekomen.
3: Oké, zal ik doen. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Tuurlijk. Fijn weekend.
3: Fijn weekend.

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: 5:30, dit is Rijnmond. Goedemiddag. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje, zo ook op de A.
6: 16, Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer, 40 minuten vertraging. Door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht.
5: Dat was hem?
6: Dat was hem.
5: Nou, sterkte daar als je daar staat. Wij zitten in hetzelfde schuitje, wij rijden gezellig met je mee. Jules, we kunnen er lang of kort over praten, maar het was wel warm vandaag, hè?
7: Dat was het zeker inderdaad, mag ik wel zeggen. Ja.
6: Understatement.
7: Ja, de straten zijn een beetje leeg aan het raken met dat soort temperaturen. Rond de 35 graden kwamen we uit. Gierend hoog natuurlijk. Het is wel een klein beetje, nou, afkoelen is een groot woord, maar de gang naar beneden zit er toch inmiddels een beetje in. Okay. Rotterdam is terug naar 32 graden, vliegveld uiteraard, dus dat is nog warmer. Naar het maximum van 35,3. Dat is amper nou ook even een maandrecord voor augustus. Dus het is allemaal geen flauwe kul wat we meegemaakt hebben. Wel wat meer gekoeld inmiddels aan zee. Daar is een matige windje uit west tot noordwest met temperaturen. 27 graden nu voor Hoek van Holland, stellen namelijk 28. De koelte daar van het Haagvliet schuine streep de Noordzee. Mm-hmm. En die west-noordwestwind gaat ook wat terrein winnen vanavond. De verlossing is nog niet nabij, maar wel een beetje onderweg, zo gezegd. Okay. Landinwaarts duurt het wel nog een eindje in de avond dat we rond de 30 graden zijn gezakt. Maar vannacht koelt dan af tot een graad of 20. Betekent niet dat het heel mooi weer wordt. Er komen wat wolkenvelden later vanavond en zeker ook vannacht. Misschien dat er later een enkele bui valt. Bovendien wordt de lucht met die west-noordwestwind ook wat vochtiger. Dus morgenochtend zal het toch een beetje benauwd zijn. De warmte zit uiteraard nog flink in de huizen. En er is kans op een paar verspreid voorkomende buien. Maar lang niet iedereen krijgt een bui morgenochtend. Okay. En af en toe is er nog wat zon. En morgenmiddag dan krijgen we een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. En dan wordt de lucht ook weer wat droger. Met zonnige perioden en een paar stapelwolken en wellicht een enkele bui. En middagtemperatuur is zo van 23 graden aan zee. Heerlijk natuurlijk met die wind erbij. Tot 6, 27 graden landinwaarts.
5: Dat is dan wel weer ietsjes warmer. En daarna de zondag?
7: Ja, zondag 21 tot 24 graden. Echt duidelijke koelere weer met op zich een vrij goed plaatje hoor. Wel bewolkte momenten met vooral wat stapelwolken. Maar zeker ook zonnige periode. Misschien in de nacht en ochtend een enkele bui erbij.
5: Oké, nou goed. Met temperaturen van 21, 24. We zijn nu gewend aan 34. Dus we kunnen de truien weer uit de kasten gaan halen.
7: Ja, dat is de vlag kan uit, zo gezegd.
5: Jules, ontzettend bedankt voor het weer. Fijn weekend. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Er is van Meteren. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een petitie om bezuinigingen op Rotterdamse festivals terug te draaien is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. De gemeente Rotterdam wil ruim 6,5 ton bezuinigen op de festivals. En dat gaan mensen merken, zegt Renske Satijn.
9: Wij ondersteunen de niet-commerciële festivals, hè, zoals de Rotterdam Pride, de Pleinbioscoop, Baruch Open Air, de Floating Passar. En de bezoekers gaan merken dat ze of niet doorgaan volgend jaar, of dat ze bijvoorbeeld in veel kleinere vorm doorgaan. Dus ja, er zijn echt wel grote gevolgen voor ongeveer 180.000 bezoekers.
8: Rotterdam Festival is wel eind deze maand nog om de tafel met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Rotterdam. De komende dagen dalen de temperaturen weer een beetje, hoorden we net. En dat is mooi, dan kan het hitteprotocol weer de kast in. Maar toch is het misschien beter om nog even naar die protocollen te kijken, zeggen artsen in de GGZ. Want er is van alles geregeld voor kinderen, ouderen, mensen die buiten werken. Maar neem ook aanbevelingen op voor mensen in de GGZ, zeggen de artsen. Want zij zien bij hitte meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Mensen met een psychiatrische aandoening leven vaak in isolement en vaker ook in slechte huizen met slechte ventilatie. Artsen en hulpverleners moeten daar beter op letten, vinden ze. En een man uit Vlaardingen heeft zijn vakantieplannen wat moeten bijstellen. Hij was nog bezig om zijn auto in te laden om op vakantie te gaan, toen afgelopen nacht de auto in vlammen opging.
10: Zo.
8: De autobrand was aan de Goudse Singel in Vlaardingen. De politie gaat uit van brandstichting. Gelukkig voor de Vlaardingen zou hij met vrienden gaan en hij rijdt nu met hen mee, schrijft Omroep 2. Ook twee andere auto's die daarnaast stonden branden uit. Omliggende woningen moesten korte tijd worden ontruimd. Het was allemaal niet niks vannacht. Maar
10: nee.
8: De vakantie van deze Vlaardinger die gaat gelukkig wel door. Maar daarna kan hij op zoek naar een andere auto. Dus
10: het zou je maar overkomen, zeg.
8: Ja, met al je bagage al
10: goedemorgen,
8: ingeladen.
10: Ja, ook een deel van je inboedel schoon pleiten.
8: Absoluut. Ja, dat was zuur.
10: Heel veel sterkte en geniet dus extra van de vakantie. Want het zal daarna best druk worden, denk ik. Zeg maar.
8: Ja, daar valt wat te regelen.
10: Dankjewel.
11: Dit is Radio Rijnmond.
10: En ben je nou onderweg, dan zorgen wij wel voor de muziek. Geen zorgen. Zoals bijvoorbeeld Marco Borsato met Dromen zijn bedrog.
11: Radio met een grote R.

0: Nou, in het kader van lekker sentimenteel doen, dit is natuurlijk ook een droom voor mij die uitkomt, hè? Dat ik met Feza Albarek en Dennis Kranenburg in de studio.
1: Wow.
0: Ongelooflijk. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
2: De temperatuur loopt ook gelijk op. Of was het hier gewoon al warm?
0: Hij komt door jou
3: aan. Nee, het komt wel door jou, ja.
0: Goed warm hier, hè?
2: Ja, ik heb een heel klein vennetje voor je staan. Maar joh, volgens mij doet hij het alleen niet.
0: Die blaast alleen warme lucht. Het is echt verschrikkelijk, hoor. Het is bloed en bloed heet je.
2: Ja.
0: Afijn, we gaan jou niet langer vasthouden dan nodig. Want voetbal dit weekend, Feyenoord Go Ahead, staat op het programma. Beide teams goed aan het seizoen begonnen. Maar we gaan eens kijken hoe ze het dit weekend gaan doen. Dennis, jij was er vanmiddag bij. Doet er weer verslag van, ook aankomend weekend. De bezetting van de linksbackspositie van Feyenoord is dun. Hoe gaat Van Bronckhorst het oplossen?
2: Ja, nou, van de eerste was erbij, ik niet. Dus ik zat hier op de redactie. De detail, mensen halen ons wel eens vaker door elkaar. hoe gaan ze dat oplossen? Ze hebben natuurlijk best wel wat mogelijkheden om daar ook in te schuiven. Want we hebben natuurlijk in de voorbereiding ook gezien dat de nieuwe Spaanse verdediger Marmol ook op die plek heeft gespeeld. Die zien ze eigenlijk als centrumverdediger. Dus dat willen ze dan toch liever op zijn eigen plekje in gaan zetten. Wessels heeft daar ook gespeeld, een jonge jeugdspeler die het ook uitstekend heeft gedaan. We weten dat bijvoorbeeld de blessures van Bos en Smal, zeker die van Bos, dat gaat echt nog wel even duren. Die verwachten we echt pas in het volgende kalenderjaar terug. Okay. En Smal heeft een nieuwe blessure opgelopen. Dus dat gaat nog wat langer duren dan ze eigenlijk hadden gehoopt. Ja, fijn, het is wel aan het kijken om daar ook op te versterken. En Gavi Lopez, een Spaanse speler, die moet dan gehuurd gaan worden van Real Sociedad. Die moet nog gekeurd worden, papierwerk en zo moet dan daarna ook nog geregeld worden. Dus dat lijkt er dan op dat hij in ieder geval deze kant op gaat komen om, om een extra optie op die linkerkant te gaan geven voor Van Bronckhorst.
0: Oké. En wat daarna bij Ahmed Hodžić, zijn die weer aan het meetrainen of hoe zit dat?
2: Ja, die hebben wel weer meegetraind, dus dat is wel weer prettig, hè, dat ook daar weer wat meer keuzes ook voor gaan komen. Wat wel opmerkelijk was, is dat ook Giovanni Van Bronckhorst zei, er werd ook gevraagd van over die aanvoerdersband ging het natuurlijk, hè, daar gaat het al heel lang over bij Feyenoord. Talenten is natuurlijk de aanvoerder, dat weten we. Nou, dan wordt er ook een tweede en een derde aanvoerder. En toen zeiden dat zijn Haj Moussa en Reed, zoals dat vorig jaar ook was, en Watanabe. Dat noemde hij een beetje, dat moffelde die zo'n beetje half erachteraan. Ja, toen dachten wij ook wel, dat betekent dus wel gewoon, was Watanabe dus aanvoerder, en Marmol, die zal ook moeten gaan spelen, omdat hij natuurlijk ook gehaald is. Ja, dat lijkt dat toch echt het centrum ook in principe wel te zijn met die twee spelers. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Met ook Ahmed Hodžić, Bele die straks ook nog een keer terug natuurlijk komt, die er al lang uit is. Dus, maar hij noemde dat zo'n beetje dat ik dacht, dat betekent dus wel dat Watanabe, lijkt mij dan, een van de spelers is die ook gaat, altijd gaat spelen.
0: Een beetje tussen neus en lippen door werd dat
2: gegeven. Ja.
0: Ik zei net al, Go Ahead, ook goed begonnen aan het seizoen, 3 punten. Hoe staan die ervoor?
2: Dat is natuurlijk waar een nieuwe trainer ook is, hè, bij Go Ahead Eagles, met Jozef Oosting. Melvin Boe was natuurlijk de trainer die daar zat. Die kennen we natuurlijk nog uit zijn tijd uit de jeugd bij Feyenoord en natuurlijk bij FC Dordrecht. Ja, en zij zijn met dit seizoen eigenlijk gewoon goed begonnen. 4-1 gewonnen van Willem 2. En het voordeel is dan wel, kijk, zij komen naar de Kuip. En het voordeel is dan wel dat Feyenoord van alle wedstrijden die hiervoor gespeeld zijn eigenlijk maar 1 keer heeft verloren van Go Ahead. Dus laten we hopen dat dat ook het geval ook blijft na deze speelronde.
0: Oké dan. Hey, woensdag werd bekend, nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is Xavi Hernandez.
2: Ja.
0: Een oud collega van Bronckhorst, volgens mij.
2: Zeker.
0: Wat heeft u er nog wat over gezegd?
2: Ook dat nog, ja. Hij heeft daar zeker wat over gezegd. Hij vond het een verrassende keuze.
0: Ja.
2: Dat ze bij hem zijn uitgekomen. Wel heel leuk natuurlijk ook voor hem. Hij heeft ook een appje gestuurd. Ze hebben samen gespeeld bij FC Barcelona. Daar kennen ze elkaar natuurlijk ook van. En hij zei ook wel van op de vraag van wist ik toen al dat het een trainer zou zijn? Ja, nee, dat weet je eigenlijk niet. Hij zegt, het was wel iemand die heel erg bezig was met het team en met alles wat daarbij komt. Kijken was ook aanvoerder natuurlijk bij Barcelona. Maar je kunt niet van tevoren al zeggen van die gaat wel even trainer worden. Want dat wist hij toen op dat moment nog niet. Maar op zich ook wel een verrassende keuze ook wel, inderdaad. Ik ben het wel met Van Bronckhorst eens, hè, want de laatste buitenlandse trainer in Nederland was 1978, was Ernst Happel, trainer van Feyenoord natuurlijk ook. Dus dat is op zich wel een opmerkelijke zet. Maar hij is wel iemand die de Cruijff-filosofie aanhangt. Laat dat nou een Nederlander zijn geweest. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen dadelijk, als hij eind september voor het eerst interlands met Nederland gaat spelen.
0: Ja, we gaan het meemaken. Hey, om het af te ronden, heeft Van Bronckhorst een beetje zin in zondag?
2: Het zou toch gek zijn als je net weer terug bent als trainer van Feyenoord bij je eigen club. En dan, voor mij hoeft het eigenlijk niet die thuiswedstrijd. Dat zou toch ook gek zijn. Nee, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Natuurlijk heeft hij er heel veel zin in. Ze hebben een hele goede trainingsweek ook gehad, zei hij. Waardoor ze met heel veel vertrouwen die wedstrijd ook...

0: gemoed gaan. Ja, niet alleen hij heeft heel veel zin in. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Het is voor ons ook de eerste thuiswedstrijd van dit nieuwe seizoen. Dus, en het is iets minder warm dan vandaag, godzijdank. Dus dat is wel, dat is ook wel weer prettig. Vooral voor de jongens die natuurlijk achter die bal aan moeten. Dus nee, we hebben er allemaal heel veel zin in. En ik ga gewoon uit van 3 Rotterdamse punten daarin.
1: Ik hou het.
2: Dennis, dankjewel. Veel plezier ook dit weekend. Hey, uiteraard doet Rijnmond er weer verslag van. Hè. Zondag 16 augustus, 2:30. De wedstrijd is al vanaf 4:00 aanwezig. Op Radio Rijnmond kan je meeluisteren naar de voorbeschouwing. Dan heb ik muziek voor je van OMC straks. Naar de nieuwste van Ella Langley, Choosing Texas.

Ella Langley, Choose in Texas. Ja, voor de oplettende luisteraar, die hoorden wij net zeggen. Aankomende zondag om 4 uur. Klopt natuurlijk niet, slaat ook nergens op. Het is aankomende zondag om 2:30. Dat is hem. En vanaf 2 uur kan je het op Radio Rijnmond hier alvast volgen. In de voorbeschouwing. Is dit OMC voor je?

0: Het schijnt dus dat OMC dit nummer heeft geschreven nadat hij op de bankrekening van Feza Albayrak heeft gekeken. Sloeg die stijf achterover. Hoe bizar is dit? Het klotst tegen de plint op.
1: Helemaal niet. Je overdrijft. I wish.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nee joh. Jij
1: dan had ik heel veel afgehaald en besteld.
0: Ja, maar daar hebben we het over. Hè? Over dat afhalen. Het schijnt dus verdubbeld te zijn in de afgelopen 10 jaar tijd. 3% van de totale uitgaven van de Nederlandse huishoudens gaat inmiddels naar bestellingen, afval, eten, noem het allemaal maar op. Wij vroegen aan jou, joh, doe jij dat nou ook? Ja of nee? Wat zeggen de mensen, Feza?
1: Mark zegt nooit. Echt hoofdletters. Ik kook zelf, zegt hij. Binnen 20 minuten krijg je altijd een lekkere maaltijd. En ook een reden om het niet te doen, die vervelende bezorgscootertjes.
0: Ja, daar kan ik me dan wel wat bij voorstellen.
1: Ja, dat is wel een punt.
0: Ze zijn eigenlijk alleen leuk als ze bij jou voor de deur stoppen, die bezorgscootertjes.
1: Ja, ja. En je niet omverrijden.
0: Nee, hè?
1: Ja. Nee, inderdaad.
0: We krijgen nog een reactie ook van Peter Buurman. Die zegt, hoi Feza en Teun. Voor thuisbezorgen haal ik in mijn eentje het minimumbedrag vaak niet. Maar gelukkig hebben we hier in Rokanje een fantastisch ouderwetse Chinees. Dus ik ga gewoon lekker aan het tafeltje zitten daar. Gezellig, relaxed, vaste prik. En ook als ik vrienden over de vloer heb. Groetjes,
1: Peter. Heerlijk.
0: Ah, daar kan ik ook weer inkomen.
1: Goed idee, inderdaad.
0: Wij hadden het hier over. En toen kwam vanaf de redactie Bas van Halder aanrennen. Die zegt, nou, ik weet wel waar die 3% vandaan komt.
2: Ja. Dat weet ik precies. Ik werk nu ongeveer 2 jaar lang in de avond.
1: Ja.
2: Nou ja, dan ben ik natuurlijk nooit thuis. Dus ik kan niet koken, behalve van woede. En dat doe ik ook geregeld. Want ik ben ook sinds een jaar van het gas af thuis.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk gewoon kloten om elektrisch te koken. Om op hebben jullie wat doen jullie thuis?
0: Ik heb ook een elektrisch kookplaatje. Ik ben er ook niet blij mee, moet ik zeggen.
2: Nee, en als je op vol gas kan, dan kan je die biefstuk gewoon goed dicht schroeien.
0: Ja,
1: ja, maar dan moet je daar toch een andere oplossing op bedenken. Dit wordt toch een hele dure grap zo op die manier. Ja, maar bedoel, je kunt toch niet elke avond.
2: Nou,
1: dat doe je dus nu waarschijnlijk wel.
2: Ik zal je vertellen, ik ga wel eens. Dat ik denk, als ik ga koken, dan heb ik altijd heel veel ingrediënten nodig. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, plus de manuren die je erin steekt, dan ben je uiteindelijk duurder uit.
0: God. Ja, dat is waar.
1: Ja, dat is ook een manier van berekenen, ja.
0: Ik denk dat het inderdaad ook wel te maken heeft met inderdaad andere tijden werken en dat soort dingen. Het is ook gewoon heel makkelijk. En wat ook vaak helpt, is dat ik heb ook wel eens dat ik dan thuis op dat elektrische plaatje sta, echt zweet in mijn naad, koken, alles erbij. Dit is zo, neem ik een hap, denk ik, nou.
2: Okay. Is dit het?
0: Ja, flauw. Ja. En als je bestelt, is het wel vaak lekker.
2: Dat is ook zo, ja.
1: Ja, dat hoop je.
0: Ja, je
1: want het kan ook. Nee, maar ik bedoel, het kan ook tegenvallen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Kijk, als het allemaal goed. Maar goed, nogmaals, het is wel een dure grap om dat elke dag te doen. Denk je dan niet bij jezelf, misschien moet ik voorbereiden en.
2: Nou, je kan ook gewoon een keer een avondje kiezen voor water en brood, bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: nee, dat is geen optie.
0: Dat zit er bij jou niet in. Nee. En dat ondanks die enorme bankrekening van jou.
1: Serieus?
0: Ongelooflijk.
1: Oh.
0: Hey, Bas, gezellig dat je even was, man.
2: Ja, ik ga weer terug naar de redactie. Naar mijn plek. Naar mijn hok.
0: Doe alsof je aan het werk bent. En smakelijk. Hoi, hoi. Is dit Counting Crows voor je? Op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Uur. 6 uur. Dit is Rijnmond. Dit is ook het moment om je telefoon alvast te pakken, paraat te houden, want zo liggen de muzikale keuzes weer op jouw bord. Welke keuzes dat zijn, hoor je zo. Eerst het nieuws van Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
11: Goedenavond. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. Andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen en andere worden duurder, verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, maar ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen. De petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekend. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Tientallen boeren hebben de oproep van het kabinet genegeerd om met hun tractoren de snelweg te mijden. De boeren zijn gewoon de A1 en de A2 opgereden om naar huis te gaan na hun protest in Den Bosch. Politie, justitie en het kabinet hadden eerder vandaag boeren opgeroepen om de snelweg niet te gebruiken voor hun protesten. Vanochtend nog kwamen twee mensen om het leven bij een aanrijding in de staart van een file achter tractoren die over de A59 reden. 6 mensen raakten bij het ongeluk gewond. Het is verboden om met trekkers op de snelweg te rijden, maar politie en justitie besloten gisteren nog om niet te handhaven. Het kabinet wil dat gaan nabespreken met politie, justitie en de verantwoordelijke burgemeesters. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CBB ook door maatregelen van het kabinet. Er ligt een plan om het eigen risico en de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het hier en daar ook een beetje gaan regenen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Aris, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie, Feza.
0: Geen files.
10: Niet?
0: Nee.
10: Helemaal niet?
0: Nee, echt niet.
10: Dat is lekker. Dan kan iedereen gewoon zijn telefoon erbij pakken. Want jij bepaalt wat we gaan draaien. Vingers in de aanslag, Rijnmond app erbij. Want jouw stem kan zo doorslaggevend zijn in wat er uit die speakers gaat komen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: Ik hoor het Ruud de Boer zeggen. Weet jij wat?
1: Nee.
0: Je hebt nooit veel te veel Collins. Dat is heel flauw, dat weet je.
1: Ja, maar hij blijft leuk.
0: Ja, hij blijft leuk. Hey, een hele goede middag. Goede avond inmiddels al. Het is 6:10. Je bent nog wel bij de vrijdagmiddagshow van Rijnmond. Met mij, Teun Willems en Feza Albayrak.
1: Yes, goedenavond.
0: Feza, waar hebben we het allemaal over gehad vandaag?
1: Over de Rotterdamse festivals. Ja. Want de gemeenteraad, de Rotterdamse gemeenteraad, die wil daarop bezuinigen.
0: Bijna
1: ruim 6 ton.
0: Ja.
1: En dat is toch best wel veel, waardoor heel veel festivals kunnen ophouden te bestaan.
0: Of geld moeten gaan vragen.
1: Of geld moeten vragen inderdaad aan fondsen. Of op andere manieren misschien nog hogere entreeprijzen moeten vragen. Dus de festivals die hebben de handen ineengeslagen. En die hebben een petitie. Die zijn een petitie gestart. Ruim 1300 keer inmiddels ondertekend.
0: Zo.
1: En dan gaan ze daarvoor aandacht vragen bij de gemeenteraad.
0: En
1: als jij wilt, dan kun je hem ook nog ondertekenen. Dat kan op reddederotterdamsefestivals.petities.nl.
0: Nou, dat moet te doen zijn. Verder hebben we het ook nog gehad over aankomend weekend. Hè, want Feyenoord gaat in de Kuip spelen tegen Go Ahead Eagles. Het team staat er best wel redelijk voor, volgens mij. Dat zei Dennis Kranenburg net bij ons in de studio. Dennis van Eersel is bij de persconferentie geweest. Heeft daar ook geluisterd naar Gio van der van Bronckhorst. Die wat vertelde over Xavi Hernandez. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij vond het een verrassende keuze. Hij heeft wel zijn oud-collega bij Barcelona een appje gestuurd. Met heel veel succes. En daarbij, die Xavi Hernandez is iemand die van de Hollandse school houdt. Van het voetbal van Cruijff. Dus toch nog een beetje Nederlands in het oranje elftal. En we hebben het ook nog gehad over het bestellen van eten.
1: Ja.
0: Dat jij en ik doen dat eigenlijk niet super vaak. Wij koken liever.
1: Nee, ja.
0: Althans, we koken liever. We koken gewoon.
1: Ja.
0: Maar het is wel leuk om te merken dat in de Rijnmond App kwamen meerdere reacties binnen van mensen die zeiden van nou, iets bestellen, geen enkel probleem hoor. Is ook hartstikke lekker. En ik bedoel, daar is ook wat voor te zeggen, toch?
1: Zeker.
0: Zeker. Wel. Dat en meer vandaag in Afslag Rijnmond. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste is dat we heel veel muziek hebben gedraaid. Wat we ook dit uur nog voor jou gaan doen, maar ook met jou gaan doen. Want welke afslagen gaan we zo nemen? De keuzes. Hoor je zo?

0: met We Go Back in de vrijdagmiddagshow. Kiezen tussen je vader of je moeder. Vaak een onmogelijke keuze.
1: Ja.
0: Dat is echt lastig. Ik ga toch van je vragen. Sorry daarvoor. Maar wel muzikaal natuurlijk.
2: Nemen we afslag 1.

0: in de Rijnmond-app. Kan je het laten weten. Ga je voor afslag 1 Tony Esposito met Papa Chico? Of ga je toch voor afslag 2 ABBA met Mamma Mia?
1: Hi! This is...

0: Portugal, the man. Feel it still hoorde je natuurlijk in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Waar we nu een keuze gaan maken tussen vaders of moeders.
1: Oh, ja, nou, die keuze sowieso niet te maken, hè? Want dat is wel heel, heel gemeen van jou.
0: Ja, dat is flauw. Ik bedoel het muzikaal natuurlijk. Afslag 1 was gelukkig. Tony Esposito met Papa Chico. Afslag 2, Abba, Mama Mia. Dus vandaar vader, moeder. Ik dacht, leuke vergelijking. Ja. Wat is het oordeel, Feza?
1: Nou, het is inderdaad helemaal niet gericht op moeders of vaders.
0: Dus wel ze erbij gezegd hebben.
1: Het heeft inderdaad niets te maken met waar we voor kiezen. Mm-hmm. Maar Arita zegt afslag 2. Ik ben tenslotte ook een mama. Els gaat ook voor 2. En ook Ruud zegt afslag 2 speciaal voor Ed. Kijk. Dan zegt Regina, ik ga voor afslag 1. Niks tegen Alba, maar die hoor je al zo vaak. Wow. En Jeannette, Anja, Ria en Ari kiezen ook 1. Dan zeggen John, Raymond, Hans, Nora, Danny en Wilfried afslag 2. En ook Judith zegt afslag 2 natuurlijk. Van dit nummer word je toch blij en ga je spontaan meezingen.
0: Ja.
1: Maar dan kiezen toch meer mensen voor afslag 1. Mark, Jeroen en Sandra, Sylvia, Phil, Caroline, Erik, Nel. En even kijken, Leo die zegt ook wij gaan voor afslag 1. Lekker zomersnummer.
0: Zo is het ook wel weer. Een lekker zomersnummertje. En dat is dus geworden afslag 1, Feza.
1: Ja.
0: Hebben de vaders toch een streepje voor?
1: Oh, nee, niet.
0: Dat is niet waar.
1: Oh.
0: We houden van vaders en van moeders.
1: Zeker.
0: Dat sowieso. En dus ook van Tony.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: 6:30, dit is Rijnmond. Een hele goede avond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Zijn er nog files, Feza?
5: Nee.
4: Nee? Niks?
5: Nee.
4: Nou, lekker van de weg dan naar de wolken. En die zijn er ook niks. Want vanmiddag bijzonder warm. Temperaturen 33 tot 36 graden. Zee iets koeler hoor. 27 tot 30. Misschien belangrijker, vanavond wint de verkoeling terrein. Want vannacht neemt de bewolking toe. En dan later op de nacht is er ook een enkele bui. Dat brengt verkoeling met zich mee. Want er zijn minimumtemperaturen van 19 tot 22 graden. Morgen is dan een noordenwindje. En daardoor wordt het dan 23 tot 27 graden. En wisselend bewolkt. Nou, dat is prima te doen, als je mij vraagt. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Agis van Meteren, goedenavond.
6: Goedenavond. De man die is opgepakt voor de teksten die deze week waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam blijft nog 2 weken vastzitten. De rechtercommissaris zegt dat er genoeg bewijs is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofielen en verwijzingen naar een artikel uit een wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar hij zou hetzelfde ook in Utrecht hebben gedaan. Het is al maanden te droog en vooral in Zeeland. En het droogst is Kerkwerve op Schouwen-Duiveland, een piepklein dorpje bij Zierikzee. Dat is de droogste plek van ons hele land. Tussen 1 april tot gisteren is er een neerslagtekort van 412 mm. Ter vergelijking, het landelijk gemiddelde van het tekort nu is 303 mm. En dat is nog net geen record, want in 1976 was het tussen 1 april en 13 augustus nog net ietsje droger. De hoogste rechter in Frankrijk heeft een streep gehaald door een wet die social media gebruik voor mensen onder de 15 jaar verbiedt. De regering had met de wet minderjarigen willen beschermen, maar een verbod is volgens de Hoogste Raad een te hoge inbreuk op de vrijheden van burgers. Te meer omdat volgens de rechtbank nog onvoldoende vaststaat welke gevaren social media eigenlijk hebben voor minderjarigen. Dus daar gaat het verbod niet door.
4: Ik vind dat toch best wel apart. Want ze zeggen dan, joh, je hebt dan een verbod. Omdat je dan, dan beperken we die mensen te veel. Maar we zeggen wel, je mag niet roken op die leeftijd. En je mag niet drinken op die leeftijd. En dat vinden we dan allemaal geen probleem. Dus waarom zou dit dan wel een probleem zijn?
6: Misschien is dat voor drinken en de tabak wel goed is aangetoond. Wat voor schade het kan op die leeftijd.
4: Dus we kunnen ervan uitgaan dat het misschien nog teruggedraaid wordt. Als er inderdaad wordt bevestigd, sociale media is niet zo goed voor je.
6: Ja, maar volgens mij is het al lang aangetoond dat het behoorlijk verslavend is.
4: Ja, dat dacht ik ook. Goed, ik ga wel even bellen met die.
6: Ja, vakant. Bel jij eens even. Praat ze even bij.
4: Ja. Goed, dankjewel, Ries.
7: Dit is Radio Rijnmond.
4: Ah, eerst nog even een plaatje voor je draaien dan. Straks Mark Ember. Eerst nog Dan Beard. I love you, period. Op Rijnmond.

0: heerlijke plaat blijft dit. Dan Beard, I Love You, Period. Toch wel een geestige insteek, toch? Met, hoe noem je die dingen, vraagtekens? Is het interpunctie? Dat is niet interpunctie. Hoe
1: vind
0: je dat?
1: Ja, leestekens.
0: Ja, dat was het. Die zocht ik. Leestekens gebruiken om een liedje mee te schrijven. Hartstikke goed bedacht. Hey, Veza, elke vrijdag vaste prik. Pakken wij eigenlijk iets waar wij het net niet over eens zijn.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel een leuke. Dat zorgt vervolgens op veel rumoerigheid op onze bureautjes. En nou, vanaf jouw kant vliegen er wel eens scharen heen en weer. Maar dat maakt natuurlijk niet uit.
1: Helemaal niet.
0: Nee, valt reuze mee.
1: Ik maar gooi alleen met zachte voorwerpen.
0: Precies, zoals met mij. Maar het is natuurlijk wel leuk om te kijken van, joh, waar zijn we het dan net niet over eens? Ja. Om daar vervolgens dan een plaat bij te verzinnen. Ja. En dan aan jou, de luisteraar, de keuze te laten. Wie heeft er nou gelijk? Dat vinden we een leuke. En vandaag, Veza, hadden we het over iets waar ik gisteren enorm van ben geschrokken. Maar echt, echt heel erg. Jij liet mij wat zien op jouw telefoon. Niks aan de hand, maar ja. Terwijl jij daarmee bezig was, viel mijn oog op een rood bolletje bij jouw mailtjes. En jij zei eventjes, alsof het niks was, ja, ik heb nog 36.000 ongelezen berichten.
1: Ja.
0: 36.000.
1: Wacht even. Dit zijn mails. En dit is van heel veel jaren geleden terug ook.
0: Ja.
1: En het zijn heel veel mailtjes. Reclamemailtjes, nieuwsbrieven, dat soort dingen.
0: Ja, je kan het
1: van alles en nog wat.
0: Je kan het een volle inbox noemen. Je kan het ook achterstallige administratie noemen. Geef het een naam. Maar 36.000 feest.
1: Ja, ik kan er niks aan doen. En het is gewoon heel veel. Ja.
0: Wat wel het leuke was, is toen kwamen we door dit gebeuren, kwamen wij op de vraag, joh, reageer jij eigenlijk snel op berichtjes? En jij zei,
1: niet altijd heel erg snel. Ik doe mijn best.
0: Ja.
1: Ik doe mijn best. Maar ik, nou ja, ik bel dan liever, denk ik, of...
0: Je bent meer van het bellen.
1: Ja. Ja. Berichtjes en dergelijke, daar moet ik soms... Dan heb ik... Ken je dat je bijvoorbeeld wel geantwoord hebt in je hoofd?
0: Ja.
1: En dat je dan... niet in real life, zeg maar, hebt geantwoord.
0: Dat heb ik dan niet.
1: Nee, oh, ja,
0: als ik het in mijn hoofd heb, dan antwoord ik gewoon gelijk.
1: Ja, en dan gebeurt er weer wat anders, ben ik het weer kwijt. En dan ga ik weer iets anders doen.
0: Snap ik.
1: Dus dat.
0: Dus jij bent een beetje achterstallig in jouw

0: geven.
1: Heel leuk.
2: Helaas.
1: Heel leuk bedacht. Ik ben van het snel, snel, snel. Dat is natuurlijk van Alexis Jordan. Met Happiness. Ik zei het net al, wij leggen het balletje gewoon bij jou neer, want wij komen er niet uit.
2: Nee.
1: Ben jij inderdaad ook van het soms wat langzaam reageren en ga je dus voor Message in a Bottle van de Police en dus Fanclub Veza? Of zeg je nee, als ik het in mijn hoofd heb, als iemand appt, wil ik graag zo snel mogelijk reageren. Ga dan voor Alexis Jordan Happiness, want ze zegt quick, quick, quick en hurry, hurry, hurry. En dan sta je dus aan de kant van mij, Team Teun, in de Rijnmond app. Ben je meer dan welkom? Laat het weten naar misschien Mark Ember.

ongeveer hetzelfde. En down. En de keuzes zijn als volgt. A year has passed since I broke my nose. Dat is deze, Message in the Bottle. I should have known this right from the start. Van The Police of Days. Alexis Jordan met Happiness. Het gaat natuurlijk over het snel reageren op berichtjes. Feza die zegt, ja, ik laat het wel eens afweten. En ik zeg, ik ben altijd van het snel reageren. Dus ben je voor fanclub Feza en dus de police, laat het weten in de Rijnmond app. En zeg je, nee, ik ben ook van het snel reageren. En ik ben team Teun dus. Alexis Jordan met Happiness. Laat het weten. Afslag 1 of afslag 2. Na Amy McDonald.

0: denk als ik haar naam had gehad, had ik daar een klein beetje misbruik van gemaakt.
1: Hoezo? Oh!
0: Dat ik dan een Happy Meal bestel en dan zeg ik, doe er maar wat frietjes bij, want ik ken de eigenaar.
1: Ja.
0: En hoezo? Zo? Nou, ik ben Amy McDonald.
1: Oh, dat was wel grappig geweest, ja.
0: Goed, Feza, we hebben het over de laatste twee afslagen die we kunnen gaan nemen. Het gaat over snel reageren, ja of nee. Jij zegt, ik ben er niet zo goed in en dus voor Message in the Bottle. Ik reageer altijd vrij vlot, daarom ben ik voor Alexis Jordan gegaan met Happiness. Want daarin zegt ze, hurry, hurry, hurry, quick, quick, quick. Ja, ik ben bang dat ik het onderspit moet delven.
1: Ja, het spijt me. Ik bedoel, ik wil je echt wel de kans geven om te winnen. Maar op deze manier gaat het hem niet worden, denk ik.
0: Goed, u hoort het.
1: Jeroen en Sandra die zeggen, sorry engeltje, ik kies afslag 2. Ja. Mark ook. En Els zegt Team Teun. En Henk zegt ook Team Teun. Maar zegt hij wel, zijn nummer is ruk.
0: Sorry Henk, ik zal de volgende keer beter mijn best doen.
1: En ik moet zeggen, Nora die zegt dan, ik probeer mijn mailtjes zo snel mogelijk te verwerken, maar dat lukt helaas niet echt geweldig. Ik heb er 200 ongelezen. Ik wil bij Team Teun horen, maar ik pas misschien toch een beetje bij Team Feza. Dus afslag 1.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld Danny die zegt, waarom weer zo ontzettend moeilijk? Weer 2 topnummers. Ik ga nu voor afslag 1, omdat ik het een heerlijk nummer vind. Maar normaal gesproken reageer ik wel altijd snel. Dus
0: kijk,
1: eigenlijk komt dat een beetje bij jou, maar moeten ze voor mij kiezen. Ook Angeline zegt, ik ga voor jouw keuze, Feza, The Police.
0: Lekkere plan.
1: Alkaline zegt, ik ben Team Feza, dus afslag 1 alsjeblieft. Raymond zegt, The Police, afslag 1. Niet alleen mijn mailbox, maar ook mijn brievenbus zit vaak vol. Ja, dan wordt het moeilijk.
0: Stuur daar even een fotootje van.
1: Ja, dat is grappig, dat is lachen. Even kijken, Wilfried, die doet ons de groeten. Uit Doetinchem. En die zegt Team Feza, The Police. Ook Ria zegt The Police. Sylvia zegt fanclub Feza natuurlijk. En volgende week wel voor fanclub Teuntje.
0: Ah,
1: ja,
0: super.
1: Toch?
0: Dank
1: zegt
0: je
1: ze
0: dan.
1: Erbij. John kiest afslag 1. Leo zegt, joepie, Feza heeft gelijk. Ik kan mijn eigen telefoon niet eens opnemen. Stuur mij maar een message in een bottle. Die kan ik tenminste openen.
0: Geweldig.
1: Regina zegt, ik sluit me aan bij Feza. Waarom zo'n haast? Als het dringend is, sturen ze wel een appje. Een reminder of ze bellen, toch? En dan zegt Arita, de liedjes zijn allebei leuk, maar ik ga wel met Feza mee. Veel ongelezen en dan tussen haakjes onbelangrijke mailtjes die nodig opgeruimd moeten worden. Dat is ook wel echt wel een beetje zo. Anja kiest ook 1. Astrid zegt afslag 1, The Police, fanclub Feza. Ruud zegt Team Feza, vindt het fijner om te bellen dan te appen. Vindt type te veel werk. Dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. En Jan die zegt, goedenavond lieve Feza. Wat hebben we weer van jullie genoten? Boodschap in een fles, geweldig. Een boodschap voor jou en voor Teun natuurlijk. Lieve groeten Yvonne en Jan uit het zonovergoten Strijen.
0: Een hele lieve zonovergoten groet terug. Feza, wat ga je doen dit weekend?
1: Ik ga denk ik proberen een terrasje te pakken.
0: Oh, heerlijk. Sorry dat ik doorheen praat, maar een beetje achteroverleunen denk ik. Feest, fijn weekend.
1: Jij ook.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Het is 7 uur, je bent welkom bij Radio Rijnmond. Zometeen heeft Bruce Springsteen de knallende opener van jouw Vrij Mibo Afterparty. Eerst het nieuws, hier is Aris van Meteren.
14: Ja, goedenavond. De petitie om bezuinigingen op Rotterdamse festivals terug te draaien is tot nu toe zo'n 1350 keer getekend. De gemeente wil ruim 6,5 ton bezuinigen op de festivals en dat gaan mensen merken, zegt Renske Satijn van Rotterdam Festivals.
15: Wij ondersteunen de niet-commerciële festivals, hè, zoals de Rotterdam Pride, de Pleinbioscoop, Baruch Open Air, de Floating Passar. En de bezoekers gaan merken dat ze of niet doorgaan volgend jaar of dat ze bijvoorbeeld in veel kleinere vorm doorgaan. Dus ja, er zijn echt wel grote gevolgen voor ongeveer 180.000 bezoekers.
14: Rotterdam Festivals wil eind deze maand om tafel met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Rotterdam. De politie ontkent dat tractoren geen strobreed in de weg zijn gelegd. Er is wel geprobeerd om te voorkomen dat trekkers de snelwegen zouden oprijden, maar er waren zoveel boeren met tractoren dat is besloten om het rijden op de snelweg vandaag te gedogen. Dat leidde vanochtend tot een file op de A59... waarin een ongeluk gebeurde met 4 auto's. Een man en een vrouw uit Os kwamen om, 6 mensen raakten gewond. Na het ongeluk is veel ophef ontstaan over het optreden van de politie. Het kabinet eist nu dat het besluit om de trekkers te gedogen wordt heroverwogen om herhaling te voorkomen. Juristen zeggen dat strafbare feiten niet onder het demonstratierecht vallen en trekkers mogen nu eenmaal niet op de snelweg. De politie heeft na een uit de hand gelopen ruzie aan de Oldengaarde in Rotterdam een vuurwapen gevonden. Met dank aan diensthond Tommy. Tijdens de ruzie dreigde een van de ruziemakers met een vuurwapen. Daarna sloeg hij op de vlucht. Even later konden agenten hem aanhouden in het flatgebouw waar hij woont, maar hij bleek geen wapen bij zich te hebben. En de hond vond hem in de bosjes voor de flat. De verdachte zit nu vast. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een enkele bui. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui dan. En temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als je de sirene hoort?
9: De kinderen halen.
0: En wat als de metro niet meer rijdt?
9: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
17: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Vrij Mibo Afterparty voor vrijdag 14 augustus.

Born in Long Ranch, New Jersey, USA. Afgekort tot Born in the USA. En natuurlijk gaat het liedje eigenlijk ergens anders over, hè? Maar dat maakte nog steeds een fantastische hit van Bruce Springsteen uit 1985. Wees welkom, de Vrij Meebo Afterparty op Radio Rijnmond. 14 augustus, het staartje van de vakantie begint eraan te komen. Misschien ben je nog in Nederland, misschien wel in Zuidwest-Frankrijk.

0: nieuws van de week. Dat weten we natuurlijk wel. De zonsverduistering, de eclips. Wat heb jij hem ervaren? Heb je hem gezien überhaupt? Ik heb zelf een trammetje gepakt naar het strand. Afgelopen woensdag stoeltje erbij, lekkere wind erop. 2 uur lang met zo'n brilletje van het hele gebeurde kunnen genieten. Het was prachtig om een keer mee te kunnen maken vanuit Nederland. Ik dacht er van de week nog eens een keer over na. En eigenlijk is zo'n eclips een manier voor de natuur om je op een muzikale reis mee te nemen. Dat is mijn theorie. Let op, hier is goed over nagedacht. Ik ga het je uitleggen waarom dit zo is. Moet je opletten, hier komt je aan. Het begint vredig op een onbewolkte dag. Als alle anderen. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. Je zoekt een fijn plaatsje om dit machtige schouwspel te volgen. Al is Nederland niet de beste plek, dan kun je beter hier zijn.
1: Op een terras, ergens in Frankrijk in de zon.
0: Waar eerst alles in orde lijkt, valt er plots een duisternis over je heen.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
0: Het gevaar te voor de zon trekt meer en meer licht met zich mee. En vanuit de hemel zingt David Bowie zijn zwanenzang. Het overgebleven licht verblindt je. Dus kijk je dan zomaar de zon in? Nou, precies, direct, dankjewel. De minuten tikken weg. Langzaam verdwijnt onze bron van geluk achter de maan. En op het hoogtepunt is de corona zichtbaar in het ritme van de nacht. Vol verbazing loop je een stuk naar voren en donder je met je eclipsbril op vol tegen een voetganger aan.
3: I hurt myself today.
0: Je komt even bij, gaat rustig in het gras liggen en ziet dat er langzaam weer strookjes licht door de bomen schijnen.
4: Here comes the sun. Here comes the sun. I said, it's alright.
0: Het is weer voorbij voor je er erg in hebt en je moet even wennen aan de felblauwe lucht.
5: Mr. Blue Sky, please tell us why.
0: En dan, alsof er niks is gebeurd, gaat de zonnige avond verder waar hij gebleven was. En dat is het eclipsverhaal van een bizarre week. Ja, dan heb ik Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, niet eens gebruikt, hè? De Vrijmibo is begonnen. Ik zou het heel leuk vinden om iets van je te horen via de Rijnmond-app. Wat ben je aan het doen en waar op deze vrijdagse summer night? Laat van je horen. Dan draai ik hier de fijnste muziek in de regio voor je.

0: op Radio Rijnmond. Daarvoor nog John Travolta en Olivia Newton-John. Summer Nights 1976. Hè? 50 jaar geleden, kun je het geloven. Dit is Radio Rijnmond. Goedenavond. Als je een lange week hebt gehad en nu op vrijdagavond nog eens terugdenkt, dan komen er misschien wat vragen in je op die de hele week door je hoofd hebben gespeeld. En waar je eigenlijk helemaal geen antwoord op hebt. Dat is frustrerend, hè, als dat gebeurt. Maar dan maakte Monica van HR ineens zo'n flauwe opmerking over je nieuwe schoenen bijvoorbeeld. Of, dit vroeg ik mezelf af, waarom worden pakketjes tegenwoordig in die enorme kartonnen dozen bezorgd, zelfs als het pakketje dat er eigenlijk in zit gewoon door de brievenbus past? Ja, Joost mag het weten blijkbaar. De Bahaman, dat is een band uit de vroege Zero's, die heeft ook zo'n vraag. Ze lopen er geen week mee rond, ook geen maand, meer dan 25 jaar inmiddels. Ga er even voor zitten. Of dansen.
1: Let the dogs out!

Radio Rijnmond, Guus Meeuwis, nergens zonder jou. Als je vanavond aan de bar gaat staan en je bestelt een Bucks vis, dan is de kans groot dat je een cocktail krijgt. Ga je naar de DJ, dan zegt hij wat leuk. De Songfestivalwinnaar van 1981, die draai ik graag voor je. Speciaal voor jou, Making Your Mind.

0: Making Your Mind Up. Dit is je vriend Mibo van Radio Rijnmond. Zometeen is het hier tijd voor een nieuwe editie van mijn vakantiespelletje. Vertaal het verhaal, vorige week ook gedaan. Toen vonden mensen hem een beetje ingewikkeld, dus ik heb mijn best gedaan om hem wat te tweaken. Hij zou wat makkelijker moeten zijn. Wat heb je ervoor nodig? Muziekkennis, een woordje over de grens is nuttig. En vooral de Rijnmond, want dan kun je mij misschien wel het goede antwoord gaan sturen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Blijf erbij, binnen nu en een paar minuten hoor je de opgave. En dit vind ik ook helemaal niet verkeerd. Het is gewoon een van mijn favoriete bands. Aller tijden. En dan geen Wanted Dead or Alive. Of You Give Love a Bad Name. Living on a Prayer. Nee, Bon Jovi. Is op de radio met

0: Dat is het fijne van Radio Rijnmond, dat het af en toe zo alle kanten op kan schieten. Calvin Harris en Clementine Douglas, Blessings. Daarvoor nog Bon Jovi en I'll Sleep When I'm Dead. Wees welkom. Het is 8 minuutjes na 7:30 op Radio Rijnmond. En welkom bij mijn vakantiespelletje. De hele maand augustus ben ik te horen in de Vrijmiebe Afterparty. Neem ik natuurlijk een spelletje mee en het is in een groot deel van de regio op vakantie. Dus waarom geen spelletje dat daar iets mee te maken heeft? Wat ik ga doen in Vertaal het Verhaal. Ik laat je zo meteen een vertaalde songtekst horen. Uit een vreemde taal, opgelezen in het Nederlands door een gordroge meneer. Daarna hoor je 3 liedjes die mogelijk dit vertaalde verhaal zijn. Aan jou dan de vraag, welke van deze 3 liedjes heb je hier gehoord? De hint komt zo meteen. Daarna de 3 liedjes, als je het weet, stuur dan het antwoord naar de Rijnmond-app. En wie weet heb je zo meteen aan de lijn. Dit is de hint.
1: In de zon, in de regen, 's middags of 's nachts. Het is alles wat je maar wilt op de Champs-Élysées.
0: Ergens aan een vreemde taal. En dat is in dit geval het Frans. De Franse taal. Komt deze tekst uit. Is hij vertaald? Maar welke van de 3 liedjes heb je hier zojuist gehoord? Misschien is het wel deze. En is het niet Michel Sardou, dan is het misschien deze.

vertaal het verhaal. Meld ze zo snel als je kan aan de Rijnmond app. Stuur een berichtje met een van deze drie liedjes. Michel Sardou, Le Lac du Connemara, Stromae, Alors on danse of Joe Dansin, Champs-Élysées. Eén van de drie.

0: Ik zou bijna denken dat we een themalijst aan het presenteren zijn op de vrijdagavond van Radio Rijnmond. Eerst Elvis Presley en Zilhouse Rock. Daarna nog Robbie Williams, een rock DJ. Ik praat een beetje met een Frans accent, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Ivar uit Oudehorn, goedenavond.
1: Hoi, hoi, goedenavond.
0: Jij schijnt een beetje een talenknobbel te hebben, hè?
1: Nou, talenknobbel. Ik moet zeggen dat het allemaal wel meevalt.
0: Ja, nu alweer bescheiden, maar wat spreek je allemaal?
1: Oh ja. Ik spreek Nederlands, nou mag vanzelfsprekend. Ik spreek Engels. Ik ben op dit moment bezig met het leren van Japans. Ja, zeker. En ik heb Duits gehad dus Frans, inderdaad.
0: Ja, precies. Dus een beetje het pretpakket plus Japans.
1: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen van Duits en Frans. Ik kan het een beetje verstaan, maar als ik het zelf moet terugspreken, doe ik het meestal in het Engels.
0: C'est un peu difficile.
1: Oui.
0: Ja, tegelijk had je wel de helderheid van geest om mee te doen met vertalen het verhaal via de Rijnmond-app. Ik heb zojuist een hint gegeven. Ik laat hem nog even een keer aan je horen.
2: In de zon, in de regen, 's middags of 's nachts. Het is alles wat je maar wilt op de Champs-Élysées.
0: Wat was je eerste gedachte toen je dit hoorde, Ivar?
1: Nou, ik dacht als eerste van, is het echt zo simpel? Gaan ze dit echt doen? Maar ja, weet je, wie niet waagt, wie niet wint. Ik denk, dan ga ik liever... Kijk, als dit fout is, dan denk ik dat 90% van de regio wel snapt waarom ik dit fout heb. Maar als het goed is, dan heb ik het mooi meegenomen.
0: Je lijkt overtuigd van je zaak. 3 mogelijke Franse liedjes die je net vertaald het Nederlands worden. Dit is de eerste. Is het Michel Sardou en Le Lac du Connemara?
3: Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance.
0: Dan toch Stromae, alors on danse?
4: Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
0: Maar het zou natuurlijk ook nog altijd Joe Dassin en Champs-Élysées kunnen zijn. Ivar, je hebt ze alle 3 gehoord. De hint, vertaal het verhaal. Welk liedje hebben we zojuist gehoord?
1: We hebben net Champs-Élysées gehoord van een zanger van wie ik de naam alweer ben vergeten.
0: En dat is helemaal goed, Ivar. Nou, dan had waarschijnlijk 90% van de regio het ook gewoon goed.
1: Nou, dat is fijn, maar ik heb die 90% overtroffen, dus...
0: En zo is het daar net. Van harte gefeliciteerd, Ivar. Je wint helemaal niks. Misschien een bonjour, merci in het Frans.
1: Nou, dat vind ik ook wel lief, dankjewel.
0: Is toch mooi meegenomen. Dankjewel voor het meespelen, hè?
1: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt, hoi.
0: En speciaal voor jou draai ik hem.

dat is dan toch lekker, hè? Een beetje Engels terug op de radio. 2014 Taylor Swift, Shake It Off in de Vrijmiebo afterparty van Radio Rijnmond. Daarvoor uitstekend geraden natuurlijk door Ivar uit Oudehoorn. Joe Dansé, Le Champs-Élysées 1969. Dit is Windjammer.

0: fijne plaat op de vrijdagavond. Windjammer, Tossing and Turning. Zometeen praat Arisje bij over het laatste nieuws. En dan hoor je opnieuw een Frans liedje. Al is dit iets basaler Frans dan dat we net van Joe Dassin hoorden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: 8 uur geweest, welkom bij Radio Rijnmond. Zometeen muziek van Shorts en Tina Turner in een Vremibo afterparty. Eerst het nieuws met Aris van Meteren.
7: Bij een steekpartij in Rotterdam-Ommoord is zojuist iemand gewond geraakt. Dat gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer wordt behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De politie heeft de omgeving afgezet en doet verder onderzoek aan de Areniusweg bij een flat in Rotterdam-Ommoord. De politie ontkent dat tractoren vanochtend geen strobreed in de weg zijn gelegd. Er is wel geprobeerd om te voorkomen dat trekkers de snelweg zouden oprijden, zegt de politie. Maar er waren zoveel boeren met tractoren dat is besloten om het rijden op de snelweg te gedogen. En dat leidde tot een file op de A59 vanochtend, waarin een ongeluk gebeurde met 4 auto's. En een man en een vrouw uit Os kwamen om. 6 mensen raakten gewond. Na het ongeluk is veel ophef ontstaan over het optreden van de politie. Het kabinet eist nu dat het besluit om de trekkers te gedogen wordt heroverwogen om herhaling te voorkomen. Juristen zeggen dat strafbare feiten niet onder het demonstratierecht vallen. En trekkers mogen nou eenmaal niet op de snelweg. De politie heeft na een uit de hand gelopen ruzie aan de Oldegaarde in Rotterdam een vuurwapen gevonden, met dank aan diensthond Tommy. Tijdens de ruzie dreigde een van de ruziemakers met een vuurwapen. Daarna sloeg hij op de vlucht. Even later kon hij worden aangehouden in het flatgebouw waar hij woont, maar hij bleek geen wapen bij zich te hebben en de hond vond hem in de bosjes voor de flat. De verdachte zit vast. Vlak over de grens met Duitsland woedt een grote natuurbrand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in noodopvang. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. En het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer om met voertuigen naar de brand te rijden. Het weer vanavond en vannacht, dan hebben we toenemende bewolking en er is kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Het is morgen wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Bonsoir, c'est vendredi, comment ça va?

Radio Rijnmond. Tina Turner, When the Heartache's Over. Daarvoor Shorts en Comment Ça Va. Ik ga je zo meteen in de Vremibo Afterparty voorstellen aan een hele fijne band uit Rotterdam. Ze heten Cusco. Ze zijn op dit moment op vakantie, maar ze hebben een superdruk najaar. Veel voorprogramma's van Nederlandse artiesten. Headliner bij de Popronde, onder andere in Rotterdam later dit jaar. En zo meteen gaan we even met ze bellen na muziek.

0: lekker zomers in de Vrijmibo Afterparty, de Crystal Fighters en Plage. Met daarvoor nog Cat's Eye en Animal. Het is hoogzomer in de regio, vandaag maar liefst 36 graden in Hartje Rotterdam. En op Radio Rijnmond proberen we natuurlijk zoveel mogelijk muziek voor je te draaien met dat zomerse gevoel. Maar ja, zelf liedjes maken die je laten dansen alsof je Bermuda woont, dat is wel echt een kunst. Wat is nou het geheim tot een fijne catchy plaat? Die vraag stel ik vandaag aan Sam en Daniek van niemand minder dan de Rotterdamse band Koesko!
1: Hey, hallo!
0: Hey, goedenavond en niet vanuit Rotterdam vandaag, hè?
1: Vanuit Kroatië.
0: Vanuit Kroatië. Dat is er net weg.
1: Ja, we zijn lekker op vakantie.
0: Is die alpaca knuffel ook mee dan eigenlijk?
1: Nee.
2: Ah,
1: die niet.
0: Moeten we even uitleggen. Jullie bednaam is gebaseerd op een alpaca knuffel, hè?
1: Ja, dat klopt. Toen wij net begonnen met schrijven samen, Baby Sam en Baby Daniek, toen had ik die dag echt een uitzinnige uitgave gedaan door... Ik hou gewoon heel erg van domme hebben dingetjes die ik niet nodig heb.
0: En terecht.
1: En, ja, terecht. En we hadden echt, ik had echt een hele leuke alpaca knuffel die ik tegenkwam. Die was heel zacht. Ik kon gewoon niet stoppen met knuffelen. Daarmee, dus toen heb ik hem maar gekocht. En toen heb ik hem genoemd naar een van mijn lievelingsfilms als kind. Keizer Koesko.
0: En nu is het je volledige zakelijke model. Je bent, je toert ermee. Maar verder is het totaal niet belangrijk natuurlijk. Wat een leuk verhaal, Daniek.
1: Ja, zeker. Ja, hij gaat nu niet meer mee op tour. In het begin nog wel.
2: Oh. Hij is met pensioen.
1: Hij is met pensioen, ja. Dan moet hij ook met het doen.
0: Hij is echt bezuinigd. Potverdikke me. Kleine introductie over jullie band. Jullie maken hele fijne, catchy popliedjes. Soms ook met hele serieuze thema's. Soms ook helemaal niet trouwens. Ja, dat wisselt nog een beetje. Het voorprogramma van Sommelieu hebben jullie onlangs gedaan. Komend najaar gaan jullie door heel Nederland toeren met de popronde. 7 november onder andere ook hier in Rotterdam. Die energie in jullie liedjes, hè, je hoort het net al een klein beetje. Op welke manier zijn jullie daar dan bewust mee bezig tijdens het proces?
2: Met de energie van de... Van de...
0: Ja, de groove.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon wat wij heel erg vet vinden. Wat wij veel luisteren is gewoon uptempo... energieke muziek. Dus als wij iets gaan maken, dan komt dat vanzelf eigenlijk ook naar voren.
1: Ja, we houden daar gewoon heel erg van, denk ik. We houden gewoon van blij en heftig en upbeat en hard en gekkig. Ik weet niet, dat gebeurt een beetje automatisch. Hm.
0: En schrijf je daar dan ook over? Komt de muziek eerst en daarna de tekst? Of gaat dat andersom? Hoe werkt dat bij jullie?
2: Het gaat echt alle kanten op. Dus het kan beginnen bij een melodie of drums of bij een woord of bij een stuk tekst. Het is elke keer anders.
1: Ja, meestal, ik moet wel zeggen, Sam produceert onze muziek. En wat wel heel erg helpt is dat Sam in het begin dan alvast een instrumental of een beat maakt. En daar zit al zoveel sfeer in dat dat helpt wel heel erg. En dan gaan we gewoon de hele tijd, elke keer als één van ons zegt... ja, dat is vet, dan gaan we daar gewoon mee verder.
0: Jullie gaan wel samen dus in dat proces. En jullie hypen elkaar volgens mij ook een beetje op daarin.
1: Ja, mega. En ja, we houden ook heel erg van dezelfde dingen. En we zijn ook samen soort... Ik vind Sam altijd een soort labrador. Een soort hele enthousiaste tuppie. Die gewoon zo, ja, dit is vet. En ik kan een beetje wat kritischer zijn. Dus als we samen allebei zeggen, yo, dit is echt lijp. Dan weten we gewoon, oké, great. Daar moeten we mee door.
0: Maar jij zingt het uiteindelijk wel allemaal in. Dus heb jij dan nog een soort laatste woord over dat proces? Of is het echt heel erg een samenwerkingsproces?
1: Nee, het is een mega samenwerkingsproces. Er zijn ook een aantal tracks waarbij we samen zingen. Dus dan al helemaal. Maar over het algemeen, ja, soms discussiëren we ook wel als we echt allebei vinden dat een zin net anders moet. En we hebben tegenwoordig uitgevogeld dat het beste werkt om het gewoon allemaal uit te proberen. En echt een kans te geven en dan gewoon daarna met frisse oren weer terug te luisteren. En dan gewoon te kijken, ja, wat voelt als luisteraar het beste?
2: Ja, precies. Altijd met elkaar eens.
1: Ja.
0: Even de bril van de artiest afzetten en gewoon het op een afstandje zetten. Dan krijg je het vanzelf toch?
1: Ja, even je ego op pauze.
0: Moet ook gebeuren. Ik moet dus bij jullie platen een beetje denken aan de Purple Disco Machine altijd. Net even iets anders, maar dat heeft ook een hele zomerse dansbare uitstraling. Herken je die bij jezelf?
1: Bij wat ouder materiaal op zich wel. Nu met ons laatste album Wanna Be Superstar, dat is in april uitgekomen.
0: Ja, zeker.
1: En zeker met de nieuwe muziek die we deze popronde gaan... uitbrengen, of nou ja, ik denk echt nog niet uitbrengen, maar wel al live gaan spelen. Mm. En gaan uittesten, dat is echt nog veel meer electro en hyperpop. Dus het wordt wel echt steeds heftiger en elektronischer.
0: Ik hoor een primeurtje hier volgens mij.
1: Ja. Ja, we zijn allemaal dingen aan het verklappen.
0: Kun je nog een klein tipje van de sluier lichten?
1: Sorry?
0: Kun je nog een klein tipje van de sluier lichten voor ons?
1: Wat kunnen we zeggen, Sam?
2: Nou, vooral dat er gewoon nu heel veel dingen aan het maken zijn. Dus we hebben eigenlijk nog geen concrete voorbeelden. Maar wel dat we dat eigenlijk tijdens pop-on meteen gaan...
1: spelen?
2: Ja, uittesten live. Dus als je dat wil horen, dan kan je dat allemaal horen tijdens onze shows.
1: Het leuke is ook, je kunt eigenlijk naar verschillende shows komen. Want we gaan liedjes afschrijven tijdens de popronde. Dus we gaan eigenlijk een opzet maken. Dan gaan we het live spelen. En dan gaan we naar de hand van het optreden kijken. Hey, wat werkt goed? Wat werkt minder? Moet het sneller? Moet het trager? Moet die verse eruit? Moet er een bridge in? En dan gaan we de week daarna... ja, de nieuwere versie spelen totdat het klopt, totdat het goed voelt.
0: Oh, een soort try-out. Alsof je een comedian bent, maar dan met muziek.
2: Zeker.
1: Ja, een beetje.
0: Ja. Is dat dan het geheim, denk je, tot een ultieme catchy liedje? Gewoon bij je publiek testen, live optreden en dan later een keer uitbrengen. We zien wel wat er van komt.
1: Ja, we hebben wel gemerkt dat live spelen is voor ons gewoon heel belangrijk. Daar komt onze energie het best tot z'n recht. En we merken dat we veel songs door de jaren heen heel erg met ons mee zijn gegroeid. En dat we dan steeds een nieuwe versie maken. Dus we merkten, oh ja, dat live spelen, dat zorgt uiteindelijk wel voor de ultieme versie van een nummer voor ons. Dus misschien moeten we eerst meer gaan live spelen voordat we gaan uitbrengen.
0: Ja, en dat live spelen komt eraan. Komen naar de popronde. Ik zou nu alle data op kunnen noemen. Dan ben ik echt nog een uur bezig volgens mij. Maar echte fans kunnen jullie volgens mij in het hele land zien, heb ik het idee.
1: Absoluut, ja.
0: Vanaf september uit mijn hoofd. En dan onder andere november in de popronde dus. Met Cusco, superleuke band. Sam en Daniek. Nu nog in de tent in Kroatië. En vanaf dan door heel Nederland. Ik ga een van jullie hele fijne liedjes draaien. Hier is Ecstasy, dankjewel.

0: Proud Mary. Dit is Radio Rijnmond.
1: En dan nu even wat anders als je nog nooit van een scratch hebt gehoord. Kijk, als je een beetje van mijn leeftijd bent, begin 20, dan weet je niet beter dat DJ-tafels alles kunnen, geweldige mixes. In 1983, dat is al een tijd geleden, was dit een van de eerste ontdekkingen met zo'n scratchtafel. Dat je met je hand over een plaat staat te duwen. Fun Fun, Happy Station, de scratchverse in 1983. En hij duurt maar liefst 6 minuten.

En fun. Het leuke van muziek is dat hoe vaker je ernaar luistert, hoe meer je naar herkenning gaat zoeken bij artiesten. Misschien is er wel iemand die uit jouw woonplaats komt. Iemand die even oud is. Iemand die je wel eens hebt ontmoet. Ik heb dat dus zelf bij The Proclaimers. Schotse band. Inmiddels wat oudere mannen tegen begin 60 gaan. Is dat oud? Oeh, nou mag je dat zeggen. Ja goed, misschien op mijn leeftijd wel. Wat heb ik met ze overeen? We zijn allebei, die mannen en ik zelf, onderdeel van een eeneiige tweeling. Ja, dat is echt waar. Ik heb ze zelf leren kennen door hun optreden op Live Aid. Niet dat grote Live Aid uit de jaren 80, die iets kleinere variant. In 2005, ze mochten het hele feestje openen in Edinburgh, uitverkocht Hampden Park. Kwamen ze gekleed alsof ze op de IT-afdeling stonden met de gitaar het podium op. En zongen ze een fantastische hit die we allemaal mee kunnen zingen. Uit 1988, I'm Gonna Be 500 Miles in the Vreemde Afterparty.

Een paar nieuwtjes om door te nemen voor het weekend echt begint. Al hebben we de redactie vandaag wel weer aan de nieuwe stagiair overgelaten. We beginnen in Engeland. Daar was deze week de chocoreep Mars groot in het nieuws. Een schoonmaakster vond een variant uit de jaren 90... die maar liefst 1,5 keer zo zwaar was als de huidige reep. Het zou volgens haar een teken zijn van krimpflatie, waarbij een product minder inhoud heeft, maar nog evenveel kost. Meen je niet? Ik dacht dat we allemaal 1,5 keer zo zwaar waren in de jaren 90. Hamster Molly uit Utrecht heeft een bijzonder record in handen. Het is zijn baasje gelukt om het hamsterwiel in zijn kooi te koppelen aan sportapp Strava. En wat blijkt, beste beest loopt daarin tegen de 70 kilometer per week. S'nachts heeft hij de beste zin, dan haalt hij in sommige sprints de 5 kilometer per uur. Nu is Molly een van de grote sterren op de app geworden. We zien hem vanzelf verschijnen bij de marathon van Hamsterdam. Dan nog nieuws uit de regio Rijnmond. En natuurlijk gaat het over de zonsverduistering. Een paar sippe gezichten toen, want bezoekers op de Laurenskerk in Rotterdam hadden op het hoogtepunt van de eclips ineens geen uitzicht meer. De gloednieuwe woontoren Post stond in de weg, dus tientallen mensen hebben het spektakel voor een groot deel gemist. Zo zie je maar dat het dak van Post het mooiste plekje van Rotterdam is. Het is toch de enige plek waar je niet naar Post hoeft te kijken. En iets in mij zegt dat Molly de hamster nog even snel naar een beter uitzichtpunt was gerend. En daar nog even dit.

De muziek van de Vrij Mibo After Party, Kygo en DNCE Dancing Feet op de vrijdagavond met daarvoor nog Earth and Fire Memories. Wat een fijne memories hebben we. Judy Kaagman, vorige week overleed ze. Icoon van de Nederlandse muziek, maar we zijn er niet vergeten. Ook Weekend niet, Memories niet, alle grote liedjes van de band. We blijven ze gewoon doordraaien. Tot zover de Vrij Mibo van 14 augustus 2026. Vanaf nu hoor je de rest van de avond non-stop de beste muziek uit de regio. Morgenochtend is Dennis Kranenburg er weer bij je. Met de Rijnmond Jukebox en natuurlijk ook Ronald van Oudhuisden. Het weekend is er. En let even op, komende zondag 16 augustus vanaf 2 uur... Dennis en Dennis opnieuw samen voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie in de Kuip. Een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Hij begint om 14:30. Daar wil en moet je natuurlijk bij zijn als je op de hoogte wil zijn van het laatste nieuws van Feyenoord. Ik vond het leuk je weer te kunnen spreken. Mocht het al op je van toepassing zijn, dan wens ik je een heel fijn weekend. Doe het lekker rustig aan. En ik hoop je volgende week weer te spreken rond dit tijdstip. Imagine Dragons sluit aan.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de afterparty non-stop. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Dat gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De politie heeft de omgeving afgezet en doet daar verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Er staat 300 hectare bos in brand inmiddels. Op 30 kilometer van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. En het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die nog in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer om voertuigen te gebruiken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt. En de dienst kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. En zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres, zo blijkt nu. Het is een signaal dat apparaten kunnen aangeven naar de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt een uit de hand gelopen ruzie en een steekpartij in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. Wat zijn relatie is met het slachtoffer is niet bekend. Inwoners van het westen van onze regio houden zich goed aan het verbod om water uit sloten en vaarten te halen, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. Sinds vorige week woensdag is het verbod van kracht. Het Hoogheemraadschap controleert sindsdien regelmatig. Het is aanhoudend droog en daardoor is er steeds minder zoet water in het gebied. Door minder water uit sloten en vaarten te halen kan Delfland de waterpeilen beter op niveau houden. Dat is nodig om verdroging van de dijken tegen te gaan. De organisatie achter de Europa-run doneert 150.000 euro aan een project van het Erasmus MC in Rotterdam. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen, maar volgens de Europa-run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. En het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn hoeven te hebben. En dat sluit helemaal aan bij de doelstelling van Europa-run, zegt de stichting. De Europa-run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Er staat 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen gaat het mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen is lastig vanwege de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. Het weer vanavond en vannacht kan er een spatje regen vallen. Het koelt af tot een graad of 20. En morgen dan loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 27 in het oosten van de regio aan zee, een paar graden koeler. Het is bewolkt en er kan een beetje regen vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
0: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.